0: aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: werden natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geldzorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct na het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast. Maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf.
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Zometeen Talk Talk hier bij Radio West. Maar we beginnen met het nieuws. André Kolen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De 57-jarige Westlander K. is veroordeeld tot een taakstraf van 400 uur... en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden... voor het stiekem filmen van zijn stiefdochter onder de douche. Het OM eiste 2 weken geleden een onvoorwaardelijke celstraf van 16 maanden tegen hem. Basisscholen in Leiderdorp slaan alarm over te hete klaslokalen bij hittegolven. De gezamenlijke directeuren van 10 basisscholen hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad met het verzoek bij de herziening van het integraal huisvestingsplan onderwijs extra aandacht te besteden aan het binnenklimaat van schoolgebouwen. En tussen de groene kerstbomen op het terrein van de tuin van Gaia staan steeds meer bruine exemplaren. Ongeveer de helft van de bomen die begin dit jaar naar het kerstbomenhotel in Honselersdijk werd gebracht, heeft het niet overleefd. Volgens de initiatiefnemer ligt dat niet alleen aan het droge weer, maar vooral aan de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd. Meer nieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. En ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt. Vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
2: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Het was de reden waarom ik als tiener een rond brilletje ging dragen en mijn haar iets te lang liet groeien. Zeer tegen de zin van mijn vader in, want die hield van lekker kort gekapt. Maar uiteindelijk kon hij de muziek, geloof ik, wel waarderen. Tok Tok was dit, met It's My Life.

0: Ongelooflijk lekkere start van het weekend. Daar gaan wij van zorgen hier bij West wordt wakker. En dat heeft alles te maken met het feit dat we straks in deze uitzending iets over het weerbericht gaan horen, wat heerlijk klinkt. Er is genoeg te doen in de regio. Er is genoeg nieuws te melden, natuurlijk over heerlijke muziek te delen. En ook nu vandaag is de ploeg weer compleet. Wij zijn het vakantieteam, omdat Jorinda en Tjeerd lekker op vakantie aan het zijn, als dat Nederlands is. En Erik Kooijman, Tess Melo en Pieter Tammens zijn vandaag jullie gidsen door deze prachtige dag heen. En zo is het bijna 10 minuten over 6 geworden en zijn wij lekker begonnen. Ja, normaal gesproken beginnen we met dames, Erik, maar wij gaan samen even beginnen.
1: Oké, ja.
0: Want die glimlach op je gezicht verraadt veel. Volgens mij sta je aan de voorhand van een leuke dag.
1: Ik denk het ook wel. Zoals je zei, het wordt mooi weer. En dit is mijn laatste dag dat ik ga werken. Want dan heb je vakantie.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus dat is ook fijn.
0: Voordat mensen gaan schrikken. Het is gewoon vakantie. Het is een tijdelijke afwezigheid.
1: Dus dan ben ik even op non-actief. Of juist actief. Ik weet nog niet precies. Ligt een beetje aan mijn moed. Maar ik heb er zin in, ja.
0: Kan ik me iets meer voorstellen. En alvast de licht vooruitwerpend op die rustperiode. Blijf je in de buurt of ga je ergens naartoe?
1: Italië.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Ik moet er even wennen aan Italië. Maar het is allemaal heel druk en zo.
0: Ligt eraan waar jij heen gaat. Ik ben in de Marken geweest en daar is het zo rustig dat ze zelfs geen andere talen dan Italiaans spreken. Dat is ook altijd weer leuk.
1: Oké, okay, ja, nou, ik ga naar Toscane, dus dat zal ook wel oké zijn.
0: Nee, het is, nou ook. Oké.
1: Okay. Ik zie een jaloerse blik daar zo verderop. Ja, een vriend van mij heeft een heel groot huis gehuurd. Met uitzicht over de bergen. Dus ja, het zal ook wel lekker rustig zijn.
0: Ja, ik wou net zeggen. Het is niet zo dat je gebukt gaat onder grote zorgen, Erik. Wend maar aan het idee. Toscane is echt prachtig. Ze maken die foto's niet allemaal net wat mooier dan het daadwerkelijk is. Tess Melo, goedemorgen.
2: Pieter.
0: Ik weet uit ervaring dat jij een enerverende dag en een avond hebt gehad gisteravond. Waar we deze uitzending uitgebreid over gaan praten. Want we zijn naar dezelfde musical in één week geweest.
2: Ja.
0: Naar Stoornis of My Life van Alex Klaassen. Wat is het eerste woord dat in je opkomt als je terugkijkt naar gisteravond?
2: Eén woord maar. Ja, jemig.
0: Jemig, is dat het?
2: Jemig. Met 6 uitroeptekens. Dan wil ik eigenlijk een woord natuurlijk uit die musical kiezen. Want daar zaten nogal wat woorden in waarvan ik dacht, oh ja. Het was breed op het spectrum.
0: Het was heel breed op het spectrum.
2: Ik ben ook nog steeds niet ervan bekomen. Wij gaan het er zeker nog wel over hebben. Bob was hier ook nog geweest, onze Bob Brinkman. We zijn inderdaad met z'n drieën in één week zo'n beetje naar deze musical gegaan. Loopt op zijn laatste poten. Het is bijna klaar. Gaat over mensen die op het autisme spectrum zitten. En het was zo indrukwekkend. En ik moet zeggen, ik hou van onze regio heel erg. En er gaat niets boven. Maar wij liepen gisteren door een prachtig verlicht Amsterdam. En toen begreep ik het opeens. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Ik vond dat zo prachtig. We hadden weinig tijd, want ik wilde naar bed. Maar we hebben een klein rondje gelopen. En ook dat was toch prachtig. We wonen gewoon in een heel mooi land.
0: Ik denk dat dat een hele mooie conclusie is, dat we in een prachtig land wonen. Dus we hebben één iemand met uitzicht op Italië. We hebben één iemand die gaat naast ons over een musical waar ik zelf ook bij geweest ben. Dus kortom, wij hebben energie genoeg om jullie door deze prachtige ochtend heen te loodsen. We gaan lekker beginnen aan een heerlijke dag. De vrijdag, de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Dus daar gaan we ook een regiogenoot natuurlijk even over bellen. En we zijn natuurlijk benieuwd of jullie mensen hebben die mee gaan doen aan die laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Laat ons dat vooral weten op onze WhatsApp-nummer. En we hebben geleerd, Tess, dat we dat heel rustig moeten benoemen. En dat is WhatsApp-nummer 070-307-8080. Dus meld het ons op 070-307-8080.

0: Je hoort hem ook nooit, hè? Bruno Mars, I Just Might hier op Radio West. En daarvoor hadden we Ace of Base met All That She Wants. Gewoon onvervalse Scandinavische klanken.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, we horen een onvervalse kraak van het krantenpapier. Want ook vandaag hebben de mensen van de nieuwsgaring ons weer voorzien van de juiste informatie.
2: Ja, we beginnen even met de AD. Ja, hebben jullie hem allebei erbij?
0: Goed zo. Ja, het is een grote krant ook.
2: Ja, je moet wel even bladeren. Ja, we hebben hier ook weinig ruimte natuurlijk. Dus je dat moet even zo toetsenbord aan de kant en zo. Even pas op dat je je theegoed neerzet. Maar we beginnen met het AD. Werknemers die dit jaar van baan wisselen, die kunnen ongemerkt pensioencompensatie mislopen. Of juist dubbel ontvangen. Dat komt door de verschillende momenten waarop pensioenfondsen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. En vooral 40ers en 50ers kunnen daardoor financieel worden geraakt. Enkele tienduizenden mensen dreigen dus tussen wal en schip te vallen. En de Tweede Kamer wil ingrijpen, maar volgens minister Hans Vuilbrief is het vinden van een oplossing door de grote verschillen tussen pensioenfondsen niet haalbaar. Het is lullig, dus als je dan net dit jaar overstapt naar iets waar dan een nieuw pensioenstelsel of een fonds, een andere pensioen, nou zo. Ja, het is voor mij ook
0: Fonds.
2: Kan het natuurlijk zijn dat zij net nog met de oude regels of met de nieuwe regels werken. Het is best wel lullig eigenlijk. Ja,
0: plus dat je er ook geen overzicht in hebt. Dus je hebt geen idee wat de status is van jouw pensioenfonds. Het enige wat we wel al een beetje, het is een soort van accident waiting to happen. Want je weet dat het fout gaat. Dat weet je nu al.
2: Ja.
0: Parlementaire enquêtecommissie in 2032 waarschijnlijk over hoe dit heeft kunnen gebeuren.
3: Ik stel me wel beschikbaar. Tegen die tijd ben ik met pensioen. Criminele bendes die sturen op grote schaal overtuigende nepfacturen rond uit naam van Infomedics, dat meldt de Telegraaf. Het aantal meldingen is gestegen van enkele tientallen vorig jaar naar ruim 20.000 dit jaar. Valse rekeningen, vaak tussen de 100 en de 160 euro, zijn met AI gemaakt en daardoor bijna niet van echt te onderscheiden. Volgens de Telegraaf opereren de daders vooral vanuit India, Roemenië en Peru. En Informatics die verstuurt ruim 80% van de Nederlandse tandartsrekeningen, maar ook rekeningen van mondhygiënisten, fysiotherapeuten en diëtisten. Nou, de organisatie waarschuwt patiënten daarom extra alert te zijn op zorgfacturen. Het is nooit zomaar betalen. Eerst even denken, ben ik eigenlijk wel bij de mondhygiënist geweest? En zo niet, waarom krijg ik dan een rekening?
0: Ja, maar het is ongelooflijk lastig. Ja, Informatics is denk ik wel makkelijk te herkennen. Want ik krijg ook nog wel eens een keer van de zorgverzekering een mededeling dat er een paar euro wordt afgetrokken. Dat blijkt dan iets wat bij mijn vrouw vandaan gekomen is. Dat check ik wel altijd, ook al is het maar een klein bedrag. Maar het echt die nepfactuur, het ziet er zo vernuftig uit. De tijd van de grote schrijffouten en de rare logo's is echt al lang
3: voorbij. Bedankt aan AI.
0: Ja, Artificial Intelligence heeft voor, maar zeker ook nadelen. Het gaat goed met de ooievaar in Nederland. Al dus het AD. Sterker nog, er is een ware babyboom gaande bij deze vogel. Naar schatting hebben we nu zo'n 2000 broedparen in Nederland. De eiber, zoals de vogel ook wel eens wordt genoemd, was in de jaren 60 bijna uitgestorven in ons land. Door de intensivering van de landbouw, verlaging van het grondwaterpeil en verhoogde sterfte langs de trekroute ging het aantal ooievaars destijds hard achteruit. Dit kan ik me ook nog wel herinneren. Met een ambitieus herintroductieprogramma wist de vogelbescherming een tijd te keren. Dankzij een fokprogramma met ooievaars uit andere landen en herstel van de leefomgeving bewees de ooievaar zich in de jaren daarna als babybezorger. Maar ook voor de eigen soort. Nu worden dus veel kleine ooievaartjes gevonden. Wie de jonkies wil bewonderen, moet opschieten. Want over een paar weken vliegen ze uit richting Spanje, Portugal of West-Afrika.
3: Ja, ik denk dat dat ook gebeurd is toen de Fabeltjeskrant ophield. En je vrouw ooievaar natuurlijk met pensioen ging.
0: Zeker.
3: Daarna ging het heel snel bergafwaarts. Heel
0: ooievaars. Ja, ik wou het zeggen, ja. En ik, was het nou tutututut? Nee, dat zei iemand.
3: Nee, dat was Truustemier.
0: Dat was Truustemier, hè?
3: Ja,
0: ik ga toch eens eventjes weer een beetje mijn huiswerk ophalen als het gaat om mijn vrienden van de Fabeltjeskrant. Ik zie Tess
2: kijken.
3: Juffrouw Ooievaar werd vooral bewonderd door Soef de Haas. Weet je dat nog?
0: Ja.
3: Soef, soef. Ja, juffrouw Ooievaar. Ja, soef, soef, soef, soef. Juffrouw Ooievaar. Ja, uw langdenige hoogheid.
2: Het spijt mij echt heel erg. Ik ken de Fabeltjeskrant en ik weet hoe fantastisch mijn moeder dat vond. Maar hier zit de kleine generatie.
3: Ja, maar je bent ook nog zo jong.
2: Joh.
0: Gewoon jong en onbeschadigd. Ook nog en onbezonnen. Hartstikke idee. Doe mee met een portie. Dat is mikken en
3: grenadine rood. En grenadine groen.
2: Kijk, hier kan ik over meepraten.
3: Ah, bonjour. Michel Fugue.
0: Daar is Michel Fugain op Radio West. Une belle histoire.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: En zo is het bijna 6:30 geworden. Gaan we luisteren naar het regionale nieuws met André Kolen. André, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een man van 57 uit Westland is door de rechter veroordeeld tot een taakstraf van 400 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden... voor het stiekem filmen van zijn stiefdochter onder de douche. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden een onvoorwaardelijke celstraf van 16 maanden tegen hem. Omdat de man ook schuldbewust is en zich laat behandelen, vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf niet nodig. Het samengestelde gezin van K en zijn vriendin leeft op het eerste gezicht harmonieus in een woning in het Westland. Maar de vader leed onder de stress van zijn drukke werk en zijn drukke sociale leven. En hij zocht naar afleiding en ging stiekem zijn stiefdochters filmen. Het was de man vooral om de oudste te doen. Die werd gefilmd vanaf haar 15e jaar. Maar hij maakte ook opnames van het jongere zusje. Basisscholen in Leiderdorp slaan alarm over te hete klaslokalen bij hittegolven. Gezamenlijke directeuren van 10 basisscholen hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad met het verzoek om bij de herziening van het integraal huisvestingsplan onderwijs extra aandacht te besteden aan het binnenklimaat van schoolgebouwen. Volgens de scholen in Leiderdorp hebben de hoge temperaturen van de afgelopen weken duidelijk gemaakt dat een deel van de gebouwen onvoldoende is voorbereid op warmere zomers. En tussen de groene kerstboom op het terrein van de tuin van Gaia staan steeds meer bruine exemplaren, meldt mediapartner WOS. Ongeveer de helft van de bomen die begin dit jaar naar het kerstboomhotel in Honselersdijk werd gebracht, heeft het niet overleefd. Volgens initiatiefnemer Rob van Holstein ligt dat niet alleen aan het droge weer, maar vooral aan de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd. Het kerstbomenhotel opende in januari op een stuk grond naast de tuin aan de Molenlaan. Burgers konden daar hun kerstboom met kluit achterlaten, zodat die dan aan het einde van het jaar opnieuw kon worden gebruikt. Maar helaas, een boom met kluit kopen wil niet altijd zeggen dat je hem netjes over kan houden, zegt Van Holstein. Het probleem begint dus al bij de staat waarin de kerstbomen zijn verkocht. Ja, veel bomen worden dan als kerstboom met kluit aangeboden. Maar ja, die zijn vlak voor de verkoop uit de grond gestoken. Dus er zitten amper wortels aan. En dan worden die dingen stevig aangestampt in een pot met aarde. En dan denk je van, lekkere kerstboom met kluit. Maar ja, het is gedoemd te mislukken.
6: Het is gedoemd te mislukken, ja. Laten we eens even kijken naar het weer. Jordi Bloem, goedemorgen. We hebben het hier al over de kerst. Ja, kunnen we daar ook al wat over horen?
7: Wordt het een witte kerst, Jordi?
8: Ja, die kans is natuurlijk erg klein, dus ik zeg voorlopig nee. Oh. Maar dat kan nog een beetje wijzen.
7: Is genoteerd,
8: hè?
7: Jordi Bloem zegt nee.
8: Voorlopig niet, maar we gaan de weerkaarten tegen die tijd natuurlijk wat nader tegen het licht houden.
6: Nou, laten we de horizon wat korter bijleggen. Ja. Hoe gaat het de komende dagen, Jordi, in de regio?
8: Nou, op dit moment valt er in het uiterste noorden, zou ik me kunnen voorstellen, plaatselijk een beetje motregen. Uit
7: ik dacht wat sneeuw, maar...
8: Nee, gelukkig niet. Vanaf de Noordzee, wat dikkere bewolking, dus ja, vooral rondom de Bollenstreek, dat trekt ook een beetje richting Alphen aan de Rijn de komende paar uur. Maar in Den Haag en verder zuidwaarts is het nog wel droog. En ik zie zelfs wat opklaringen in de omgeving van Rotterdam en ook bij Schravenzanden. Wat dunnere plekken in de bewolking van die wolkenwakken. En die gaan zich langzaam maar zeker wel uitbreiden, Pieter. In de loop van de ochtend en vooral vanmiddag op steeds meer plaatsen komt de zon er wel bij. Dus dat is beter dan dat het gisteren ging met de zon. Gisteren hebben we ook de zon wel af en toe gezien. Maar vandaag denk ik toch iets meer, vooral later op de dag, in de loop van de middag. En ook vanavond het lekkere avondzonnetje met een zwakke tot matige naar westen draaiende wind. Is het vanmiddag zo'n 22 tot 23 of 24 graden, afhankelijk van de zonneschijn. Dus dat is gewoon een lekkere dag. Gisteren werd het 20 tot 21 graden, dus we gaan al wat opwaarts. En die trend die zet wel door, want morgen op de zaterdag, dan met zonnige periode, veel zonneschijn eigenlijk wel, en een westen-zuidwestelijke wind, matig, wordt het 24 tot 26 graden in ons gebied. Dus dat zijn alweer toch wel zomerse temperaturen rondom de 25. Ik verwacht ook geen regen morgen. Zondag wordt een ander verhaal. Nog steeds gaat dat door, dat er wat regen gaat vallen af en toe. In de loop van de ochtend, 's middags, namiddag. Kan dus de hele dag wel duren. Ook veel meer bewolking, wat meer wind uit het westen. 22 of 23 graden, dus aan de temperatuur ligt het niet. En ja, voor de tuinen en de akkers is het gewoon wel lekker dat er een paar millimeter aan regen gaat vallen. Te weinig hoor, want ja, de vooruitzichten zien er overwegend droog en zonnig uit. Nog steeds, waarbij maandag nog een relatief koele dag is. Misschien in de ochtend nog een wegtrekkende bui, daarna zon. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, wellicht ook in het weekend, het eerste weekend van augustus, behoorlijk wat zonneschijn. Misschien een keer een onweersbui, want de temperaturen gaan sky high. Dinsdag wordt het al zomers warm, 26 graden. Maar vanaf woensdag komt toch die 30 graden, die tropische waarde binnen handbereik, hoor Pieter.
6: Ik zal er zorgen dat ik de korte broeken dichtbij hou, Jordi.
8: Ja, dat is verstandig.
6: Ik spreek jou over een uur.
8: Tot straks.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West wordt wakker.

0: We begonnen na het nieuws met Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Het lijkt wel of dat het enige nummer is die we op de Nederlandse radio draaien van deze grootheid uit de country en western. Maar Steve Miller Band, die horen we vaker met meerdere nummers. Maar dit was Jet Airliner.
1: Goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen. Ja, dat geeft helemaal niks. Want ik weet dat jij vrij laat uit het nieuwe De Lamar bent komen vallen.
1: Ja, klopt. En ik weet dat ik jou ook geappt heb en dat jij je telefoon nog had aanstaan. En dat jij daar wakker van werd. Dus sorry, maar we gaan naar het binnen- en buitenland nieuws.
0: Inside joke gaan we straks alles over vertellen.
1: Gaan we straks over vertellen, ja. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven zijn uit op het dure gereedschap in de kazernes. Gereedschap dat wordt gebruikt om levens te redden, zeggen deze brandweermannen.
2: We gebruiken deze spreider om bij ongevallen mensen te bevrijden uit voertuigen. We gebruiken die om deuren uit het voertuig te duwen. En zo toegang te verschaffen zodat we de mensen eruit kunnen halen.
3: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar die kosten zo'n €12.000 per stuk.
0: Ja, serieus werk. Frankrijk heeft Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. President Macron zegt dat er hulp komt uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Die sturen onder meer blushelikopters. Ondertussen worden steeds meer campings in Frankrijk ontruimd. Ook deze Nederlandse vrouw moest haar spullen pakken.
4: Eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk ja, weg moest rijden. Wij hebben de caravan achter moeten laten met de grotere spullen voor de rest ook.
0: In Spanje zijn ook natuurbranden. In de regio rond de hoofdstad Madrid is de noodtoestand uitgeroepen.
1: En het conflict tussen de VS en Iran lijkt ondanks de vele onderhandelingen weer helemaal terug bij af. Hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen, Han Bouwmeester, vertelde bij de NPO dat er steeds meer Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten zijn.
5: Viel de Amerikaanse media op dat er wel steeds meer nieuwe eenheden, luchtmachteenheden ingaan, maar dat er geen oude eenheden uitgaan. Dus langzamerhand wordt het aantal opgebouwd. Ja. En het contingent Amerikanen wat er nu zit, hè, ook met de marine erbij te rekenen, en met de landmacht is ongeveer 50.000.
1: Tegelijkertijd stuurt Iran meer wapens naar de Houthis.
5: Wat we dus zien, het is een hele oude club vanuit de jaren 90. Maar die wordt nu flink gesteund door Iran. Ja. Want ze komen allebei uit dezelfde stroming binnen de islamgeloof. En het zijn allebei Sjiïtische clubs. En dat komt Iran erg goed uit. En steunen dus die Houthis. Nou. Nu met geld en ook met wapens.
0: Ajax en FC Twente hebben gisteravond het Europese seizoen afgetrapt. Twente speelde in de voorronde van de Europa League. Ajax in de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers speelden tegen het Servische Vojvodina. En dat ging makkelijk, zag deze commentator.
6: 1-4, goede overwinning in Servië tegen Vojvodina. Eigenlijk alleen maar positieve verhalen over dit nieuwe Ajax. Al moet je wel zeggen dat de tegenstander niet van hele hoge kwaliteit was.
0: Wat leuk zeg, Anna de Jong en ik weer eens een keer in één uitzending. FC Twente had een slechtere start van het Europese seizoen. De Tukkers verloren thuis met 1-2 van het Hongaarse Ferencváros.
1: UNESCO heeft het historisch centrum van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Erfgoedspecialist Tessa Leusja vertelde op NPO Radio 1 over welke panden het gaat.
7: Neem natuurlijk de kathedraal, de houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein, ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat. Die panden met die balkons, dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
1: Maar al die gebouwen worden dus niet goed beschermd.
7: Die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben, oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheert, slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel, dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand en de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
0: Wetenschappers denken dat orka's maanvissen aan stukken scheuren als vorm van vermaak. Blijkt uit onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd. Op beelden is te zien hoe één orka een grote maanvis beet heeft, tot een andere orka er met volle vaart tegenaan zwemt, waardoor de maanvis uiteenspat. Orca-specialist Jeroen Hoekendijk vertelde in Langs de Lijn dat orka's wel vaker spelgedrag vertonen.
8: Dieren die soms een zalm op hun kop hebben liggen voor lange tijd. Of dieren die uit het water springen zonder aanwijsbare reden. Ja. Of dieren in van die kelp, van dat zeewier aan het rondkroelen zijn. En dan boven komen met zeewier op hun flippers of op hun hoofd. Dus dan vraag je af, wat is dan de functie? En dan, ja, het zijn hele intelligente dieren die in hechte sociale groepen leven. Dus dan plakken we er toch vaak het label spel op.
0: Toch is er waarschijnlijk ook een praktische reden waarom de orka's maanvissen op die manier in stukken scheuren.
8: De buitenkant is een soort van wat minder voedzaam. Dus als waar een soort jas om die vis heen die wat minder voedzaam is. Dus daar wil je voorbij komen. Dan wil je bij het voedzame binnenste deel uitkomen. En ook dat zien we bij andere groepen orka's die op andere specialistische manieren jagen. Dus ze zijn best wel kieskeurig wat betreft hun dieet op sommige locaties en bij sommige dieren. En ja, misschien speelt dat hier ook wel een rol.
0: Ja, wat dat betreft laat je je nooit verrassen door het dierenrijk. Wij denken dat wij allemaal praktische dingen doen, Tess. Maar dat doen dieren natuurlijk ook gewoon.
1: Ja. En die zalmhoedjes staat ook echt heel leuk.
0: Een zalmhoedje. Dat is het woord van vandaag.
9: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Joe Jackson met Real Man hier op Radio West.
1: De Buitenpost.
0: Ik ben zelden jaloers in mijn leven, maar wij hebben, dat is het voordeel van de mobiele telefonie van tegenwoordig, een foto gezien wat op dit moment jouw uitzicht is, Erik. Dus ik laat jou alle kansen om even beelden te vertellen waar jij nu momenteel staat.
2: Ja, ik sta op een grote berg met allemaal mesjes. Dat zijn van die mesjes die uit zee komen. Want ik ben in Scheveningen, op Scheveningen natuurlijk. En ik sta op die berg van mesjes en die wordt afgewisseld met krabbetjes. En wat ook opvalt, zijn er allemaal grote slakkenhuizen. Ik weet niet of je als klein kind wel eens schelpen hebt gezocht.
0: Ja, zeker. Tuurlijk. Wie niet?
2: Ja, precies. En dan had je altijd van die saaie schelpen toch wel een beetje. Nou ja, hoewel, zijn ook wel mooi. Maar nu heb je allemaal grote slakkenhuizen. En dat is eigenlijk wel nieuw voor me. En ik zie hier ook het geraamte van een heel klein geraamtetje van een zeeegel. Een krabbenschildje. Nou ja, mossel. Ik zie eigenlijk van alles een beetje zeeweer overal tussendoor. Want het heeft natuurlijk flink gewaaid de afgelopen dagen. Dus er is veel aangespoeld langs de kust. Heel veel kwallen ook. En elke kwal is weer anders. Dat is ook wel weer mooi. Je hebt geen dezelfde kwal. En er liggen al, ik heb even geteld, 17 surfers in het water. Want de wind is weg, maar de golven zijn er nog. En dan heb je ja, fantastische omstandigheden om te gaan surfen. Dus ja, ook op deze vroege morgen al liggen er heel veel mensen in het water en die pakken de golf en het ziet er heel, heel gaaf en relaxed uit. Verderop, Scheveningen Beachstadion, groot circus, familiecircus, een dinosaurus-expositie. Mensen zijn aan het workouten, dat doen ze ook al vroeg. En ik zie de pier daar en de wolken. En de wolken die verdwijnen een beetje op het land en vanaf de zee komt de zon. Dus het wordt een hele mooie dag volgens mij. En dat is wel mooi. Trouwens, het is ook een beetje een oppasdag, want het is de Nationale Verdrinkingsdag. Nou, ik moet beter zeggen, de Nationale Verdrinkingspreventiedag. Want die zee kan best wel gevaarlijk zijn. Daar ga ik straks over praten met iemand van de reddingsbrigade. Ja, elk jaar gebeurt het toch weer dat het een klein beetje fout gaat. Nou, dat het mooi is, dat is wel duidelijk, want er is een manier. Die is een foto aan het maken van de branding. Dus even kijken wat hij precies aan het doen is. Probeert niet nat te worden. Kan je het erop krijgen? Heb je een mooie foto gemaakt?
3: Ja. Ik zag gisteren op Instagram een paar filmpjes over hoe je betere foto's met je telefoon kunt maken. Dus toen dacht ik, ga ik even proberen.
2: En mag ik hem zien?
3: Ja, kijk of die gelukt is. Een slow motion. Ik kende dat helemaal niet. En dan krijg je meer leven. Nou, het is toch helemaal niks.
2: Ja, je moet nog dichterbij, denk ik, hè?
3: Ik denk het, ja. Je moet de camera een beetje bewegen. En ik geloof dat je nog één instelling had moeten wijzigen. En dan krijg je die golfjes heel mooi zo naar je toe. Maar goed, het is een probeersel. Ja. Tijdens mijn hardlooprondje.
2: Even uitrusten, even ja, een mooie foto maken.
3: Ja.
2: Ja. Ja, je bent nooit te oud om te leren, toch?
3: Nee, dat blijkt maar weer. Ook niet om hard te lopen, trouwens.
2: Het is een mooie dag, hè?
3: Het is fantastisch. Ik woon hier om de hoek. Ik kom elke dag bij zee en ik ben er nooit op uitgekeken. Hij is elke dag anders. En dat vind ik het leuke eraan. Soms liggen de zeehonden op het strand. Het water heeft elke dag een andere kleur. Er zitten surfers in het water. Er gebeurt van alles en dat vind ik hartstikke mooi. Een schelpje en een...
2: Ja,

0: volgens mij een zeeegel geraamd.
1: Het schildje van een zeeegel, denk ik zo. Ja, mooi. Ja. Ik nou, heb alles, duizenden opengesneden haringen op het strand zien liggen. Dat hebben jullie nog gebeld trouwens, jaren geleden. En soms ligt er geld. Ik heb wel eens een telefoon gevonden. Aangespoelde dieren, zielige vogels. Dan bel ik de dierenambulance. Er gebeurt altijd wat.
0: Een fijne dag, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, dat spreekt voor zich. Mooi. Juist. Iemand die van de zee houdt. En dat ben ik ook.
2: Ja, daar twijfelden we geen seconde aan, Erik. We horen inderdaad in het volgende uur over een heel belangrijk fenomeen waar iedereen rekening mee moet houden. Want de zee, daar moet je niet mee zonnen.

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: We hebben zometeen een raadsel hier op Radio West. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar het nieuws. André Kolen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De projectontwikkelaar die de Scheveningse pier in 2024 kocht, heeft grootse plannen. Maar om die te realiseren moet de pier 3 tot 4 jaar dicht. En vanaf het strand moet er een grote damwand omheen gebouwd worden. Basisscholen in Leiderdorp slaan alarm over de te hete klaslokalen bij hittegolven. Gezamenlijke directeuren van 10 basisscholen hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad met het verzoek om bij de herziening van het integraal huisvestingsplan onderwijs extra aandacht te besteden aan het binnenklimaat van de schoolgebouwen. De A20 gaat vanavond opnieuw voor 2 weken dicht. Deze keer gaat het om de andere rijrichting dan begin deze maand, toen de snelweg tussen de Rotterdamse knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein ook al afgesloten werd. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files met een lengte tot 1 uur. Meer nieuws straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
6: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
5: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
7: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
5: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
10: Omroepwestadverteren.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: We hebben, Tess, zoals dat heet, een heerlijk tweede uur. Veel te doen.
1: Ja, hè? Ja, we hebben heel veel mooie onderwerpen. We gaan lekker. We gaan straks natuurlijk weer terug naar het strand met Erik. Mijn fijne achtertuin. En ik heb er helemaal zin in. Er staat van alles op stapel.
0: Nijmeegse Vierdaagse, dus kortom, ook dit uur niet te versmaden. We gaan praten met Natasja Verkijk, want morgen zijn in Voorschoten de traditionele paardendagen. En inmiddels bijna vast onderdeel daarvan is het protest van de Partij voor de Dieren. Ondanks dat er verbeteringen zijn doorgevoerd voor de paarden, voert de partij morgen weer actie. Zoals gezegd, we gaan daar met Natasja over praten. Vicevoorzitter van de afdeling Zuid-Holland. Waarom morgen weer actie, Natasja?
2: Goedemorgen. Ja, wij blijven natuurlijk actie voeren tegen de paardenmarkt en tegen de draverij in de middag. Ondanks dat er minimale verbeteringen zijn doorgevoerd, blijven wij er natuurlijk staan. Wat ons betreft net zolang tot er een einde is gekomen aan de paardenmarkt.
0: Dus als ik je goed beluister, dat is het eindpunt. Alleen als het stopt, dan stoppen jullie met protesteren.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
0: je zegt minimale veranderingen. Wat zijn die veranderingen die zijn doorgevoerd?
2: Nee, we hebben vorig jaar zelf kunnen zien dat paarden geen water hadden. Dus ze waren daar urenlang kort aangebonden op de markt. En ze hadden geen beschikking over water. Dus hebben ze uiteindelijk zelf water gegeven. En het lijkt ons toch wel het minimale wat je kunt doen. Dat je, als je aan die dieren dan al urenlang daar op de markt staat, dat je ze voorziet van water. Daarnaast hebben we ook gewonde en zieke paarden gezien. En we zijn zelf op zoek gegaan naar een dierenarts. Maar die was er dus helemaal niet meer. Dus kennelijk was alleen maar kennelijk in de ochtend. Dus daar zijn nu afspraken over gemaakt dat er minimaal 2 dierenartsen aanwezig zijn morgen.
1: Maar dat zijn dus de enige veranderingen die zijn doorgevoerd. Meer water en dierenartsen. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, dat klopt. Dat zijn de enige veranderingen die nu doorgevoerd zijn. Dus ja, wat Partij voor de Dieren betreft bij lange na niet genoeg. Want dat zijn natuurlijk minimale verbeteringen. Althans, verbeteringen. Het zouden überhaupt eigenlijk geen verbeteringen moeten zijn. Maar gewoon minimaal wat je moet doen als je dan die dieren dan daar hebt bestaan op de markt.
1: Maar is er voor jullie een manier waarop deze paardendagen, deze traditionele paardendagen, wel door kunnen gaan? Maar ja, op een in ieder geval een diervriendelijke manier?
2: Diervriendelijke manier bestaat natuurlijk niet op het moment dat je dieren gaat gebruiken voor vermaak. Kijk, die dieren hebben natuurlijk sowieso al stress doordat ze vervoerd zijn in de ochtend daar naartoe. Vervolgens staan ze in een onbekende omgeving. Zijn ze kort aangebonden en wordt de hele dag door geaaid en drukte en mensen om hen heen. En paarden zijn vluchtdieren. Dus ja, wat Partij voor de Dieren betreft kan je natuurlijk prima hartstikke gezellige Voorschotense zomerdagen hebben. Maar heb je daar geen dieren voor nodig.
1: En jullie gaan protesteren, maar wat houdt dat protest dan precies in? Want ik kan me voorstellen dat protesten voor dieren natuurlijk ook misschien een beetje stressvol kan zijn.
2: Ja, zeker. En dat is ook waarom we kiezen voor een stilteprotest. Altijd als we ergens demonstreren waar dieren voor gebruikt worden, waar dieren aanwezig zijn, houden wij een stilteprotest. En dat houdt in dat we dus geen leuzen gaan roepen of iets in die trant, maar eigenlijk staan met woorden waarop het al staat wat wij willen, dat dieren geen vermaak zijn en dat paarden stress ervaren. En ook zullen we aan mensen flyers uitdelen, waarop we informatie geven, voornamelijk over de korte baan drijverij. Waarom wij eigenlijk tegen de korte baandraverij zijn. Op deze manier kunnen we laten zien dat we er niet alleen tegen zijn, maar ook waarom we ergens tegen zijn, zodat we iets meer uitleg kunnen geven.
0: Lopen jullie niet het risico dat het mensen gaat storen dat deze acties plaatsvinden?
2: Het zal je verbazen hoe dat met positief ook ontvangen worden door mensen. Want de laatste ligt nu op, jullie staan er te demonstreren en we hebben het zo goed voor elkaar. De organisatie heeft altijd een soort van rugzak vol kul argumenten over hoe goed zij het voor elkaar hebben voor dierenwelzijn. Maar eigenlijk valt dat allemaal wel heel erg tegen. En zijn dus verrassend veel mensen het wel met ons eens dat we daar staan. Dus we krijgen heel veel duimpjes en steunbetuigingen en berichtjes dat mensen het zo goed vinden dat we daar staan.
0: Dan ga ik jullie in ieder geval heel veel succes wensen morgen tijdens de traditionele paardendagen. En in ieder geval dank voor de toelichting. Natasja Verkijk, vicevoorzitter Partij voor de Dieren voor de afdeling Zuid-Holland. Dankjewel.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Piet.

Shakira met Waka Waka, This Time for Africa. Dat gaat natuurlijk, althans dat was de titelsong van het wereldkampioenschap voetbal van 2010. Waar we in ieder geval als Nederland een iets betere herinnering aan hebben dan het afgelopen WK, waar de Spanjaarden meer dan terecht wonnen. Na de volgende plaat gaan we praten over de Nijmeegse Vierdaagse. En dat gaat echt even een tandje verder dan de paden op de lanen in. Dus gaan we de radio hier op West nog even laten aan een blonde heldin uit de Verenigde Staten. Dolly Parton met Jolene.

0: 10 minuten voor half 8. Je luistert naar West Wordt Wakker. En wij zijn natuurlijk de vakantieploeg. Want onze Tjeerd en onze Jorinda die genieten van een heerlijke ontspannende periode. En daarom zijn Tess Merlo en Pieter Tammens vandaag jullie gastheer en gastvrouw. Maar het is wel ook de week van de Nijmeegse Vierdaagse. En als je goed op de achtergrond hoort, hoor je een cacofonie van geluid. Want we hadden net al even voor dat de schuif open gaat, zoals dat heet bij radio. Joke Koeling aan de lijn, want een dag nog de wandelschoenen aan, de tasjes proviant gevuld en door de pijn aan de voeten heen bijten. Want Zoetermeerse Joke Koeling is vandaag de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En wat je nu om je heen hoort, Joke, zei je net, is het nog aan moeten melden.
1: Ja, klopt. En nou hoor ik net achter dat het 1 jaar nog is. Dus
0: waardigheid. Oh, wat heerlijk.
1: Ja, het is echt geweldig.
0: Hé, maar Joke, als je last van je voet hebt, dan voel je het nu niet meer, hè?
1: Wel, nee hoor, dat is allemaal goed gegaan. Helemaal geweldig. Goede schoenen, onderdag en dan ander paar, weet je wel. Ik heb 2 paar bij me en dan de onderdag en de schone sokken natuurlijk en alles wat erbij hoort.
0: Ja, en heb je nog moeten prikken?
1: En natuurlijk de kleuren, hè? En natuurlijk de kleuren. Blauw, roze, groen en vandaag is het oranje.
0: Kijk.
1: De vrijdag.
0: Ik hou daar zo van, hè? Mensen die zich aan die traditie houden.
1: Ja, ik heb een paar jaar geleden is de oranje pas ingekomen, wat het vrijdag betreft.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus die is, die draag ik nou ook.
0: Hé, maar Joke, hoeveelste keer is het nu dat je meedoet?
1: Ik ga nu voor mijn 11e keer. Nu krijg ik een medaille met een kruisje.
2: Oh,
1: kroontje.
0: Ja, het kroontje toch, ja.
1: Ja, kroontje, ja. Ik zeg het verkeerd, ja.
2: En herinner je nog wanneer de zwaarste keer was? Is dat nu of was dat een andere keer?
1: Ik zou je zeggen, toen ik vandaag, deze week begon, dacht ik dinsdag, die haal ik niet. Ik was helemaal kapot. Maar nu gaat het weer goed, maar over die algemeen, die andere keer, weet ik eigenlijk niet, sorry.
2: Je vergeet de ellende, je vergeet de pijn.
1: Precies, je zit in de sfeer, het is zo geweldig ook, de laatste, zeg maar, paar minuten dat je daar nog verder op aan het einde loopt, word je zo ingehaald, ook op die tribunes, geweldig, muziek links en rechts. Wat je allemaal te horen krijgt. Ik ben nog niet dat voorbij of ik door weer een ander muziekje. Ja, echt helemaal geweldig. Op bruggen staan. Ja, het is gewoon echt altijd een feestje. Maar het is elke dag wel een feestje hoor. Je moet er gewoon een feestje van maken, toch?
2: Uiteraard. En het klinkt ook als een feestje achter jou. Er zijn natuurlijk vele uren ben je aan het lopen. Waar denk je aan tijdens het lopen?
1: Ja, al zo de gebeurtenissen waar je zo... eigenlijk heb ik nou niet zo... Ja, ik ben altijd aan het babbelen. Nee, nu niet eigenlijk meer zo aan alles. Ja, het gaat vanzelf. Ik heb het eens voor mijn man ben ik begonnen. En dat is dan zo... dat gaat gewoon mee. En, ja, ik weet het eigenlijk niet. Het gaat gewoon mezelf. Eigenlijk. Ik weet niet wat ik specifiek aan iets moet denken. Nee.
2: Je noemt net even je man. Die is overleden, begrijp ik.
1: Ja, daar heb ik...
2: Loop je ook nog steeds een beetje voor hem dan? Elke keer als je
1: Ja, elke keer voor hem nog wel. Ja, dat wel. Ik heb 4 jaar geleden ook eens een keer een interview gegeven aan jullie via de tv. Zij zijn de hele tijd er best meegelopen. Ook voor een ander iemand van de wandelclub. En dat was ook heel leuk. Ja, het was gezellig. En toen was het echt wel heel erg emotioneel. Het was gebeurd allemaal zo. Natuurlijk, je blijft altijd aan het denken. En je is altijd erbij. Dat is logisch. Maar dat is goed zo. Dat moet. Nee hoor, dat gaat allemaal hartstikke goed.
2: Hij
1: zou trots op me zijn.
2: Hij zou trots op je geweest zijn. Ja,
1: ja,
2: zeker weten.
1: Tuurlijk.
2: Ja, en hoe sta je er nu in? Zeg je nou, hierna ga ik nog jaren door? Of is het je laatste keer inmiddels?
1: Nee, het wordt waarschijnlijk de ene laatste keer. Ik ga nog op mijn 12e. Maar ik zit ook nog in dubio. Want volgend jaar heb je dan de Vierdaagse van Apeldoorn. Die is ook altijd zo geweldig. Maar dat valt net voor de Vierdaagse. Dus ja, weet je, daar krijg je ook zo voor ineens. Dus dat is even van, wat zal ik doen? Daar zit ik nog even in dubio.
2: En waar hangt dat vanaf?
1: Nou, de keuzes wat je dan op dat moment gaat maken, wil ik dan nog één keer lopen. Maar ja, je leeftijd gaat natuurlijk ook meespelen, al wel geen gebrek hebt. Maar ja, zeg nood natuurlijk. Ik bedoel, ja, het kan ineens zo wat gebeuren. En dat hoorde ik vanochtend ook een heel verschrikkelijk verhaal. Dus ja, dat is best wel triest. Dus ja, ja, helaas. Ja, nee hoor, dat gaat goed.
0: Hartstikke goed. Hé, hey, Joke, nou ga je zo meteen over die Via Gladiola, hè, want we gaan van het positieve uit. Ga je dan als eerste een biertje drinken of ga je wat anders doen?
1: Nee, ik hou niet van bier.
0: Wat wordt het?
1: Ik ben ook een wijndrinker.
0: Oh, maar dan wordt het misschien een glaasje water, maar ga je dansen? Ga je die gladiolen die je gekregen hebt in de lucht gooien? Wat ga je doen?
1: Nou, kijk even wie er op staat te wachten en dan bespreken we het wel wat we gaan doen. Ja, misschien lekker een glaasje, nou ja, lekker ja, frisje denk ik.
0: Ja, we komen het niet controleren hoor Joke, dus je hoeft niks geheim te houden.
1: Nee, maar ik denk van mezelf echt niet, nee. Dus ja, vroeger wel, natuurlijk wel een beetje, maar nee.
0: Nee, namens Tess en mij heel veel plezier en succes ook die laatste dag. En heel veel succes ook met de keuze. Wordt het Apeldoorn? Of wordt het dan toch Nijmegen?
1: Nou, dat laat ik nog wel eens weten. We krijgen ook de app van jullie, dus dat komt best wel goed.
0: Hey, toi, hè?
1: Hey, toi. En veel succes, hè, dat jullie ook de andere, de trouwe... zeg maar, collega's eventjes opvolgen.
0: Ja, komt helemaal goed, hè? Oh. Toi.
1: Okay. Doei.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan!
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: 19:30 geweest bij West wordt wakker, dus regionaal nieuws met André Kolen vanochtend. André, goedemorgen.
18: Goedemorgen Pieter en Tess natuurlijk.
19: Goedemorgen.
18: De projectontwikkelaar die de Scheveningse pier in 2024 kocht, heeft grootse plannen. Maar om die te realiseren moet de pier 3 tot 4 jaar dicht. En vanaf het strand moet er een grote damwand omheen gebouwd worden. Een paar ton is er nu geïnvesteerd, bovenop de ettelijke miljoenen die werden neergeteld voor de aankoop. Maar vooralsnog is er weinig gebeurd. Nieuwe vloer en her en der een likje verf. Binnen is de boel opgegaan. Gefrist, zeker daar waar werklui voor nieuwe horeca of winkeltjes aan het timmeren zijn. Maar buiten is het merendeel van de pilaren wit geverfd. Maar goed, de zee heeft ook alweer zijn werk gedaan. De komende jaren moet het grote werk gaan gebeuren. En dat kost in totaal meer dan 100 miljoen euro. Al dus de projectontwikkelaar. Het gaat dan om de sloop en de herbouw van de Scheveningse pier. Een man van 57 uit Westland is door de rechter veroordeeld tot een taakstraf van 400 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden... voor het stiekem filmen van zijn stiefdochter onder de douche. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden een onvoorwaardelijke celstraf van 16 maanden tegen hem. Omdat de man ook schuldbewust is en zich laat behandelen, vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf niet nodig. Het samengestelde gezin van K en zijn vriendin leeft op het eerste gezicht harmonieus in een woning in het Westland. Maar de vader leed onder de stress van zijn drukke werk en zijn drukke sociale leven. Hij zocht naar afleiding en ging stiekem zijn stiefdochters filmen. Het was de man vooral om het oudste kind te doen. Die werd gefilmd vanaf haar 15e jaar. Maar hij maakte ook opnames van het jongere zusje. De personenauto is afgelopen nacht volledig uitgebrand aan de Koningin Emma-straat in 's-Gravenzande. Uit camerabeelden van een omwonende zou blijken dat de brand mogelijk is aangestoken, meldt mediapartner WOS. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Buurtbewoners die begonnen al met blussen voordat de brandweer arriveerde. Die had het vuur vervolgens snel onder controle. En omdat het om een elektrische auto ging, bleef de brandweer langere tijd ter plaatse om de temperatuur van het accupakket te controleren. Daarmee moest worden voorkomen dat de accu opnieuw zou ontbranden.
17: En voor het weer gaan we praten met Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Pieter.
17: Ik ben even benieuwd of wij zondag nou naar de bioscoop moeten. Kan je ons daar een beetje in meenemen?
3: Ja, ik zou het wel doen. Een bioscoop of een museum. Hebben die ook een keer wat meer bezoekers? Ik weet niet of het met heel zonnig en warm weer, of er dan heel veel bezoekers zijn. Of juist wel, hè? Dat je dan denkt van nou, ik ga lekker naar binnen. Want sommige, of ik denk dat heel wat musea ook wel airco hebben. Want we krijgen uiteindelijk volgende week weer een hoogzomerse periode. En morgen is ook wel een zomerdag. En vandaag is een beetje een tussendag, zou ik willen zeggen. Met her en der al opklaringen. Ja, er zijn al her en der wat gaten in het wolkendek. Niet overal. Maar er komen wel steeds meer opklaringen aan. In de loop van de middag denk ik dat de zon echt wel veel schijnt. Daarvooruit is het af en toe ja, ook nog wat bewolking. Er zullen ook wat stapelwolken zullen er zijn. En het wordt vandaag 24 graden. En het is vandaag op de meeste plaatsen droog. Vanochtend heel plaatselijk nog een beetje regen. Maar dat trekt weg. Dus dat is vandaag toch al een buitendag. En morgen helemaal. Want dan met veel zon een graad of 26. Misschien vlak aan zee 24 of 23. Met een westelijke wind die gaat opsteken. Wat meer wind. Maar wel morgen meer zon. En dan ja, zondag inderdaad. Die dag met veel meer bewolking. En ook af en toe buien. Af en toe regen. Het zal niet de hele dag doorregenen. Maar de kans op regen is toch echt wel groot. Er trekt een storing over. Met een westelijke bries worden dan 22 of 23 graden. En ja, er zal een aantal millimeter regen vallen. Maar het is even de vraag of het 10 millimeter wordt. Of hooguit 5. Of misschien maar 2. Dat is nog even afwachten. Want dat zeg ik omdat er dus volgende week weer droog weer aankomt. Of zo goed als droog. Misschien dat er eens een keer een onweersbui passeert. Maar over het algemeen krijgen we vanaf maandag behoorlijk wat zon. Vooral ook dinsdag, woensdag, donderdag. Dat lijken hele zonnige dagen te worden. En tegen die tijd gaat de temperatuur ook duidelijk hoger komen. Maandag 22 graden. Dat is nog bescheiden. Maar dinsdag al 27, 28 graden. Kijk. En dan woensdag, donderdag, vrijdag. Wellicht ook zaterdag. Zo rondom of net iets boven de 30 graden. Ergens tussen 28 en 32 graden. Dat denk ik voorlopig aan, Pieter.
17: Ik zeg zonnebrand binnen handbereik.
3: Ja, ja, en de korte broek en alles wat iets meer zijn.
17: Maak je
3: ja.
17: geen zorgen. Die liggen gewoon klaar.
3: Oké, okay, ja.
18: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: West wordt wakker.

0: Roger Glover en Guess met Love Is All. Van mijn leeftijd, dan denk je altijd aan die clip van dat, met dat tekenfilmpje met die dansende vlinders en met die kikker. Het is echt geweldig. En dat was allemaal natuurlijk te horen hier op Radio West, waar we met West Wordt Wakker richting de kust gaan. Want met warme zomerdagen zoeken veel mensen verkoeling in zee. Maar helaas gaat het nog te vaak mis. Vaak komt dat door de onderschatting van de risico's. En om die risico's zichtbaar te maken is morgen op Wereldverdrinkingspreventiedag het gratis evenement Veilig op Zee van het strand van Scheveningen. Maar wie nu al op Scheveningen staat, is onze eigen Erik Kooijman. Erik.
1: Ja, en ik zie de mui. De mui die zie ik tussen twee van die ouderwetse stenen strekdammen. Kleine stenen piertjes. En de mui is vaak de boosdoener. Die zorgt voor paniek. Dat weet ik. En ik herken de mui, want ik kom uit Scheveningen. En de mensen hier in Nederland die zijn over het algemeen wel bewust van ja, dat de zee gevaarlijk kan worden. Isis, jij bent van de reddingsbrigade. De meeste mensen die hier in Den Haag wonen, die weten het wel, hè?
2: Ja, de meeste mensen die in Den Haag wonen, die leren hun kinderen van jongs af aan dat ze niet verder moeten dan de knieën of bij sommigen als ze wat ouder worden de heupen. De mensen die van op vakantie komen of wat meer midden Nederland wonen, die zijn minder bekend met de gevaren van de zee en die willen nog wel eens dieper gaan.
1: En wat kan er dan gebeuren als je dieper gaat?
2: Ja, als je dieper gaat, dan kan onverwachts het zand op de bodem onder je verdwijnen. Dat komt omdat we zandbanken hebben. En die liggen wat hoger dan de andere stukken van de zee. En als je dan daar overheen stapt, dan is de bodem weg en dan kan je in paniek raken.
1: Want de eb en vloed zorgt voor stroming. En die stroming die gaat vaak zo langs de kust. Of gaat die recht de zee in? Waar gaat die heen?
2: Nee, de stroming gaat meestal langs de kust. Afhankelijk van de stroming naar het noorden of het zuiden. En soms wordt dat versterkt door de wind. En dan gaat de stroming wat harder.
1: Ja, ik kan me ook dit jaar, ik zwem redelijk vaak in zee, dat je denkt van ik blijf echt een beetje aan de kant. Want die stroming is gewoon sterk. Je kan gewoon weggezogen worden. Maar ik had het net over de mui. Klopt het dat die mui daar ligt?
2: Ja, hier ligt de mui. En als je erin zou komen, dan is ons advies om eruit te drijven naar verder op zee. Kan misschien onnatuurlijk aanvoelen. En dan buitenlangs via de rechter- of linkerzijde terugzwemmen naar de kant.
1: Ja, je kan het niet genoeg zeggen, maar je moet je eigenlijk even laten gaan, hè? Richting Engeland.
2: Ja, je moet je even laten gaan, dan iets verder erbuiten zwemmen en dan terug. Want als je weer direct terug gaat zwemmen, dan kom je er weer terug en dan ga je cirkelen.
1: Dan blijf je rondjes draaien en dan raak je uitgeput en mensen raken ook in paniek. Want ik begreep net van ja, dat paniek is eigenlijk wat je niet moet hebben.
2: Ja, als je in paniek raakt, dan raak je vermoeid. En door de vermoeidheid kan het dat je nog meer in problemen gaat raken. Wat wel is, als je natuurlijk in paniek raakt, dan hebben meerdere mensen het door op de kant. En dan kunnen wij aangesproken worden. Maar paniek is wel een boosdoener, ja.
1: Nou hebben jullie morgen zo'n dag dat je iedereen gaat opvoeden over de zee, over de stroming, over de gevaren. Wat gaan jullie precies doen?
2: Ja, morgen is Save at Sea. We gaan dan met meerdere partners bij de shore zijn. En daar geven wij voorlichting over zowel de zee, wat je kan doen, hoe de muien eruit zien. En er gaat ook mui gezwommen worden. Er zijn workshops voor het reanimeren. En dan staan we daar met z'n allen om voorlichting te geven.
1: En waar is dat? Bij de shore? Is de shore de zee, de lijn of is dat ergens anders?
2: Nee, de shore is een strandtent wat bij Heartbeach ligt. Dat is misschien iets herkenbaarder voor de meeste mensen uit Scheveningen. En daar komen dan al die partners en dan gaan we voorlichtingen geven.
1: Ja, vaak zijn het mensen die op vakantie zijn. Mensen uit Oost-Europa of mensen, ja, de Duitser die hier op vakantie is, die uiteindelijk het slachtoffer worden van de zee. Want elk jaar moeten we een aantal verdrinkingsdoden weer betreuren. Loopt het op? Gaat het minder worden? Weten mensen het ondertussen?
2: Nee, hoe ga ik dat zeggen?
1: Het gebeurt nog.
2: Ja, het gebeurt nu dit jaar nog niet. Maar de kennis is gewoon minder van de zee. En ja, ik wil niet per se typerend zeggen dat het over de Duitsers gaat. Maar meestal wel vakantiegangers.
1: Ja, die Duitsers, we moeten weer over, don't mention de Duitsers elke keer weer. Dat begrijp ik ook wel een klein beetje. Maar zij zijn vaak het slachtoffer van de zee door onwetendheid. Ja, mensen die luisteren, dankjewel Isis. Een goede dag morgen, dat je veel mensen kan opvoeden. Het is belangrijk om in ieder geval de zee te leren lezen. De muiten leren herkennen. En dat is kijken naar de golven, kijken naar die stroming die zo dan richting Engeland gaat. Probeer daar niet te gaan zwemmen. Ga juist even een stukje verder zwemmen. Niet te dicht langs de pieren, niet te dicht langs het havenhoofd. Niet bij de grote pilaren van de pretpier, die trouwens dicht gaat een tijdje. Dus dat zijn allemaal van die basisregels die wij allemaal kennen, maar veel buitenlanders niet. Dus mocht je een Duitser de mui in zien lopen, op je beste Duits aanspreken, zou ik zeggen.
3: Ik vind het een uitstekende tip, Erik. En voor jou natuurlijk dubbel voordeel dat jij uit die regio komt. Sterker nog, uit het mooie Scheveningen.

0: Teddy Swims op Radio West met Guilty.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: We zijn er al de hele week mee bezig, Tess. En voor degenen die gisteren geluisterd hebben, toen hebben wij wel geopenbaard dat vooral vanaf het moment dat we zeiden, als er een rafelrandje aan een heel mooi woord uit de regio zit, toen ging de sluis open. Hè. Wat hebben we zoal allemaal de revue horen passeren de afgelopen dagen?
2: Ja, we kregen daar natuurlijk een paar flinke, echte Haagse woorden. We kregen er bij die beschuitstaat aan met zalf. En ik doe dit elke keer ook echt op zijn Haags. Ik doe echt mijn best. Het scheidhuis, pep, scheidhuis, bus, pijpleid. Dingen. Nou, het gaat al heel goed, dat hoor je al. De kijkstijgen. Maar we kregen ook wel woorden van buiten Den Haag. Iemand die zei snubbeke. Dat vond ik heel mooi. Corrie die appte snubbeke. En dat is dan een ander woord voor een beetje snuffelen op de markt. Zeg, tussen de koopwaar die je daar dan vindt. En Tineke die stuurde vanuit Boskoop dat ze zeggen eigen. Dat is van mijn eigen, dat is van mij, dat is van mezelf. En in het Waddinxveen het hoogiop. Dat zijn allemaal hele mooie woorden natuurlijk. Hiervoor hadden we ook al gave dingen natuurlijk. Uit Leiden hadden we de aflegger en de vuilige poetste. Ja. Die waren van Marie Badpak. En Plukkie al in het Westland.
0: Die is heel mooi, hè? Natuurlijk. Heb je al verkering. Plukkie al.
2: Maar we zijn dus nog steeds op zoek. We zeiden dus ook mogen natuurlijk mooi zijn van lelijkheid. Maar ze mogen ook natuurlijk nog gewoon nog steeds mooi zijn. En ik ben daar toch nog even over na gaan denken. Van wat is nou mooi? En ik ga natuurlijk meteen dan weer naar het Frans. Van wat vind ik nou een mooi woord in het Frans? In het Frans klinkt natuurlijk alles al heel snel welluidend. Ja. Maar bijvoorbeeld émerveillé. Dat je verbaast of verwondert. Dat vind ik een heel mooi woord. Ik had het eerder ook al van die onomatopeeën, weet je wel. Ja. Ik hou van onomatopeeën. Hebben we die niet nog meer in deze regio? Jij kijkt me aan.
0: Ik hang aan je lippen, zoals dat heet. Nee, wat ik heel erg leuk vind met al die regionale woorden, is dat je merkt ook, dat hadden we ook gisteren met Poeplab. Ja. Er zijn ook regionale woorden die je ook op andere plekken in de provincie tegenkomt. En ik ben natuurlijk als geboren Fries hoofdzakelijk woonachtig geweest in Limburg en in Utrecht. Kan ik ook nog eens een keer leuk toetsen van hoe zit dat eigenlijk wat breder in het land? Maar het is natuurlijk het allermooiste als het echt zo specifiek Kattex of Leids of... Ja. Weet je, dat zijn natuurlijk de mooie dingen.
2: Ja, en we gaan de komende uren gaan we wel weer twee nieuwe horen. Maar ja, uiteindelijk vind ik toch dat de luisteraars... die hebben natuurlijk gewoon eigenlijk het laatste woord... over wat nou die mooiste woorden zijn.
0: Absoluut.
2: Ik verwacht eigenlijk nog wel wat van de luisteraars. Ja. Ik hoop echt, WhatsApp ons.
0: Ja, kom op met die WhatsAppjes. En doe dat naar 070-307-8080. 070-307-8080. Dan weten we zeker dat ook jullie inspiratie deze studio gaat bereiken.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Wow.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: With OG's.
6: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
6: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
6: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
6: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
13: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
16: Straks bij West wordt wakker gaan we praten over watertekort. Maar hier is het nieuws met André Kolen.
17: Een 57-jarige Westlander is veroordeeld tot een taakstraf van 400 uur... en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden... voor het stiekem filmen van zijn stiefdochter onder de douche. Het OM eiste 2 weken geleden een onvoorwaardelijke celstraf van 16 maanden tegen hem. Maar omdat de man ook schuldbewust is en zich laat behandelen, vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf nu niet nodig. Basisscholen in Leiderdorp slaan alarm over te hete klaslokalen bij hittegolven. De gezamenlijke directeuren van 10 basisscholen hebben een brief gestuurd aan de gemeenteraad met het verzoek om bij de herziening van het integraal huisvestingsplan onderwijs extra aandacht te besteden aan het binnenklimaat van schoolgebouwen. De A20 gaat vanavond opnieuw voor 2 weken dicht. Deze keer gaat het om de andere rijrichting dan begin deze maand, toen de snelweg tussen de Rotterdamse knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein ook al afgesloten werd. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en je kan een vertraging oplopen tot 1 uur. Meer nieuws straks om 8:30, nu het overige nieuws.
18: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
19: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
18: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n €12.000 per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
20: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
21: Ja, mijn enkel komt in zicht gelukkig.
20: Waar zitten de pijntjes?
21: Mijn enkel.
20: Oh.
21: En de blaren.
20: Hoeveel?
21: Te veel om te tellen. Ja, het is de hele onderkant.
20: Oké, nou.
18: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
23: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
24: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
26: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
27: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
28: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio West.
29: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Tess, André en ik hadden het net tijdens de vorige plaat over stopwoordjes. Ik merk dat ik Barry White altijd afkondig met de tekst daarbij. Hij zit lekker in zijn laag. Misschien moet ik dat ook een keer afleren, Tess.
1: Hij moet iets anders bedenken bij Barry.
0: Welkom bij deze open dag van Radio West.
1: Ik vond het wel een fijne afkondiging. Kijk, ik luister natuurlijk niet elke dag naar jou. Dus ik vond dit een prima afkondiging.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, laat ik het zo zeggen. Ook bij Spargo zeg ik altijd dat dat ooit mijn eerste concert is wat ik heb bezocht. Dus ik ga eens een lijstje voor mezelf maken wat ik moet afleren. Welkom bij dit uur weer van West wordt wakker.
1: Ja, we hebben sinds middernacht hebben we in sommige delen van onze regio te maken met een watertekort. Er worden daarom verschillende maatregelen getroffen. We bellen erover met Giel Kuipers van het Hoogheemraadschap Telfland. Want dat waterschap geldt het watertekort. Giel, goedemorgen. Welke maatregelen worden er getroffen?
2: Goedemorgen. Nou, de belangrijkste maatregel die we treffen is dat we beperkingen opleggen aan het gebruik van de sluizen. Dat gaat om de sluizen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Die zijn gesloten voor de recreatievaart. En in Rotterdam zijn ook sluizen en die mogen nog wel gebruikt worden, maar minder. En dat geldt zowel voor beroepsvaart als recreatievaart.
1: Ja, en hoe is dit waterkort nou eigenlijk ontstaan? Want het heeft gisteren toch een beetje geregend.
2: Ja, het heeft een beetje geregend, maar het heeft eerst heel lang niet geregend. Dus dat betekent dat we eigenlijk te zitten met een neerslagtekort. Dat betekent dat je eigenlijk heel weinig water in je gebied krijgt door de regen. Dat betekent dat we water van buiten moeten aanvoeren. Daar zit een beperking op. En we hebben ook water dat gebruikt wordt in het gebied voor de pijlen in sloten en kanalen, voor het bestrijden van verzilting, maar ook voor gebruikers zoals tuinders en boeren en gemeenten die de parken besproeien en particulieren, dus luisteraars die ook hun tuinen bewateren. En dus hebben we allemaal water voor nodig. En als er dan niet voldoende water van buiten kan worden aangevoerd om dat allemaal te voorzien, dan spreken we van een watertekort.
0: En hebben we ook last van het feit dat het niet alleen bij ons, maar ook in Duitsland en Frankrijk en in Zwitserland en Oostenrijk steeds minder neerslag komen. Plus het steeds minder aanwezig hebben van gletsjers. Is dat ook nog iets wat nu al meespeelt?
2: Ja, dat is zeker een heel groot probleem. We hebben nu een lage Rijnafvoer. En die dreigt nog veel lager te worden, waardoor die echt extreem laag wordt, zouden we haast kunnen zeggen. Dat zorgt er bij ons in het gebied voor dat je enerzijds heel veel verzilting krijgt van het gebied, omdat het zeewater verder het land kan indringen. En anderzijds dat we dus minder water te verdelen hebben in Nederland, onder alle waterschappen, Rijkswaterstaat, om weer die gebieden van water te voorzien. Dus enerzijds wordt het probleem groter en de oplossing wordt kleiner. Dus dat is wel een probleem met die Rijnafvoer.
0: Vaak heb je het gevoel als mens, daar kan ik allemaal niks aan doen. Dat is buiten mijn cirkel van invloed. Maar mensen hebben wel degelijk zelf mogelijkheden om dingen te doen. Toch, Giel? Of heb je daar voorbeelden van?
2: Ja, dus dat is het met de allerkleine beetjes helpen. Hè. Kijk, mensen die zelf water uit beken, sloten, kanalen gebruiken om een tuintje te bewateren. Denk goed na, is het op dit moment echt nodig om een gezonnetje te besproeien of een moestuin te bewateren? Kan ik het een keer overslaan? En als je het dan doet, doe het dan in de avonduren wanneer het niet zo snel weer verdampt. En dan als iedereen een beetje doet, dan draagt het toch bij om uiteindelijk te zorgen dat we net iets minder water in het gebied nodig hebben.
1: En Giel, ik merk nu bijvoorbeeld bij ons in de straat dat als het heel erg warm is, dat natuurlijk kinderen lekker aan het spelen zijn met water. En die kranen die worden opengezet om ook gewoon lekker een beetje waterplezier te hebben en verkoeling te krijgen. Dus gaan de mensen dat ook dan echt doen? Gaan ze ook echt proberen die kraan dicht te houden? Voelt men de urgentie wel?
2: Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk aan de mensen. Kijk. Het is altijd goed om je bewust te zijn dat water niet zomaar gratis is en onbeperkt. En uiteindelijk wil je ook verkoeling. En snap ik ook dat je het water wil gebruiken. Dus doe dat ook. Maar ben je er bewust van dat het niet allemaal er zomaar is?
1: En hoe lang denk je nou dat dat watertekort nog gaat aanhouden?
2: Ja, als ik dat zou weten, zou ik in de toekomst kunnen kijken. Maar wat we wel zien is dat het heel weinig gaat regenen de komende tijd. Het wordt ook weer wat warmer. Die Rijnafvoer die is laag, die gaat nog omlaag. En die blijft ook nog wel een tijdje laag. Mijn voorspelling zou zijn dat we nog wel een aantal weken in de droogte zitten.
0: Ja, het wordt er allemaal niet gezelliger op als ik het zo hoor, Giel. Maar in ieder geval, als voorzitter van de kerngroep droogte bij het Hoogheemraadschap van Delfland, hele mond vol. Dank in ieder geval voor de toelichting. Je luistert naar West wordt

0: Ik weet het, smaken verschillen, maar je moet wel een heel matig oor hebben. Wil je niet van Toto houden, althans dat vind ik dan. I'll be over you. En dat allemaal 12 minuten voor 8:30.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, het is een beetje onze grootste hobby deze periode. Hè? Gewoon praten over de mooie woorden uit de regio. Deze zomer op zoek naar woorden en uitdrukking uit onze regio. Want ieder dorp, ieder stad heeft zo zijn eigen taal. Maar vandaag gaan we naar Katwijk voor een lesje Kattex. En daar gaan we over praten met Arie van der Plas. Arie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, hoe Katwijks ben jij zelf?
2: Ras-echte.
0: Ras-echt, nou, daar is geen woord anders dan Kattex aan, toch?
2: Ja, daarom. Ja. Ik kan nog altijd voorzichtig wezen om een beetje fatsoenlijk Nederlands te spreken. Dus, en dat lukt niet altijd.
0: Nee, want als je onder elkaar bent, dan gaat het Kattekse taalgebruik, denk ik, erin, ja. Hè, of niet?
2: Ja, ik probeer wel dus Nederlands, want ik ben zelfs een post in het Katwijkse Museum ook. En begin eerst heb ik eens een beetje fatsoenlijk Nederlands. Maar naar de eerste zin gaat het al helemaal fout.
0: En Arie, kan jij aan iemands accent horen of die uit Katwijk of een ander mooi dorp komt?
2: Of ik dat kan horen?
0: Ja.
2: Nou ja, ik hoor sowieso wel wat een Scheveninger is en wat een Leijenaar is. En ik heb zelf op de visserij nog lang gezeten. En ik ken zelfs de Ouddorpers en de Horeënaars en de Zellendammers. Ja, nou ja.
0: Ja, is het totaal anders als Spakenburgs bijvoorbeeld, om eens even een ja. Spannend dorp te noemen?
2: Ja hoor, ja.
0: Ja, dat scheelt
2: wel,
0: ja, dat scheelt wel een beetje.
2: Ja, natuurlijk de Urkers, ja.
0: En ja, dan heb je zeker nog de Urkers, ja. Ik heb er nooit verloren, zeg ik altijd als het over voetbal gaat, maar dat is wat anders. Ja. Hey, wat maakt het Katwijks nou anders dan bijvoorbeeld Noordwijks? Wat zijn nou hele concrete verschillen?
2: Nou ja, wij zeggen altijd hier op Katwijk, ja, misschien zeggen we wat verkeerd nu, maar wij zeggen altijd, Noordiger is lang op gek.
0: Dat is die lekkere onderlinge kif, dat is ook altijd mooi, toch?
2: Ja, ja, dat blijf je houden. Nou ja, Rijsburg ook natuurlijk, gelukkig zit er een brug tussen.
0: Oh, wat heerlijk dit. Ik ben nou al aan het genieten. Wat zegt dit over de identiteit van Katwijkers?
2: Nou ja, een rustig volk. En ja, ik... Ja, pas geleden was er nog een soort van was er wat gaande bij de Nieuwe Kerk. En ik zie onszelf, ik ben zelf een ras-echte Katwijker. En ik zie ons eigen nog wel, er is net als Obelix, Asterix en Obelix, tussen de Romeinen.
0: Dat kleine dorpje.
2: We zijn net Urkers, ja, we zijn toch gewoon onze eigen, ja, we houden toch onze eigen, ja, mentaliteit, rustig, ja.
3: Ja. Arie, ik vroeg me af, hè, want we gaan zo natuurlijk naar een echt Katwijks woord. Maar voor iemand die eigenlijk uit een ander dorp komt, ben ik eigenlijk benieuwd. Zou je even een zin kunnen zeggen? Een hele zin in het Katwijks?
2: Gewoon een hele zin in het Katwijks, ja. Wat moet ik zeggen, ja.
3: Nou, hoe gaat het met je en waar ga je naartoe?
2: Nou ja, we gaan straks lekker op vakantie. En dan gaan we lekker genieten van het zeetje, onvoorstelbaar, terwijl we hier aan de kust wonen. En dat is gewoon naar het zeetje kijken. En dan gaan we straks ook weer naar het zeetje kijken en dan ergens anders.
0: Oh, wat heerlijk dit. Ik zie het zo van je te genieten, Arie. Ik kan niet anders zeggen.
3: Ja, misschien een luisterboek inspreken in het Katwijks. Dat lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk om naar te luisteren.
2: Ja, we zeggen er wat meer, hoor.
3: Ja, wat vind je het mooi? Vind je het een mooi accent?
2: Ik kan niet anders.
3: Nee, natuurlijk niet. Je moet ook oppassen dat je zegt dat je het niet mooi vindt, natuurlijk.
2: Precies.
0: Kom je dorp niet meer in, Arie?
2: Nou ja, hoor, dat wel. Maar ja, ik moet altijd oppassen, natuurlijk. Ja, de kleinkinderen die spreken het en de kinderen zelf die spreken het niet meer zozeer. Maar ik spreek gewoon thuis, Katwijks. En de kleinkinderen kunnen me gewoon verstaan, hoor.
3: Maar is dat iets dat dan uitsterft? Ben jij daar bang voor?
2: Ja, dat kan je gerust wel zeggen. Er zijn er nog heel weinig. Want. Ik heb het dan in het museum al een keer meegemaakt. Vroegen ze speciaal naar mij omdat ze het dialect wilden horen. Terwijl we toch met verschillende katten daar zitten.
3: Merk je dat er wel interesse is door jongeren om dat toch te blijven spreken?
2: Ja, toch wel. Ja, dat merk ik wel bij sommigen. Die vragen het dan helemaal na. Van, hoe zit dat? En, Nou, dan moet je het uitleggen en dan gaan ze het nader dan ook zeggen. Ja, van allemaal van die aparte woordjes natuurlijk. Ja, dat is de aanrecht. Nou, dat was bij ons, is bij ons de rechtbank.
3: De rechtbank.
2: Ja, en dan ook een echt kattig woord. Dat is natuurlijk het bagagedrager van de fiets. Dat is een achterbankje.
3: Achterbankje.
0: Oh, fantastisch.
3: Prachtig. Ja. Nou ja, goed, laten we dan ook maar hopen dat natuurlijk een katteks woord dan in de top 5 terechtkomt van onze mooiste woorden uit de regio. Want ja. Welk woord heb jij gekozen?
2: Garagge.
3: Die moet je nog een keer, die moet je even herhalen.
2: Ja, dat is garagge. Dat is, nou, je moet gewoon garage schrijven, want daar heb ik een verhaaltje dan over. Een waar gebeurd verhaal, wat ik jullie zeg.
0: Ja.
2: En dat het woord garage. Nou, daar was. Moet ik erop mee beginnen?
0: Ja, tuurlijk. Ja, we hangen aan je lippen, Harry.
2: Ja, nou, er was vroeger in de jaren 50 was er in de Noord, hier in Katwijk. Of Katwijk, moet ik zeggen. In de, ja, voor ons de bekende rode buurt. Woonde een oud vrouwtje. Deze oude dame die woonde op de hoek van een straatje. En waar men iets verder pas een garage had gebouwd. Op een gegeven moment werd er. Kwam er een karretje van de gemeente met een bord op, in het karretje. Om die in het begin van de straat te plaatsen waarop stond garage om de hoek. Nou ja, deze oude vrouw die was natuurlijk wel knap en nieuwsgierig. Als ze was, zoals ze was, liep ze naar de bord en las de bord garage om de hoek. Waardoor ze laaiend werd. En op hoge poten naar de burgemeester toe stapte. Toen kon je makkelijk nog even zo naar binnen lopen bij de burgemeester. Dat gaat tegenwoordig ook allemaal een beetje moeilijker. En begon gelijk te tieren van jullie belaat takelt. Om de kinderen naar mijn huis toe te sturen om daar te spelen en te ravotten. Want nu komt het. Het gaat om het woord. En dan moet je dan garage, dan ga, spaasje, ragen. Dat las zij met haar Katwijkse dialect.
0: Oh, heerlijk. Heerlijk.
2: En het is bij ons ouderen een woord dat soms nog gebruikt wordt. Het Katwijkse woord raggen betekent ga spelen, stoeien met je vriendjes. Daarom was ze ook heel boos om de zin ga, en dan met spatie raggen, om de hoek. Ja. Dus ja, deze vrouw die was ervan overtuigd dat het daadwerkelijk daarom ging.
0: Ik vind het fantastisch.
2: Zeker niet tevreden over.
0: Tess, ben je het met me eens? Deze komt echt in het lijstje, hoor.
3: Ga raggen. Dus ga spelen. Ja. Is dat van hulp?
2: Ja, spelen, een beetje stoeien. Ja, vroeger.
3: Ravotten. Of misschien de belhamel uithangen. Je kan het dat zo ook zo interpreteren?
2: Ja, mooi, ja.
3: Ja, vind ik
2: het
3: mooi.
2: Is mooi. Ja, en dan moet je loslaten en dan raggen. Ja, die vrouw las het natuurlijk in één keer door. Van, god, wat gaan ze nou doen bij mij?
3: Precies.
2: Dat was natuurlijk helemaal...
3: Nou, te gek. Nou, leuk. Hij staat genoteerd, Arie. Dank je wel.
2: Ja, alles goed. Ja.
3: Ga wachten.
2: Vond wel leuk.
3: Uit Katwijk. Ja. In het Katwijk dus. Ja. Dank je wel, Arie.
0: Ja. Hey, geniet van je dag, hè.
2: Ik heb het Nederlands. Ik heb het Brit Nederlands, maar je hoort het. Dat ging niet helemaal van... ging niet helemaal goed.
0: Wel, nee, het gaat fantastisch, Arie. Hey, succes en geniet vandaag.
1: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Download de app of ga naar goldenesim.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
10: En zo is het 1 minuut over 8:30 geworden. Gaan we luisteren naar het regionale nieuws. Want aangeschoven weer André Kolen. André, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een man van 57 uit Westland is door de rechter veroordeeld tot een taakstraf van 400 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden... voor het stiekem filmen van zijn stiefdochter onder de douche. Het OM eiste 2 weken geleden een onvoorwaardelijke celstraf van 16 maanden tegen hem. Omdat de man ook schuldbewust is en zich laat behandelen, vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf nu niet nodig. Het samengestelde gezin van K en zijn vriendin leeft op het eerste gezicht harmonieus in een woning in het Westland. Maar de vader leed onder de stress van zijn drukke werk en zijn drukke sociale leven. En hij zocht naar afleiding en ging toen stiekem zijn stiefdochters filmen. Nog 1 dag, de wandelschoenen aan en door de pijn aan de voeten heen bijten. Het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En Joke Koeling uit Zoetermeer, die doet al jaren mee. En voor de hoeveelste keer is dat nu, Joke?
12: Ik ga nu voor mijn 11e keer. Nu krijg ik een medaille met een kruisje. Kroontje. Ik zeg het verkeerd. Dus zo geweldig ook. De laatste, zeg maar, paar minuten dat je daar nog verder op het einde loopt. Word je zo ingehaald, ook op die tribunes. Geweldig. Muziek links en rechts. Wat je allemaal te horen krijgt. Ik ben nog niet dat voorbij. Of ik hoor weer een ander muziekje. Ja, helemaal geweldig.
11: Ja, wat een gezelligheid daar. Altijd feest op de Via Gladiola. En Joke die gaat nog even bekijken of ze volgend jaar de Nijmeegse of de Apeldoornse Vierdaagse gaat lopen. Want ze kan maar moeilijk kiezen, vertelde ze vanochtend nog.
13: Ja, zeker.
11: En de A20 gaat vanavond opnieuw voor 2 weken dicht. Deze keer gaat het om de andere rijrichting dan begin deze maand, toen de snelweg tussen de Rotterdamse knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein ook al afgesloten werd. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files. En dat kan zorgen voor een vertraging tot 1 uur. Het gaat om het deel tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein ten noorden van Rotterdam. De weg gaat nu dicht in de richting van Gouda. Vanaf vanavond 10 uur tot vrijdagochtend 7 augustus 5 uur kan het verkeer dan niet over de snelweg rijden.
10: En of ze last krijgen van sneeuw als ze daar overheen rijden, dat gaan we natuurlijk vragen aan Jordi Bloem. Goh, wat een flauwe grap, Jordi. Wat voor lekkere weer krijgen we vandaag?
14: Nou, vandaag inderdaad zijn er wel wat wolkenvelden, maar plaatselijk ook wel zon. Op dit moment bijvoorbeeld in Voorschoten wordt onbewolkt weer gemeld. En er zijn een paar opklaringen, maar ook wolkenvelden. Nou, dat is het een beetje een afwisseling. En in de loop van de dag, ik zie nu een hoge drukgebied verder over het land trekken, wordt er door dat hoge drukgebied aan die bewolking geknaagd. Het deel verdampt ook gewoon. Je krijgt dan dalende luchtbewegingen van bovenaf. En dat betekent dan dat die lucht zo opwarmt dat de wolken gaan verdwijnen. En dat zal ergens in de loop van de middag gebeuren. Misschien al iets eerder, vanaf de kust, vanuit het zuidwesten, vanuit Zeeland. Zeeland ook. Dat die opklaringen ook breder worden. Dus ik denk dat eigenlijk in de loop van vanmiddag en vooral ook vanavond de zon heel veel ruimte krijgt. Dan krijgen we een hele mooie zomeravond en dan ook temperaturen boven de 20. Want nu is het een graad of 18 buiten. Met weinig wind ook, hoor, door het hoge drukgebied. En de wind blijft ook zwak tot hooguit matig vandaag uit west-zuidwest. En dan is niet meer die noordwestelijke wind erbij. Dus de lucht vanaf de Noordzee is dan minder. En ja, door dat hoge drukgebied meer zon, dan wordt dat in de loop van de dag gewoon lekker met 24 graden. En dan morgen, dan gaat de temperatuur nog wat hoger uitkomen. Na een nacht met ongeveer 15 of 16 graden. Morgenmiddag 26 graden. Misschien direct aan zee 24. Met wind van zee, iets meer wind uit west-zuidwest. Maar wel meer zon dan vandaag. En het blijft waarschijnlijk bij ons ook droog. Meer naar het oosten toe in Nederland wel een kans op een bui, maar bij ons denk ik droog. En zondag, ja, dan krijgen wij ook in het westen wat regen af en toe. Ja, een paar millimeter. Met een beetje geluk 10 millimeter. 10 liter water per vierkante meter is dat. Dat kunnen we goed gebruiken voor de droogte. Dan 22 of 23 graden en niet al te veel zon. Maandag klaart het dan wat meer op, 22 graden. En dinsdag, woensdag, donderdag, wellicht ook nog wel vrijdag. Dat zijn dagen met veel zonneschijn. En die middagtemperatuur die gaat naar zomerse tot tropische waarde. Het is even afwachten, Pieter, in hoeverre die 30 graden wordt overschreden of gehaald. Maar ergens tussen 27 en 32 graden lijkt het zo'n beetje te worden. Vanaf dinsdag of woensdag. Ja, dat zijn toch hoogzomerse omstandigheden. Hè? Dus dat is best wel weer, ja, voor de vakantievierder en voor degene die het water in willen, prima.
10: Jordi, wat een heerlijk nieuws breng je toch.
14: Ja.
10: We spreken elkaar weer over een uur.
14: Tot straks, hè.
10: Ja. Tot zo. Gaan we voor de verkeersinformatie naar Erwin de Hart.
3: Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Kralingen 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.
10: Erwin, dankjewel.
11: En dat is over het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Amy Winehouse met Rehab.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Ja, het alcoholgebruik van Amy Winehouse heeft weinig met sport te maken, toch, Martin? Nee. Hoewel, bij sport wordt wel eens een klein drankje gedronken, toch, denk ik?
2: Ja, ik weet niet. Ik drink niet, dus...
0: Nee, dus dat is dan ons een volstrekt raadsel.
2: Ja, volstrekt raadsel.
0: Laten we eens lekker over geel-groen beginnen, oftewel over ADO.
2: Oh, jongen, ik ben al nerveus, want ja, vanmiddag om 14 uur, oftewel om 2 uur in de middag...
0: Ja.
2: Speelt ADO de oefenwedstrijd tegen Lommel. En ja, daar ben ik nou weer nerveus van. Ja, het moet maar gauw augustus worden. Dan kennen we onze geel-groene kanjas weer op dat veld zien. En voor mij mag het zo 8 augustus wezen.
0: Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. En Lommel, wat weten we van Lommel? Weet jij iets van Lommel? Is dat een goede ploeg?
2: Ja, het is een leuk ploegje. Maar voor ADO is dat geen kwaliteit.
0: Nee,
2: dat is een walkover. Ja.
0: Dat wordt een walkover. Maar ja, in ieder geval goed de patronen inslijten. Het is wel eentje die even lekker is zo aan het pal voor het begin van de competitie.
2: Ja, kunnen we onze nieuwe spelers even lekker uittesten. En, nee, joh, daar maak je geen zorgen over vanmiddag over de uitslag. Komt helemaal goed.
0: Martin, ik maak me natuurlijk geen zorgen.
2: Goed. Maar ook bij de ADO Dames is er wat aan de hand, hè? Want ja, Pia Rijsdijk is de nieuwe manager damesvoetbal bij ADO.
0: Oké. Okay.
2: Oud-speelster van ADO. Dus ook daar gaat de professionalisering door.
0: Ja.
2: En we kunnen trots zijn op onze geel-groene brigades.
0: Ja, en wat ik fijn vind, is dat het gewoon mensen zijn die ook uit de eigen cultuur komen. Op een of andere manier weet je dan niet alleen de weg, maar kan je het ook ruiken, voelen, proeven als er wat aan de hand is.
2: Ja, nee, maar dat is ook zo belangrijk. Dat maakt ADO zo sterk.
0: Ja.
2: Eigen identiteit.
0: Man, wat straal je een hoop uit, vertrouwen uit. Ik hou daarvan.
2: Ja.
0: Tour de France.
2: Ja, het is vandaag en morgen zijn het behoorlijk belangrijke dagen. Hè? Want we gaan naar de Alpe d'Huez. 2 keer vandaag. 2 bergen van de tweede categorie. 1 van de eerste categorie. 1 van de buitencategorie. Nou, ik heb het geprobeerd met mijn scootmobiel. Maar bij de eerste bocht ging ik al achteruit in plaats van vooruit. Dus het wordt reuze spannend dit weekend.
0: Ja, en niet uit onze regio volgens mij, maar Tijmen Arendsman, gaat hij erin?
2: Ja, gisteren had hij een beetje off-day. Hè? Hij kon op een gegeven moment het tempo niet meer volgen. Maar misschien heeft hij dat expres gedaan en bewaart hij al zijn krachten voor de Alpe d'Huez. We gaan dat vanmiddag live volgen op de televisie.
0: Slechte generaal is een goede uitvoering om maar eens een blauw tegeltje uit de hooghoed te trekken.
2: Ja.
0: We gaan, ja, de Alpe d'Huez blijft natuurlijk altijd hartstikke mooi. Europees voetbal weer begonnen. We hadden het er gisteren ook al even over.
2: Ja, het was gisteren. Ja, ik heb gekeken naar Vojvodina tegen Ajax. Ja, nou, ik vond dat die tegenstander van Ajax, die vond ik een beetje het niveau hebben van Fuk vroeger. Maar het was niet geweldig. Maar goed, je moet er toch maar van winnen. Het werd uiteindelijk 1 tegen 4. Twente had het daarentegen veel moeilijker. Die moest tegen Ferencvaros. En dat is toch een geslepen ploeg. En helaas liep het niet zo goed af. Maar goed, 1-2 is altijd nog te herstellen.
0: Ja, daarom. Dus dat zou de goede kant op moeten gaan, vind je niet?
2: Ja.
0: Hé, hey, en dan, we gaan het straks nog een keer over voetbal hebben. Maar even darten.
2: Ja, want Van Duivenboot, hij moest gisteren tegen de good old Gary Anderson. En het schommelde heen en weer. Hij kwam 4-1 voor, 6-2 voor. Nou, uiteindelijk 16-13 gewonnen. En hij staat in de halve finale. En dan moet hij tegen, ik durf het bijna niet te zeggen, tegen Lindner.
0: Ja.
2: En dat is wel de nummer 1 van de wereld op het ogenblik. Dus...
0: De zenuwen die vroeger iedereen had als ze tegen Michael van Gerwen of in een heel grijs geleden onze eigen postbode gingen natuurlijk.
2: Ja, maar ja, Michael van Gerwen die heeft wat andere problemen. Dus die is even...
0: Die is er even niet.
2: Nee, hij staat niet meer bij de eerste 12 op de wereld. Dus hij moet nog wachten of hij volgend jaar er wel mee mag doen.
0: Ja, ik zeg fingers crossed.
2: Zo is het.
0: Hey, Johan Cruijffschaal. De echte officiële opening van het seizoen natuurlijk.
2: Ja, 2 augustus. Hè, en dan gaat dat plaatsvinden. En ze hebben een goede scheidsrechter aangesteld, want Serdar Gözübük, die fluit de Johan Cruijffschaal. En gelukkig geen makkelie.
0: Geen makkelie?
2: Nee.
0: Dat niet wil je daar nog iets over toelichten? Of zeg je dit is wel voldoende?
2: Dit is niet mijn favoriet.
0: Dat adem je ook uit, Martin. Hey, dankjewel. We gaan genieten van dit sportweekend. Zoals we dat natuurlijk iedere dag doen van de edele sport.
2: Juist.
0: Vind je niet?
2: En ik wens jullie een heel fijn weekend.
0: Wij wensen je hetzelfde.
2: Dankjewel.
1: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Simon & Garfunkel, My Little Town, brengt ons naar 12 minuten voor 9.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, Tess, het mooiste woord van de regio. We hebben in Groningen noemen ze dat stad en ommeland. Hè? Dus de stad, dat is de stad Groningen. Ommeland zijn alle dorpen en steden die daaromheen liggen. We gaan het nu hebben over de stad, denk ik. Hè?
2: We gaan het hebben over de stad. Ja, ja, ja. En dan kan je eigenlijk ook maar één iemand spreken daarover, over het mooiste woord. Als je het mij vraagt, dan in ieder geval. En dat is Jacques Bral. Goedemorgen.
3: Tess, goedemorgen. En Pieter, ook goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen. Ja, het mooiste woord van Den Haag. En in Groningen zeggen ze ommelanden. En daar zeggen we de zwampen. Dus de Haag en de zwampen.
0: De zwampen ook, geweldig.
3: Ja, ja. Het is, buiten de Haag is er eigenlijk vrij weinig. En daar snap ik ook niet helemaal wat jullie dan nog zoeken met een woord in de regio. Want het gaat natuurlijk eigenlijk om de oertaal. Het woord zegt wel oera. Dus ja, de oertaal, dat is tot Haag. De Haagenesis was natuurlijk het eerste boek in de Bijbel. Dat is later afgekort tot Genesis, maar het was de Haagenesis. ja, zeg het eens, wat wil je horen? Het mooiste woord van de Haag of iets dergelijks?
2: Iets dergelijks. Ja, of ja, misschien meerdere woorden. Maar we moeten uiteindelijk tot een top 5 komen. En ik kan me voorstellen dat jij zegt, ja, het Haags is natuurlijk het mooist. Maar we hebben al echt heel veel mooie woorden uit de regio gekregen, hoor. En die zijn toch echt niet Haags. Dus nee, het moet natuurlijk maar...
3: Uiteindelijk dus wel. Ja, sorry, Tess, ik onderbreek je. Uiteindelijk komt alles uit Haag. Maar ik snap het wel dat je de regio erbij wil betrekken. Nou, laten we ons dan even concentreren op de oervorm van het Haags. Dat komt toch uit de strot. Wij zijn een verbaal volk. En daarom is de mond of de muil, zoals we het noemen, is natuurlijk toch een essentieel onderdeel in het Haags. En dan komen we bijvoorbeeld, wat voor even een woord als vreedschuur. Wat vind je daarvan? Vreedschuur.
2: Vreedschuur.
3: Ja, ja, je mond, je muil, je vreedschuur.
2: Ja, vind ik een woord. Maar of het nou het mooiste woord is, weet ik niet.
0: Nou, het zegt mij wel wat. Dan vraag ik naar de menukaart.
3: Ja, inderdaad. Dan bedspijkers.
2: Wacht, moet je nog één keer herhalen voor mij?
3: Bedspijkers.
2: Bedspijkers.
3: Ja, je tanden. Dus.
2: Je tanden, ja, natuurlijk. Je bedspijkers. Die vind ik wel, die vind ik echt wel mooi. Die vind ik mooi.
3: Dat is wel een mooi woord. Maar ik vind eigenlijk het mooiste woord in het Haags, en dat gooit dan ook bij deze dan gelijk maar even op tafel, huigkluiven.
2: Huigkluiven, is dat zoenen?
3: Tongzoenen, Tess.
2: Ja.
3: Huigkluiven.
2: Laat
3: ze even lekker huigkluiven, Tess.
2: Oh, echt. Het is zo romantisch. Als iemand het tegen mij zou zeggen, dan ik zou echt de scheidingspapieren met mijn man tekenen. En dan, dan gaan we ervoor. Huigkluiven.
3: Dus daarmee gooi ik dat maar eventjes erin. Ik vind huigkluiven misschien wel een van de mooiste Haagse woorden. Alle klanken zitten erin. Het is lui, huig. Weet je, hoeft niet veel te doen. Huigkluiven, kluiven. En de uitgang is natuurlijk een hele fijne uitgang ook om te kluiven. Dus ik zeg huigkluiven als Haagse woord.
2: Ja, het woord heeft alles.
0: Ik vind het echt fantastisch. En dat is Lenny, die ik ooit in de jaren 80 op een camping tegenkwam, nu nog luistert. Ik wist nooit dat het zou heten, Lenny.
3: Oh. Nou, Lenny,
0: tot zover Lenny de openbaring. Hey, Sjaak, nog even een hele interessante stelling. En ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Vroeger hadden mijn ouders altijd cassettebandjes van Harry Touw. Jou nog wel bekend. En die had het over dat er eigenlijk twee soorten Den Haag waren. Namelijk die van de Laan van Meerdervoort en die van de Hoefkaai. Maar is er ook twee soorten Haags? Of

0: Den Haag de city branding en met de gemeente en met een groen-gele wasstraat. Dat is een initiatief waarbij we toch, wie er ook in Den Haag komt, even fysiek letterlijk door een wasstraat willen laten gaan van een meter of 10, 12. Waarbij dan als daar gepokt en gemazeld wordt in het Haagse, in de Haagse mores en de Haagse cultuur. En dan kom je aan het einde van de wasstraat kom je eruit. Dat gaat binnen nu een paar jaar gaat het gebeuren. Ik denk een jaartje of anderhalf, twee. Is die wasstraat is? Dus de groen-gele wasstraat komt eraan.
1: Moet ik daar nog doorheen, Sjaak?
0: Jazeker, Tess. Want als jij woorden als Bergspijkers en Haagklaven zo uitspreekt, moet daar nog wel wat gebeuren.
1: Maar ik had echt best wel een hoge score tijdens het Haagse dictee, inmiddels volgens mij 2 jaar geleden.
0: Ja, er moet wel bijgezegd worden, Tess, dat jij de enige was die dacht dat je een hoge score had. Want de rest van de aanwezigen was toch een andere mening toebedeeld. Dus ja, het spijt me, maar ik zou er toch nog een keer bij moeten.
1: Oké, nou, ik kijk er eigenlijk ook wel naar uit, want het klinkt eigenlijk wel heel erg leuk. Ik ben
0: eigenlijk mooi, joh, prachtig.
1: En is dat ook automatisch? Ga je er automatisch doorheen? Je hoeft alleen maar te gaan staan en je gaat er doorheen, zeg maar?
0: Nee, Tess, ik snap het alweer. Dat is dat haagkluiver, dat luier wat ook bij jou er al in zit. Maar je zal toch zelf erbij moeten lopen?
1: Oké, okay, ja. Nou ja. Haagkluiver, we hebben hem genoteerd, Sjaak. Dank je wel.
2: Ik wil jou danken voor dit college, waarde collega.
0: Dank je wel, jongens. Tot snel.
3: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: Tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Zometeen bij West wordt wakker gaan we naar de camping. Maar natuurlijk eerst het nieuws. Nieuws gelezen door André Kolen. André, goedemiddag.
9: Morgen. Goedenavond.
8: Ja, wat ik nou weer zeg.
9: Kom daar nou weer bij.
8: Ik heb geen idee. Jij had het over 2 uur. Dus ik ga jou niet de schuld geven, maar dit heeft wel iets in mijn hoofd gedaan.
9: Aan mij. Nou, goedemorgen allen. Een zonnewagen die door de studenten van de TU Delft is gebouwd mag als tweede beginnen aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge. Vanaf morgen rijden de studenten ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder 1 druppel brandstof. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft ingestemd met de volgende fase van het miljoenen euro's kostende bouwproject in Stadscentrum. De raadsleden hadden tijdens de raadsvergadering wel het nodige commentaar op de afspraken rond parkeren en verkeer. Een parkeerabonnement gaat namelijk €270 per maand kosten. De personenauto is afgelopen nacht volledig uitgebrand aan de Koningin Emma-straat in Schravenzande. Uit camerabeelden van een omwonende zou blijken dat de brand mogelijk is aangestoken, meldt mediapartner WOS. Politie doet daar onderzoek naar. Meer nieuws straks om 9:30. Nu het overige nieuws.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
11: Canada will do whatever it takes to build our.
12: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
10: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
11: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
10: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
13: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
14: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
15: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Urenlang stond je met je handen op de leuning van de brug. Dat vind ik toch wel een van de leukere zinnen die we kennen in de muziekhistorie. Dit is Hans de Boy natuurlijk. En Hans de Boy zong Annabel.

0: Je hebt wel een stem die een beetje hierop lijkt.
1: Gek, hè? Ja, dat vind ik ook eigenlijk wel.
0: Heel opmerkelijk.
1: Weird.
0: Uur 4 alweer. En we hebben het toch maar mooi erdoor gesleept. Want wat de luisteraars niet weten, maar ook niet aan jou merken, is dat jij niet de langste nacht achter de rug hebt. Vanwege een mooie theatervoorstelling.
1: Ja, en dat het was heerlijk. En het was ook weer heel fijn om weer even met mijn man uit te zijn. Zonder kind. Dat is al heel erg lang geleden geweest. Dus we waren helemaal weer zo'n goor verliefd stel.
0: Oh, wat
1: zo
0: heerlijk.
1: Liepen we door Amsterdam. Dus,
0: vlinders in je buik. Ja. Om eens even Sjaak te hanteren.
1: Ja, precies. Ja. En nou, we hebben ook misschien ook wel wat gehuilgekluiverd. Maar we hebben het, gaan het over
0: zijn
1: iets anders.
0: Van. Zijn
1: nee,
0: geen
1: toch?
0: Van.
1: Nee. Want we gaan straks misschien wel weer naar Space Expo.
0: Ja. Want we zijn de hele week al kaarten aan het weggeven. En dat blijft overigens de rest van de dag ook bij de andere programma's van Radio West natuurlijk het geval. Zowel bij Aan de Bak straks, bij Patrick, Menno in de Middag en West Komt Thuis. 4 kaarten worden er weggegeven. Het enige wat je in de gaten moet houden is of jij een alarm gaat horen voor die kaarten van Space Expo. En dan moet je goed oplezen, want dan gaan we een fragment laten luisteren waar je artiest en titel moet raden.
1: Precies.
0: Moet je eens kijken wat er nu gebeurt.
2: 3, 2, 1.
3: We have a liftoff.
0: Opletten geblazen, waarde luisteraars, want dit is je kans. Zometeen kan je gaan bellen naar onze studio. Dat is naar 070-390-5454. Maar dat kan je het beste doen als je herkent wat dit nummer is.
4: This is Houston. Say again, please.
0: Oh. Nou, was die moeilijk of nou, denk je, het valt wel mee?
1: Best wel lastig. Misschien nog één keertje. Nog één keertje laten horen.
0: Zullen we dat nog één keer doen?
4: This is Houston. Say again, please.
0: Als je weet welk nummer dit is, artiest of titel, daar zijn we naartoe op zoek. En bel dan naar de studio 070-390-5454. Dat is 070-390-5454. Na George Michael en zowel Killer als Papa Was a Rolling Stone gaan we kijken wie het weet.

0: Wat een nachtegaal was deze man toch. George Michael met het gecombineerde nummer Killer and Papa Was a Rolling Stone.
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
2: Gezang in de ruimte.
0: Ja, gezang in de ruimte. Dat is het spel wat wij spelen. En er wordt massaal gebeld, waarvoor onze hartelijke dank. En dat komt allemaal door het volgende fragment wat we hebben laten horen.
3: This is Houston. Say again, please.
0: Ja. Ja, en dan wordt het kiezen. En dat betekent dat je een kandidaat plukt. En dat is in dit geval Rob Akerboom. Rob, bijzonder goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey Rob. Wist je het meteen of moest je nog een beetje nadenken?
4: Nou, de treffel is wist ik, maar ik moest even nadenken.
0: Je moest even nadenken?
4: Ja.
0: Waar praten we over? Welk nummer is het?
4: Ja, dat iets having missing of zo. De angels of zo.
0: Nou, je hebt wel bijna alle elementen bij elkaar. Heaven, missing, angels. Gaan wij streng zijn, Tess, of wat gaan we doen?
5: Nou ja, ik hoorde net ook al een artiest,
0: ja.
5: Rob. Welk artiest was dit nou, zei jij?
4: De Travelers.
0: Ah, het ligt er ook heel dicht tegenaan. Gaan we ons van onze flexibele kant laten zien? Maar het is vrijdag, hè? Zullen we dat gewoon eens doen?
5: Ja, ach, het is vrijdag. Ja, toch?
0: Hey Rob Akerboom, luister ten uivert. Het is Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Nooit meer vergeten, beloof je dat?
4: Ja,
0: die gasten. Ja. Nou, zeker goed. Blijf lekker hangen, dan nemen we de gegevens nog even met je door. En dan kan je wat ons betreft gewoon lekker gaan genieten van het Space Center, van het Expo. En daar ga je ongelooflijk leuke dingen mee maken. Dat ga ik je alvast beloven. En om je nog verder te laten genieten, gaan we natuurlijk ook het nummer laten horen. Rob, dankjewel.

0: muzikant ben en muzikanten dansen niet. Maar voor mij, ik doe gewoon mijn best. Tavares was dit. Heaven Must Be Missing an Angel. Natuurlijk de goede uitslag bij die kaarten voor Speaks Expo. Dat zweverige geluid in de ruimte. Wat is het toch een ongelooflijk mooi spel, Tess, vind je niet?
1: Nou, ik vind het wel heel erg leuk. Vaak ook omdat ik soms ook moet nadenken wat het ook alweer is.
0: Ja, heerlijk, hè? Ja, ik vind het fantastisch hoe we dat gemaakt hebben. Want zelfs voor ons kenners, en wij kijken natuurlijk en zien de uitslag al, is het ook nog zo af en toe eens twee keer kijken. En zo is het 9:59 geworden. Luister je nog altijd naar West Wordt Wakker. Om te kamperen hoef je niet naar Frankrijk of Spanje. Je hoeft zelfs niet je eigen wijk uit. Want dit weekend zijn er in Den Haag weer verschillende buurtcampings. Op een van die buurtcampings is onze verslaggever Erik Kooijman nu. Erik, heb jij al mensen met een wc-rol onder de arm zien lopen daar?
2: Nee, maar er wordt wel flink gehamerd. Want er wordt een hele grote tent opgezet hier. En zo'n zware pin die gaat diep de grond in. Want dit is de centrale tent. En daar wordt gegeten, ontbeten met elkaar. Want het is iets wat met de buurt gevierd wordt. Voorbereidingen zijn in volle gang. Er is een speciale caravan voor de kinderen om te spelen. Angela. Hoi. Mee, Britt. Jullie zijn de fanatiekelingen, toch?
3: Ja. Zeker weten, zeker weten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, jullie zijn bezig met het voorbereiden. En de plek, mensen kennen deze plek niet. Omschrijf het dus. Het lijkt wel of we in een soort fort staan.
3: Het is een arenaveld, zo heet het ook. Het arenaveld. Dus je ziet graswallen aan alle kanten. En een heel mooi groot grasveld in het midden. Dus een perfectere plek kunnen we niet vinden.
2: Ja. Midden in Leidseveen. Jullie wonen daar ook. En jullie zijn de trekkers van deze camping.
4: Ja, samen met nog twee. Die is die rijdt nu weg. Ja. En daar nog één met een groene shirt. Ja, ja. Met z'n vier hebben we dit opgezet en bedacht. Ja. En nou, niet bedacht, maar...
2: Het wordt eerst dat jullie het doen en dit gebeurt op 65 plekken in Nederland.
3: Zeker.
2: En wat is het idee erachter om gewoon eigenlijk in je eigen buurt te gaan kamperen?
3: Het is dus inderdaad een camping door de buurt en voor de buurt. Het gaat om het idee dat we elkaar weer ontmoeten en dat we elkaar weer leren kennen in de buurt. En dat we wat meer, ik vind dat een moeilijk woord, maar cohesie krijgen in de buurt.
4: Meer verbinden.
3: Ja, gewoon gezelligheid. Omdat we toch merken dat iedereen leeft zijn eigen leven, gaat naar werk en weet ik wat. En dan is het toch fijn dat je af en toe een moment met rust hebt, dat je weet wie je buren zijn, dat je weet hoe gezellig het kan zijn. Ja. En dan kan je ook een beetje helpen, een beetje. Daar gaat het uiteindelijk om.
2: Hoe is dat normaal in Leidseveen? Is dat tegenwoordig?
4: In Leidseveen is er eigenlijk niet zo heel veel te doen. We hebben een klein winkelcentrum, maar er is eigenlijk niet echt iets om samen te komen. Je hebt een huiskamer, maar dat is
2: vaak de oudere mensen die daar komen.
4: Ja. En verder is er eigenlijk voor onze leeftijd heel weinig. Als je een beetje de buren kent, zoek je elkaar wel op.
2: Welke leeftijd is dat?
4: Ik ben 50. We zijn hier lang geleden komen wonen met kleine kinderen. Ja. Maar er is weinig doorstroom. Dus inmiddels wonen we hier nog met grote kinderen. Dus je ziet dat er... die grote kinderen trekken nu naar de stad, of naar Zoetermeer. Ja. En de oude vrouwen die gaan een camping opzetten.
3: Ja, maar er is ook wel weer heel veel nieuwe aanwas. Dus voor de kleine kindjes hebben we vandaag ook wel weer van alles geregeld.
2: Ja, jullie zijn goed voorzien. Jullie hebben water, je hebt een wc, je hebt daar een koffieplek. Er is ook een Tante Leen tent. Wat is dat precies?
4: Nou, we hebben allemaal tenten gekregen van de ANWB. Ja. En dat mogen we uitlenen.
2: Voor mensen die geen kampeerspullen
4: hebben. Ja, precies. Ja. Dus heb je toch een matje of een... we hebben een matras, we hebben een tent. Allemaal verschillende maten. Dus zo kan iedereen iets nemen wat ze willen.
3: Dus iedereen is welkom dan op de camping.
2: Ja. Dus heel Leidseveen, kom naar de arena. Het gras is droog, je slaapt droog. De weersvoorspellingen zijn goed. Ja. En een lekker geluidje ook met die hamers.
3: Ja, en we hebben straks lekker eten en spelletjes. En er is echt voor iedereen wat wils. Ja. Ja.
2: Wordt er nog gezongen of gedanst?
3: Zeker weten. We hebben straks om 4:00 een officiële opening. Dan krijgen we ook ons campinglied samen met onze mascotte, die dat dan met iedereen samen gaat zingen.
4: Ja, we hebben ons eigen campinglied geschreven. Ook nog.
2: En doe jij dat pak aan dan, van de mascotte?
4: Nee, ik vind dit wel meer dan genoeg. Maar we hebben een andere mascotte die dadelijk als Krookie binnenkomt.
3: Meneer Krookie.
4: Ja, meneer Krookie.
2: Ja. Oh, die heb ik al. Ja, ik heb de man in het pak al gezien. Ja, die is wel grappig.
3: Precies. Ja.
2: Nou, dat wordt een feest hier in de arena. Volle zaal misschien wel. Het is echt wel een gekke plek midden in een wijk. Heb je plotseling 3 grote wallen waar je dan kan kamperen. Nou, ik vind het heel grappig. Ik vind het heel leuk. Ja, het is... Hoop dat het fantastisch wordt.
3: Nou, dankjewel, we hebben er heel veel zin in.
4: Ja. Nou, en wij vinden het al leuk, dus dat is ook belangrijk, toch?
2: Ik merk het. Nou, op 5 verschillende plaatsen in Den Haag, in het Zuiderpark, in Spoorwijk, nog 2 plekken, even uit mijn hoofd. Daar kan je kamperen dit weekend. En dat is speciaal om de buurt te leren kennen.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: En zo is het bijna 2:50. Tijd voor het regionale nieuws. André Kolen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een zonnewagen die door studenten van de TU Delft is gebouwd mag als tweede beginnen aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge. Vanaf morgen rijden de studenten ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder een druppel brandstof. De deelnemers reden in de afgelopen dagen al een kwalificatierace. Daar moesten ze zoveel mogelijk rondjes rijden over een circuit. De Delftse auto die legde 319 omlopen af. Alleen het team van de Technische Hogeschool ETS uit Canada kwam tot een nog grotere afstand met 347 rondjes. Ja, en het studententeam uit het Vlaamse Leuven is derde. Zij zijn de eeuwige rivalen van Delft in de bekendste zonderrace door Australië. Het team van de TU Delft was daar vorig jaar de grote winnaar. Met warme zomerdagen zoeken veel mensen verkoeling in de zee, maar helaas gaat het nog te vaak mis. Vaak komt dat door de onderschatting van de risico's. Nou, morgen is het Wereldverdrinkingspreventiedag. Wereldwijd staat dan één boodschap centraal: verdrinking is te voorkomen. Isis van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade.
8: Ja, de meeste mensen die in Den Haag wonen, die leren hun kinderen van jongs af aan dat ze niet verder moeten dan de knieën, of bij sommigen als ze wat ouder worden de heupen. De mensen die op vakantie komen of wat meer midden-Nederland wonen, die zijn minder bekend met de gevaren van de zee en die willen nog wel eens dieper gaan. Dan kan onverwachts het zand of de bodem onder je verdwijnen. Dat komt omdat we zandbanken hebben en die liggen wat hoger dan de andere stukken van de zee.
7: Ja, morgen is er een gratis evenement, Veilig op Zee, op het strand van Scheveningen. Het wordt georganiseerd door de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade samen met de gemeente Den Haag en de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Afgelopen nacht is een personenauto volledig uitgebrand aan de Koningin Emma-straat in 's-Gravenzande. Uit camerabeelden van een omwonende zou blijken dat de brand mogelijk is aangestoken, meldt mediapartner WOS. Politie doet daar onderzoek naar. Buurtbewoners die begonnen al met blussen voordat de brandweer er was. Maar de brandweer had het vuur wel snel daarna onder controle. Het was wel een elektrische auto, dus bleef de brandweer langere tijd ter plaatse om de temperatuur van het accupakket te controleren. Want zo'n ding, dat brandt dan iedere keer weer opnieuw. Hè? En dan denk je van, het is uit. Nee hoor. Ja, dan hebben ze ook zo'n bak, hè, waar uiteindelijk die auto in terechtkomt. En ja, het is bijna niet meer te blussen, maar het is goed afgelopen.
6: Het is maar goed dat de brandweer daarin getraind is. En voor het weer gaan we naar Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
9: Wolkenvelden en zonneschijn wisselen elkaar af, waarbij de nadruk eerst waarschijnlijk nog op de bewolking ligt. Maar gaandeweg vanmiddag en ook aan het begin van de avond krijgt de zon meer ruimte. En vooral dan is de temperatuur ook duidelijk hoger, met 23 of 24 graden. Er is weinig wind, beetje wind uit westelijke of zuidwestelijke richting. Kracht 2, hooguit kracht 3. Rustig zomerweer dus. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Later vannacht daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. En morgenmiddag kunnen we uitkomen op 25 of 26 graden, vlak aan zee 24. Met morgen flink wat zonneschijn en waarschijnlijk blijft het droog, met opstekende matige west-zuidwestenwind. Zondag ook deze wind, meer wolkenvelden, af en toe regen en dan 22 of 23 graden.
7: Dankjewel Jordi. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: West wordt wakker. Dit is

0: She seems to have an invisible touch. Dat vind ik altijd een hele mooie vraag die je jezelf stelt als je dit liedje afkondigt. Want ja, als je een invisible touch hebt, ben je dan altijd de mannen van Genesis? Dat is dan wat ik me afvraag. Op een of andere manier bleef dat Genesis bij me hangen door die Sjaak Bral. Had jij dat ook, Tess, of niet?
1: Ja, die is wel blijven hangen op die manier. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nooit meer naar Genesis kan luisteren zonder dat ik nu aan Sjaak Bral denk.
0: Ja, dus Sjaak, dat heb jij mooi voor elkaar.
2: West wordt wakkers Eethoek.
0: We gaan het hebben over lekker eten en drinken. Want er komt een nieuw festival aan waar wijn, lekker eten en muziek centraal staan. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus slaan Cesar Majorana en Perry de Man de handen in één voor het genietfest bij Intercity in Den Haag. Intercity, het cultuurpark in Den Haag, aan de rand van de Binkhorst tussen de treinsporen. En aan de telefoon hebben we Perry. Perry, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen allemaal.
0: Hele goede. Kijk, nou, dit is nou waarom het genietfest heet. Hè? Gewoon lekker deze energie. Ik hou daarvan.
3: Fijn, hè?
0: Hey, waarom starten jullie dat genietfest?
3: Ja, omdat het nog niet bestaat. Dus wij hadden zoiets van, hey, weet je wat? We gaan gewoon zorgen dat je op een festival bent waar goed eten is. Waar je gewoon wijn uit een fatsoenlijk glas kan drinken. En ja, lekker met elkaar. Goede muziek. Hopelijk goed weer, maar dat zit er wel dik in, denk ik. En gewoon liefhebbers bij elkaar. Dat is toch het topste wat er is.
0: Ja, uit een fatsoenlijk glas hoor ik je zeggen. Dus het zijn niet van die plastic bekertjes die bij iets te hard knijpen een heel klein streepje en daarmee een lekkage veroorzaken. Dat is wat jij zegt.
3: Nee, absoluut niet. De mensen die komen, die krijgen aan de deur voor de entreeprijs een echt een heel, heel mooi glas. Daar kunnen ze gewoon de hele dag mee doen. Kunnen die gespoeld worden. Het eten is supergoed. Ik heb een paar hele goede vrienden van mij uitgenodigd om te komen koken. Ik ga zelf lekker koken. Er zijn allerlei activiteiten. Er worden proeverijen voor kinderen met frisdrank gedaan. Talkshows. De hele rattenplan. Het wordt echt heel gezellig.
0: En wat maakt Genietfest dan anders dan andere foodfestivals?
3: Het zorgt ervoor dat de wijn, in ieder geval.
0: De wijn,
3: heel erg,
0: niet onbelangrijk.
3: De wijn, die is heel erg goed. Het eten, het wordt lekker gebarbecued. Het eten is, weet je wel, het zijn geen hele grote foodtrucks. Nee, we zijn gewoon echt aan het koken daar. En ik denk dat wel een verschil maakt.
1: Ja, ik wil toch even weten wat dan precies? Wat voor keukens, wat voor eten kan ik daar dan proeven allemaal, Perry?
3: Ik heb zelf samen met een hele goede vriend van mij gaan we gewoon even de goede kaasplank. Een vriend van mij, dat wordt wel heel lachen. We hebben die heeft een Pools cateringbedrijf. Dus we hebben de Poolse worsten. We hebben een andere vriend van mij, die is net terug uit Griekenland. Die gaat voor de souvlaki. We hebben nog, wat hebben we nog meer? Oh ja, een andere maat van mij, die zit in de Tunesische keuken. Dus ja, we gaan alle windstreken gaan we in.
1: Je wil helemaal niet meer op vakantie eigenlijk. Je kan gewoon naar Genietfest komen.
3: Je kan gewoon naar Genietfest komen, ja.
0: Ja. En mogen de kinderen ook komen?
3: Ja, de kinderen mogen ook komen, ja, tuurlijk. Nee, het is voor iedereen.
0: En wat is nou, ik heb je al 3 keer wijn horen zeggen, dus die mag niet meer. Maar waar verheug je nou het meest op?
3: Nou, ik verheug me als organisator er gewoon op dat het gewoon lekker druk gaat worden natuurlijk.
0: Ja.
3: Kijk, Cesar en ik, het is ons eerste festival. We gaan er een groot feest van maken. Ik heb al heel veel mensen gehoord die gaan komen. We hebben nog een week de tijd. Ik denk dat het gewoon een dolle boel wil ik niet zeggen, maar het wordt wel fucking gezellig.
0: Kijk, dat zijn de teksten. Dus als ik jou goed beluister, wordt het Genietfest voor jou een succes. Als iedereen met een glimlach zometeen en een volle buik het festivalterrein verlaat, heb ik dat zo goed samengevat?
3: Zo, weet je wel, dat zonnetje ondergaat. Iedereen heeft van die lekkere rode wangetjes. Iedereen zit vol. Mensen gaan flessen wijn met elkaar delen. Het eten wordt gedeeld. Dat is toch wat je wil zien.
0: Perry de Man, ik ga jou heel veel succes, maar vooral ook heel veel plezier toewensen.
3: Dankjewel en iedereen komen.
2: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Alvaro Soler en El Mismo Sol. Dat zijn wel van die afkondigingen, die vind ik prachtig. Maar jij zondag gaat natuurlijk helemaal prachtige afkondigingen doen, Tess, toch?
1: Nou ja, laten we het hopen. Ja, maar dat wordt dan dus heel veel Frans. Ja, dat worden allemaal Franse afkondigingen.
0: Dat is ook prachtige taal.
1: Nou, mijn favoriete taal natuurlijk.
0: Dat kan ik me niet voorstellen.
1: Ja, ja, ja. En ik vind alle talen overigens prachtig. Ik vind ook natuurlijk, zoals we de hele tijd hierover hebben, ook alle woorden uit onze regio prachtig. Maar ja, het Frans heeft mijn hart gestolen. Dus ja, dan zondag inderdaad, enchanté, hier tussen 12 en 2. Ja. Alleen maar Franse plaatjes.
0: Ja, fantastisch. En ik moet je, als we even naar volgende week kijken, in ieder geval nog missen tot donderdag. Want maandag tot woensdag zit meer Wolfsberg hier gezellig bij mij.
1: Ja, zo is het.
0: Dus, maar zoveel lang is het nog lang niet. We gaan eerst eens even kijken hoe onze luisteraars vandaag ons hebben gefetteerd met allerlei leuke reacties. Heb je er een paar?
1: Ja, ja, zeker wel. Nou ja, Jan Keizer die kwam nog even met het tuintje op zijn buik. Dat is natuurlijk niet een woord. Maar en hij zegt, ja, het heeft natuurlijk wel een trieste bedoeling. Maar het bekt wel heel erg lekker. Ja, dat betekent natuurlijk iemand die is overleden. Dus dat is, ja, hij zegt, ik vraag me af of mensen het zouden raden. Maar volgens mij is dat toch ook wel, veel mensen kennen dat toch al, hebben een tuintje op zijn buik.
0: Ja, volgens mij ook wel, ja.
1: En nou hoor ik Sjaak weer zeggen, Tess, kan je dat nou niet even op zijn haag zeggen? Maar ik heb het echt te veel geprobeerd en het is te vaak fout gegaan.
0: Ja, ga je dat niet doen?
1: Nee. Trouwens, Dick Vermeulen, die stuurt ook nog van, ik heb al de hele week het woord schreufje in mijn hoofd. Ik weet alleen niet of dat uit de regio komt. Ik hoorde het voor het eerst toen ik mijn vrouw leerde kennen in Gouda. Maar oorspronkelijk komt haar familie uit Dordrecht. En schreufje, dat is een synoniem voor een oud vrouw.
0: Oké.
1: Gaan we ook nog even achteraan.
0: Ja, en als er iemand in de regio is die denkt, ja, ik weet wel zeker dat dat uit onze regio komt, of juist helemaal niet, WhatsApp ons dan, hè, 070-3078080.
1: Zo is het.
0: Vind je niet?
1: Ja, en er kwam ook nog een Haags van Hekwerk binnen voor een Haags woord voor beugel van Jackie.
0: Ja, die is toch fantastisch.
1: Ook mooi.
0: Zou ik ook voorbij komen. Blijf ons voeden met die prachtige regionale woorden of regionale zinnen. En er mag een rafelrandje aan zitten.
2: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Wat heeft die man toch een fantastische stem. Hier op Radio West was dit Marvin Gaye met Too Busy Thinking About My Baby.
1: We gaan door!
0: Ja, dat klinkt wat ongezellig, maar het wordt tijd om plaats te maken. En dat doen we straks natuurlijk voor Patrick van Houten. Patrick, goedemorgen. Lekker aangeschoven.
2: Jazeker.
0: Heb je er een beetje zin in voor straks?
2: Ja, absoluut.
0: Ja, we hebben samen een polo-shirt aangedaan, dus we hebben goed vertrouwen in lekker weer vandaag.
2: Ja hoor, zeker. Ik heb het net gehoord bij Jordi. Komt helemaal goed.
0: Ja, vind je niet? Ja, ja. Dat heeft mij ook al een beetje aangestoken. Ja. Ja, en als we wat willen doen dit weekend, want Jordi Bloem zei inderdaad, Tess, dat het vooral zondag een beetje waterig wordt. Maar morgen is er ook iets leuks te doen, toch?
3: Ja, nou ja, en ik wil mijn achtertuin natuurlijk niet te veel promoten, maar we hoorden net natuurlijk al van Erik dat het Wereldverdrinkingspreventiedag is op Scheveningen en dat er ongelooflijk veel activiteiten zijn. Dus er is reden genoeg om naar Scheveningen te gaan. Maar het is op morgen, 25 juli, is er ook nog eens de 49e editie van de Scheveningse Dag. Dus van 11 tot

0: straks aan de bak, Patrick.
1: Ja, zeker. De Vrolijke Vrijdag-editie met in dit geval de bijna laatste kaarten voor Space Expo natuurlijk. Bij Menno en bij Kevin gaan ze er ook nog uit. Dus houd het in de gaten. Jager van vandaag. We hebben wat geluiden uit het Haagse radioverleden in de archiefbak van 1989. Wellicht eeuwig roem voor Earth, Wind & Fire en After the Love Has Gone. En de plaats voor 12. Het is vrijdag, dus Meezingers straks.
2: Ja, Earth & Fire, die hebben toch al eeuwige roem, Patrick? Waar zijn we het aan?
1: Ja, met september staan ze al op de roemlijst. Maar met deze nog niet.
2: Earth, Wind & Fire niet te verwarren met Earth & Fire. Wat dat betreft was het natuurlijk altijd heel erg verwarrend als we dat deden. Ja, wij zuigen er wel vandaag een punt aan, Tess. Maar in ieder geval voor wat ons betreft, ons tweetjes, in ieder geval tot en met donderdag. Dus ik ga je wel een beetje missen. Want het was wel lekker, hè, deze eerste vakantieweek voor Tjeerd en Jorinde, dat ze er niet waren.
3: Nou, zeker. En ik heb je beter leren kennen. Ik heb helemaal zin in volgende week. Dat gaat helemaal goed komen.
2: Nou, kijk, dat klinkt nu al hartstikke goed. Dank voor het luisteren. Heel veel plezier zometeen met Patrick vanzelfsprekend. En wij gaan eruit met een heerlijk, rustig, tikkie Rotterdams liedje.

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct naar het plant opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspraymachine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf?
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag.

0: VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: We komen een nieuw fenomeen tegen in 1984, straks in de archiefbak. Het heet de Flappetap. 10 uur, eerste nieuws uit de regio, André Kolen.
8: De gemeente Midden-Delfland gaat 2 deels gezonken boten in Maasland laten verwijderen, meldt mediapartner WOS. De vaartuigen liggen aan de Wipperskade en het Trekkadepad. De eigenaren hebben 6 weken de tijd om de vaartuigen zelf weg te halen. Gebeurt dat niet, dan laat de gemeente de boten verwijderen op kosten van de eigenaar. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft ingestemd met de volgende fase van het miljoenen euro's kostende bouwproject in Stadscentrum. Raadsleden hadden tijdens de raadsvergadering wel het nodige commentaar op de afspraken rond parkeren en verkeer. Een parkeerabonnement gaat namelijk €270 per maand kosten. Een zonnewagen die door studenten van de TU Delft is gebouwd mag als tweede beginnen aan een race door de Verenigde Staten. Het team doet voor het eerst mee aan de American Solar Challenge. Vanaf morgen rijden de studenten ruim 2400 kilometer van Minneapolis naar Amarillo zonder 1 druppel brandstof. Meer nieuws straks om 10:30. Nu het overige nieuws.
9: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
10: Vertraging op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein staat een vrachtwagen met pech. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een kleine 10 minuten.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Tot 12 uur aan de bak.

0: wensen over in Ik kan echt zonder jou. Goedemorgen.
1: Koffie lekker?
2: Nee.
1: Lekker bakkie.
0: De 10e jaargang, aflevering 2326 van Aan de Bak. En het is goed dat je erbij bent, want de Vrolijke Vrijdag editie.

Dat betekent dit uur alweer. 4 kaarten voor Space Expo. De jarige van vandaag. We hebben meezingers in de plaat voor 12. En misschien eeuwig roem voor Earth, Wind & Fire over een uurtje ongeveer.

0: Hartstikke lekker talent uit Engeland. Shanna Spiro en Material Lover is dat.
1: De plaats. De plaats. Voor 12.
0: En omdat het vrijdag is, mag er meegezongen worden.
1: Nummer 1.

0: En I save the day, het is keuzemogelijkheid 2 voor vandaag. En Limburg, het is een kwestie van geduld van Rowan Heijzen, is keuzemogelijkheid 1. Maar ja, welke meezinger gaat het worden?
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty pleasures.
0: Dat bepaal jij via de Facebookpagina van Radio West. Nummer 1 Rowan Heijzen, nummer 2 Roberto Giacchetti. Of app even naar de studio met jouw voorkeur 070 307 8020.

0: Echt Soort Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
2: Ja, wij zijn Kattex.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

0: Kyrie op Radio West. En zo dadelijk jouw kans op kaarten voor Space Expo. Hier te winnen bij Gezang in de Ruimte. Maar ook het regionieuws komt eraan met daarin onder meer... als je nog een half gezonken boot hebt liggen in Maasland. Opgelet, straks meer daarover.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament... en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is... met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
7: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
0: Goedemorgen, Radio West, 11:20. Aan de bak met het regionieuws, André Koon.
10: Goedemorgen, Patrick. Een man van 57 uit Westland is door de rechter veroordeeld... tot een taakstraf van 400 uur... en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden... voor het stiekem filmen van zijn stiefdochter onder de douche. Het Openbaar Ministerie eiste 2 weken geleden... een onvoorwaardelijke celstraf van 16 maanden tegen hem. Omdat de man ook schuldbewust is en zich laat behandelen... vindt de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf nu niet nodig. Het samengestelde gezin van de 57-jarige K en zijn vriendin... leeft op het eerste gezicht harmonieus in een woning in het Westland. Maar de vader leed onder de stress van zijn drukke werk... en zijn drukke sociale leven. En hij zocht naar afleiding en ging stiekem zijn stiefdochters filmen. Sinds middernacht hebben we in sommige delen van onze regio te maken met een watertekort. Er worden daarom verschillende maatregelen getroffen. Aan Giel Kuipers van het Hoogheemraadschap Delfland de vraag welke.
11: Nou, de belangrijkste maatregel die we treffen is dat we beperkingen opleggen aan het gebruik van de sluizen. Dat gaat om de sluizen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Die zijn gesloten voor de recreatievaart. En in Rotterdam zijn ook sluizen en die mogen nog wel gebruikt worden, maar minder. En dat geldt zowel voor beroepsvaart als recreatievaart. Te zitten met een neerslagtekort betekent dat je eigenlijk heel weinig water in je gebied krijgt door de regen. Dat betekent dat we water van buiten moeten aanvoeren. Daar zit een beperking op. En we hebben ook water dat gebruikt wordt in het gebied voor de peiling, sloten en kanalen, voor het bestrijden van verzilting, maar ook voor gebruikers zoals tuinders en boeren.
10: En daarom vraagt het Hoogheemraadschap inwoners in onze regio om zuinig om te gaan met oppervlaktewater, maar zeker ook met drinkwater. De gemeente Midden-Delfland gaat 2 deels gezonken boten in Maasland laten verwijderen, meldt mediapartner WOS. De vaartuigen liggen aan de Wipperskade en het Trekkadepad. Volgens de gemeente verkeren beide vaartuigen al langere tijd in een verwaarloosde staat. Ze vormen een risico voor de veiligheid op het water, het milieu en de openbare orde. Ook blijken de ligplaatsen zonder vergunning te zijn ingenomen. Begin deze maand maakte de gemeente Midden-Delfland al bekend van plan te zijn bestuursdwang toe te passen. De eigenaren kregen de gelegenheid om de vaartuigen te verwijderen of een zienswijze in te dienen, zoals dat dan heet. Daar is volgens de gemeente geen gebruik van gemaakt. De eigenaren hebben nu 6 weken de tijd om de vaartuigen zelf weg te halen. Gebeurt dat niet, dan laat de gemeente de boten verwijderen op kosten van de eigenaar.
0: En dan naar Jordi Bloem voor het weer. Hoe ziet het eruit vandaag, Jordi?
12: Wolkenvelden en zonneschijn wisselen elkaar af, waarbij de nadruk eerst waarschijnlijk nog op de bewolking ligt. Maar gaandeweg vanmiddag en ook aan het begin van de avond krijgt de zon meer ruimte. En vooral dan is de temperatuur ook duidelijk hoger, met 23 of 24 graden. Er is weinig wind, beetje wind uit westelijke of zuidwestelijke richting. Kracht 2, hooguit kracht 3. Rustig zomerweer dus. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Later vannacht daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. En morgenmiddag kunnen we uitkomen op 25 of 26 graden, vlak aan zee 24. Met morgen flink wat zonneschijn en waarschijnlijk blijft het droog, met opstekende matige west-zuidwestenwind. Zondag ook deze wind, meer wolkenvelden, af en toe regen en dan 22 of 23 graden.
0: En de verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
13: Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Terbrechtseplein 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht.
10: Dankjewel Erwin en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Jaren geleden heb ik ze een keer live gezien en dat was een feestje, kan ik je zeggen. Incognito en Don't You Worry About A Thing.
1: De archiefbak.
0: Ah, maak je geen zorgen, er zijn nog kaarten voor Space Expo. Straks gaan er weer vier uit, maar eerst...
2: 1984.
0: Rob de Nijs en Belinda Muldijk trouwen in juli 1984. Het burgerlijk huwelijk wordt op 11 juli 1984 in het Zuid-Franse Cannes gesloten. 12 dagen later is in het Franse vissersdorp Port-Grimaud het kerkelijk huwelijk. Na de plechtigheid wordt hun 1 jaar oude zoon Robert meteen gedoopt. Ja, als je er dan toch bent met z'n allen. In een restaurant aan het strand bij het landgoed Beauvallon wordt een groot feest gegeven voor familieleden en genodigden. En we blijven nog even in Frankrijk, want de Franse wielrenner Laurent Vignon wint in juli 1984 voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. En we hebben een nieuw fenomeen in 1984 in ons land, de flappentap. De Rabobank is de eerste bank die experimenteert met geldautomaten. Tot dan toe moest je bij een bank aan de balie je geld halen. Maar dat kan dus tegenwoordig heel anders.
3: Bij de Rabobank in Venlo wordt sinds een paar maanden een proef met dit geld uit de muur genomen. Een groep van 400 klanten heeft een speciaal pasje gekregen waarmee men zelf maximaal 500 gulden per week kan opnemen. Nadat de klant zijn kaartje in de automaat heeft gestopt, toetst hij zijn codenummer in dat alleen hem bekend is en vraagt via het toetsenbord het bedrag op dat hij nodig heeft. En bij voldoende saldo betaalt de automaat dat ook uit. En dat kan op ieder moment gebeuren.
4: U heeft nou geld opgenomen, maar als u nou eens onvoldoende saldo zou hebben gehad, had het dan ook mogelijk geweest?
5: Nee, dat is niet mogelijk. Dan geeft u geld uit, geeft de automaat de bank pas weer terug.
4: En dan gaat het dus niet door?
5: Gaat het niet door.
3: Als er wel voldoende saldo is, wordt dat op de rekening van de klant verwerkt. Maar bij verkeerd gebruik of misbruik weigert de machine uit te betalen.
2: 1984.

0: Ja. Maar dat we het nog een bijzonder idee vonden om geld uit de muur te halen.
1: Ja.
0: 1984, The Alan Parsons Project en Don't Answer Me, maar pak wel je telefoon.
2: 3, 2, 1. We hebben
0: lekker. We zijn er bijna doorheen door die kaarten voor Space Expo in Noordwijk, maar dit is nog je kans om te bellen 070-390-5454. 070-390-5454 voor een lekker zomervakantieuitje daar in het interactieve ruimtevaartmuseum. Moet je wel even meedoen met gezang in de ruimte. Ik heb weer een liedje dat klinkt in de ruimte. Het heeft iets te maken met planeten, met sterren, met de hemel. Nou ja, luister maar.
3: This is Houston. Say again, please.
0: Ik heb de titel of de artiest nodig. Allebei hoeft niet, dus of de titel of de artiest is al voldoende. Nou ja, één keertje nog dan.
3: This is Houston. Say again, please.
0: Wie of wat horen we hier? 070-390-5454. 070-390-5454 voor gezang in de ruimte.

0: Zo vlak voor het weekend kun je daar mooi naar uitkijken. The Lazy Sunday van de Small Faces.
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
3: Gezang in de ruimte.
0: Zeker wel met Loek van Duijf uit Delft. Goedemorgen, Loek.
4: Goedemorgen.
0: Wanneer was je het laatst in Space Expo in Noordwijk?
4: Ik zelf ben er nog nooit geweest.
0: Oh, en je wilde zelf graag naartoe of gun je het iemand anders?
4: Nou, mijn kleinkinderen zijn er een keer geweest en die waren er in Alapa over. Dus ik ben benieuwd om er een keer met hun naartoe te gaan.
0: Ja, nou dan gaan we kijken wat we voor je kunnen doen. Moet je eerst nog even dit liedje herkennen?
5: This is Houston. Say again, please.
0: Wat hoorde je daar?
4: Dat was de Frank Boeijen groep.
0: Ja, met, hoe heet het liedje? Weet je dat ook toevallig?
4: 1 miljoen sterren.
0: Ja, precies. Ja. Dat maakt hem hartstikke toepasselijk natuurlijk in het kader van Gezang in de Ruimte. Ja, 1 miljoen sterren levert jou, niet 1 miljoen, maar wel 4 kaarten op voor Space Expo in Noordwijk. Dus die kleinkinderen kan je hartstikke blij gaan maken deze zomervakantie, Loek.
4: Ja, hartstikke mooi. Daar zullen ze heel blij mee zijn.
0: Dat denk ik ook. Maak er een mooi uitje van, hè?
4: Gaat lukken.
0: En straks geeft Bob natuurlijk weer 4 kaarten weg voor Space Expo in Menno in de Middag.

Lekker liedje blijft dat toch van de Frank Boeij Groep en 1 miljoen sterren. En straks wellicht Eeuwige Roem voor Earth, Wind & Fire. Een nieuwe ronde van Eeuwige Roem komt eraan, namelijk straks na 11 uur. En voor die tijd deze van Duncan Lawrence op Radio West.

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe

0: werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Om de roemlijst te bereiken neemt Earth, Wind & Fire het straks op tegen Olivia Newton-John en John Travolta en Lisbeth List. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, André Koon.
5: Een bruggetje aan de Tesselschadestraat in Gouda, dat vorig jaar is geplaatst, is afgezet. Stoeptegels voor de oeververbinding zijn aan één kant verzakt. Het zand is weggeslagen, waardoor er een gat is ontstaan. Gemeente Gouda meldt dat de brug zelf veilig is en zo snel mogelijk wordt hersteld. Politie in Delft houdt de komende tijd extra toezicht in de omgeving van de Debussystraat, Braamslaan en Lieststraat in de wijk Buitenhof. Bewoners klagen daar over jongeren die tot laat in de avond rondhangen. Ze zouden voor veel geluidsoverlast zorgen. En zich schuldig maken aan vernielingen. De gemeente Midden-Delfland gaat 2 deels gezonken boten in Maasland laten verwijderen, meldt mediapartner WOS. Vaartuigen liggen aan de Wipperskade en het Trekkadepad. Eigenaren hebben 6 weken de tijd om de vaartuigen weg te halen. Gebeurt dat niet, dan laat de gemeente de boten weghalen op kosten van de eigenaar. Meer nieuws straks om 11:30. Nu het overige nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
8: Heijn. Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie

0: via grote-kerk.nl.
1: Tot 12 uur aan de bak.

0: falls, but we carry on.
1: Mooi gezongen van Passenger en Holes.
2: Eeuwige roem.
1: Ja, dat is er bijvoorbeeld zo één. Die zou je kunnen nomineren voor Eeuwige Roem. Want die staat nog niet op de roemlijst van dit programma. Dat geldt trouwens wel voor Sandy Coast die daarvoor zat. True Love, That's a Wonder. Ja, we hebben er inmiddels ruim 800 natuurlijk op het lijstje staan. Ben je benieuwd naar het complete overzicht? Mail me dan even. Patrick@omroepwest.nl. Dan stuur ik je de complete roemlijst toe. Dan kun je daar lekker even doorheen struinen. En misschien ook kijken welke plaat je nog mist op die lijst. Vandaag de keuze van Betty Brust. Die woont in Zoetermeer en is 75 jaar en alleenstaand. Ze heeft 2 zoons en je ziet haar regelmatig haar hondje uitlaten in Zoetermeer. Verder maakt ze leuke uitstapjes. Goedemorgen, Betty.
3: Hallo, goedemorgen, Patrick.
1: En heb je leuke plannen voor het komend weekend ook?
3: Ja, ik ga morgen even naar Delft. Want ik ben in Delft geboren en af en toe moet ik daar toch even nodig naartoe.
1: Wat leuk. En wat ga je dan specifiek doen?
3: Nou, ik denk omdat er natuurlijk antiekmarkt is op zaterdag.
1: Oh ja.
3: Het is altijd gezellig natuurlijk. En ik heb een goede vriend die woont in Delft. En die ga ik ook even bezoeken. Dus dat is het plan voor morgen.
1: Nou, hartstikke leuk toch? Dan wordt het heerlijk weer voor.
3: Ja, zeker.
1: En is er dan een specifiek plekje in Delft dat je altijd nog even wil bezoeken voor het uitzicht? Of misschien voor een bakje koffie, of weet ik veel?
3: Nou, dat is eigenlijk toch wel gewoon op de markt zo,
1: ja,
3: hè?
1: Ja, dat is
3: zo het oude gedeelte. En ja, helaas, heel jammer, maar Delft is Delft niet meer, hè?
1: Ik weet het
3: zijn
1: niet.
3: Er zijn zoveel winkels zijn de weg.
1: Oh,
3: ja,
1: dat
3: op mijn leeftijd.
1: Ja.
3: Ja, dat. En ja, heel veel vrienden van mij natuurlijk die er niet meer zijn, hè?
1: Ja, natuurlijk.
3: Want dat ga je natuurlijk ook nu krijgen.
1: Ja,
3: dus ja, dat
1: snap
3: is
1: ik.
3: Het eigenlijk.
1: Ja,
3: maar ja, ik ga gewoon vrolijk verder.
1: Zo is het, dat is heel goed. En een beetje nostalgie opsnuiven is altijd lekker, Betty. Dat doe je goed.
3: Ja, heerlijk.
1: Eens
3: ja,
1: even hoor. Kijken, over nostalgie gesproken. Eens even kijken wat er in de lijst staat van vandaag in het spel. We hebben 3 roemzoekers en ze klinken vrijdag zo.
4: Eeuwige roem.

0: Lisbeth List en Ik pluk de dag kwam er gisteren bij, staat er één dag in. We hebben Olivia Newton-John en John Travolta twee dagen in het spel staan met You're the One That I Want. En Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone, kwam er gisteren bij. Maar die kwam terug, heeft al een flinke stapel dagen verzameld. Staat namelijk op de rand van de roemlijst op 6 dagen inmiddels. Wat ga je doen, Betty? Welke gaat er weg?
1: Nou, het is
0: Lisbeth List. Lisbeth
2: List. En dan het feest verlaten met een lach.
0: Oh, gelukkig. Ze gaat wel met een lach, dat scheelt alweer. Want je kent hem niet zo, of je hebt er niet zoveel mee?
1: Nou, vroeger met Ramses wel. Dat vond ik echt schitterend. Maar met Lisbeth alleen vind ik niet zo.
0: Dat kan. Je hebt wel een andere prachtige zangeres uitgekozen.
1: Ja, zeker.
0: Vertel.
1: Ja. Nou, dat is dus, Lizzle Star met de French Song.
0: The French Song. Ja. Nou, dat is echt een lekker oudje. 1965, hè?
1: Ja, net, hè? Ja. Ja. Ja, ik heb het opgezocht, dus ik denk, nou, het kan net.
0: Ja, die kan net, zeker.
1: Dus, dacht ik aan van mijn vader. Die is volgende maand 8 jaar... is hij er niet meer. Mm-hmm. En mijn vader is 99 jaar geworden.
0: Zo.
1: En mijn vader vond dit zo'n verschrikkelijk mooi nummer. En dat moest ik iedere keer voor hem opzetten.
0: Ah. Nou, hij is eerder in het...
1: Nou, deze is voor mijn vader.
0: Ik snap hem natuurlijk, ja. Hij is eerder in het spel gebracht door Riet Swinkels uit Den Haag. Dat was in december 2022. Daarna nog een keer door Kokkie Riem uit Den Haag. Dus hij start ook met een beetje voorsprong lekker op 5 dagen. En we gaan kijken wat er volgende week mee gaat gebeuren. Dankjewel, Betty.
1: Oh, nou, leuk. Oké. Fijne dag.
0: Lucille Starr en The French Song is terug in Eeuwige Roem.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Ja, zo lekker vlak voor het weekend. Lip Sync en Funky Town.
1: Eeuwige roem.
0: In oktober 2018 al nomineerde Paul van der Meijden uit Rijswijk Earth, Wind & Fire met After the Love Has Gone. Daarna kreeg de single steun van Tilly de Zoete uit Wassenaar en Anneke Vogelpoel uit Den Haag. En gisteren kwam de laatste set van Berry Vrijburg uit Wassenaar. En dus keer ik terug naar de man die hem als eerste in het spel wist te brengen. Paul, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Je hebt het dan toch voor elkaar?
2: Ja, ik had het niet verwacht.
0: Nee, dat snap ik na zo'n lange tijd. Maar uiteindelijk is het raak voor Earth, Wind & Fire. 7 dagen volgemaakt in het spel. En dus is de roemlijst daar.

0: Eeuwige Roem.
1: Mooi hoor, plaat nummer 873 op de roemlijst van dit programma. We zetten hem erbij, dankzij jou Paul. En dat betekent dat we verder in het spel komen, als jij weer een ander liedje kunt nomineren natuurlijk.
2: Ja, ik heb een nieuw nummertje. Nou ja, het is best wel een vrij oud nummer ook. Ik weet niet uit welk jaar. In de jaren 90 geloof ik was dat.
1: Ja,
2: denk
1: de jaren 90, zeker ja.
2: Ja. Nick Cave met Kylie Minogue en Where the Wild Roses Grow.
1: Ja, dat was een eenmalige samenwerking van die twee destijds. In het jaar 95 trouwens. Wat heb je met dat liedje?
2: 95. Ja, het is wel een heel lekker slijmig nummertje. Echt een mooi plaatje ook. Als je hem hoort, dan krijg je een beetje de emotionele dingen zo, wat je allemaal meemaakt in het leven en zo. Dus ja, het is echt wel een mooie plaat is dat.
1: Ja, ik vind het ook een beetje onheilspellend soms, maar dat komt door die Nick Cave waarschijnlijk.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar wel een mooi sfeertje zit erin. En gaaf om hem sowieso weer eens te kunnen draaien op Radio West. Dus dank daarvoor, Paul. We gaan kijken wat ermee gebeurt.
2: Is goed. Oké.
1: Fijn weekend.
2: Bedankt. Oh, bedankt. Hoi, hoi.
1: Nick Cave en Kylie Minogue voor het eerst in Eeuwige Roem. Met deze.

0: Nick Cave en Kylie Minogue, nieuw en eeuwig groen met Where the Wild Roses Grow. Zo is het, ja. Maandag gaan we verder met die plaat en met de andere roemzoekers natuurlijk. En dan was eens een bruggetje in Gouda. Dat is ook meteen het bruggetje naar het regionieuws. Komt er zo aan.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio West. Aan de bak met het regionieuws, André Kolen.
7: Goedemorgen, Patrick. Een bruggetje in Gouda dat vorig jaar is geplaatst, is afgezet. De stoeptegels voor de oeververbinding zijn aan één kant verzakt. Het zand is weggeslagen, waardoor er een gat is ontstaan. Gemeente Gouda meldt dat de brug aan de Tesselschadestraat veilig is. Alleen het pad is verzakt, waardoor de op- en afstap niet meer veilig is. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat weet de gemeente niet en wordt onderzocht. De gemeente benadrukt dat de stoep zo snel mogelijk wordt hersteld, zodat fietsers en voetgangers de sloot weer via het bruggetje kunnen oversteken. Politie en het Openbaar Ministerie gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters. Wie door een agent betrapt wordt op appen achter het stuur, rijden onder invloed of andere verkeersonveilig gedrag, kan rekenen op strafpunten, meldt RTL Nieuws. Bestuurders die in een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen vanwege overtredingen worden extra in de gaten gehouden. Het is hard nodig, zegt de landelijk verkeersofficier.
8: We weten uit onderzoek dat juist die kleine groep mensen die zich niet aan regels houden, die zijn verantwoordelijk voor risicovolle ongevallen. En daar hebben we last van. Daar ontstaan gewonden door en erger.
7: Politie en justitie worstelen al jaren met een groep verkeersovertreders die zich niets lijkt aan te trekken van boetes, straffen of rijontzeggingen. Een auto is afgelopen nacht volledig uitgebrand aan de Koningin Emma-straat in 's-Gravenzande. Uit camerabeelden van een omwonende zou blijken dat de brand mogelijk is aangestoken, meldt mediapartner WOS. De politie doet daar onderzoek naar. Buurtbewoners begonnen al met blussen voordat de brandweer arriveerde. De brandweer had het vuur vervolgens snel onder controle. Omdat het om een elektrische auto ging, bleef de brandweer langere tijd plaatsen om de temperatuur van het accupakket te controleren. Daarmee moest worden voorkomen dat de accu opnieuw zou ontbranden.
0: En dan Jordi Bloem voor het weer.
9: Wolkenvelden en zonneschijn wisselen elkaar af, waarbij de nadruk eerst waarschijnlijk nog op de bewolking ligt. Maar gaandeweg vanmiddag en ook aan het begin van de avond krijgt de zon meer ruimte. En vooral dan is de temperatuur ook duidelijk hoger, met 23 of 24 graden. Er is weinig wind, beetje wind uit westelijke of zuidwestelijke richting. Kracht 2, hooguit kracht 3. Rustig zomerweer dus. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Later vannacht daalt de temperatuur naar 15 of 16 graden. En morgenmiddag kunnen we uitkomen op 25 of 26 graden, vlak aan zee 24. Met morgen flink wat zonneschijn en waarschijnlijk blijft het droog, met opstekende matige west-zuidwestenwind. Zondag ook deze wind, meer wolkenvelden, af en toe regen en dan 22 of 23 graden.
0: En verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin de Hart.
10: 5 minuten vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein, 7 kilometer file.
7: Dankjewel Erwin. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Sheeran and a little more.
1: De archiefbak.
0: De verjaardagskalender voor 24 juli komt er zo aan, maar eerst even naar
2: 1989.
0: Het eerste weekend van juli 1989 is het een chaos op de Spaanse snelwegen. Vakantiegangers komen in enorme files te staan. Op 25% van de belangrijke wegen wordt namelijk gewerkt. Daarnaast staken de Spaanse spoorwegen juist dat weekend. Bij verschillende ongelukken vallen maar liefst 60 doden. Ringo Starr gaat vanaf 23 juli 1989 voor het eerst in 23 jaar weer op tournee. De oud-Beatle wordt begeleid door de All Star Band. Bij de gelegenheidsformatie zitten bekende namen als Clarence Clemens, Nils Lofgren en Billy Preston. Het eerste concert is op 23 juli in het Park Central Amphitheater in Dallas in de Amerikaanse staat Texas. En op de radio kun je op zaterdag bij de illegale zender Radiostad Den Haag luisteren naar de Flitsende 50. De wekelijkse hitlijst is een begrip in de regio in die tijd.
3: De zaterdagmiddagmarathon op Radio Stad Den Haag. Met van 3 tot 6 de Haagse Flitsende 50. De hits van Den Haag. Bijgehouden en op rij gezet door Peter van Leeuwen.
2: 1989.

0: Robinson. Ja. Aan de bak @omroepwest.nl is het mailadres om je aan te melden voor de verjaardagskalender of om iemand anders in het zonnetje te zetten natuurlijk. Aan de bak @omroepwest.nl. Goed gevulde verjaardagskalender voor 24 juli. Goedemorgen Patrick. Vandaag wordt mijn zwager Victor van der Pluim 70 jaar. Zou je hem willen feliciteren namens mij? Alvast dank Herman van der Spek, maar natuurlijk bij deze van harte gefeliciteerd, Victor. En Dina Govers-Ros mailt: ik heb er weer een, jarig is mijn schoonzoon Robert. Hij is nu met mijn dochter en mijn kleinzoon op vakantie in een huisje. Gezellig. En de honden natuurlijk, Shiva en Rebel. Van harte gefeliciteerd dus, Robert, namens schoonmoeder Dina.
1: Hoera! Hoera! Hoera!
0: En Roel stuurt een berichtje: goedemorgen, mijn broer Ludo Swaap viert vandaag zijn 67ste verjaardag. Tevens is hij vandaag met pensioen gegaan. Sinds ik met pensioen ging, noemde hij mij steuntrekker. Vandaag is hij tot dit legioen toegetreden. Ik hoop voor hem dat hij daar nog lang gebruik van mag maken. Het is een best jong. Dat is een mooie omschrijving, hè? Ludo, van harte gefeliciteerd namens broer Roel en Radio West natuurlijk. En deze is voor alle jaren.

0: Hering op Radio West. Alles mag en niets moet. Krijg zo'n dorst van die plaat altijd. Julie, July was dat op Radio West. En straks na 12 een weekendeditie van Menno in de Middag natuurlijk. Met Bob Brinkman in dit geval. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Deze vrolijke vrijdag in Julie, July. Inderdaad, ja. 24e ga ik lekker het weekend aftrappen. Ja. Met een vrijdagmiddagborrel en een vrijdagmiddagborrelartiest. Ik ga ook niet verklappen wie het is, maar hij houdt van dansen en van dromen tegelijkertijd. Dat is een beetje een matig cryptische beschrijving, al zeg ik het zelf. Verder zoek ik ook nog een weekendklapper. Dus als je het leuk vindt om de vrijdagmiddagborrel muzikaal af te trappen met een plaatje van jouw smaak, dan mag je mij mailen. bob@omroepwest.nl. En dat mag natuurlijk ook voor jouw plaat. De laatste in het thema Spanje.
0: Ja, precies. Alles met Spanje. Of het nou in de titel zit of dat het Spaanstalig is, dat maakt allemaal niet uit.
1: Nee, dat maakt niet uit. Nee. En Erik gaat voor op de... Oh, sorry, ik ga door jou heen. Ik ga helemaal door jou heen.
0: Klein tipje.
1: Oh ja.
0: Heb ik nog niet gehoord volgens mij deze week.
1: Ik schrijf mee.
0: Hijo de la Luna. Mecano.
1: Hoe speel ik dat?
0: Hijo de la Luna.
1: Hijo de la Luna.
0: Ja. Prima.
1: Die heb jij nog niet gehoord.
0: Nee.
1: Ik heb hem opgeschreven. En Erik Kooijman gaat natuurlijk voor de zomertour de regio in om te kijken wat de mensen aan het doen zijn tijdens de zomervakantie.
0: Je hoort het allemaal straks na 12 op Radio West tussen 12 en 2. En die Space Expo kaart heeft hij natuurlijk ook.
1: Ja, natuurlijk.
0: Gaat hij zo weggeven. Billy Joe. Don't go.

0: Eerder deze week konden we zijn vierde liedje bijschrijven op de roemlijst. Deze stond er al op. Billy Joel en Just the Way You Are. Maar Uptown Girl is er deze week ook bijgekomen.
1: De plaat voor 12.
0: Dank voor het stemmen. Het is hartstikke grap geworden. Maar 51% voor Roberto Giacchetti en de Scooter. Met I Save the Day. Fijn weekend.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En

0: Exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
1: Dus kom langs.
2: De vrijdagmiddag start je goed met Menno in de Middag op Radio West. Onder andere met de weekendklapper en de vrijdagmiddagborrelartiest. Tot 2 uur ben ik bij je. Eerst het nieuws. Hier is André Kolen.
3: De parkeergarage van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda blijft nog maanden dicht. Pas eind dit jaar wordt de schade aan de parkeervoorziening hersteld. Sinds half juni is het complex gesloten nadat een scheur in de constructie en een verzakte paal werden ontdekt. De politie in Delft houdt de komende tijd extra toezicht in de omgeving van de Debussystraat, Braamslaan en de Lieststraat in de wijk Buitenhof. Bewoners klagen daar over jongeren die tot laat in de avond rondhangen. Ze zouden voor veel geluidsoverlast zorgen en zich schuldig maken aan vernielingen. En groot nieuws uit Noordwijk. De Meilandjes keren terug op de kijkbuis. Waar de familie in oktober vorig jaar liet weten dat ze stopten met hun reality-serie, maken ze nu bekend dat ze weer terugkeren, dit keer bij RTL. Meer nieuws straks om 12:30. Nu het overige nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.

0: Dexys Midnight Runners, Come On Eileen. Aan het begin van een nieuwe Menno in de Middag. Het is vrijdagmiddag. Het is 8:08, dus ik zeg goedemiddag. De vedette van het hele spul, Menno Tamming zelf, die is er niet. Tot 2:00 zit ik op zijn plek, Bob Brinkman hier. Maar verder natuurlijk alles wat je van de vrijdagmiddag bij Menno in de Middag gewend bent. Zo start ik over een uurtje ongeveer de vrijdagmiddagborrel, en dat doe ik natuurlijk met een weekendklapper. En daar mag jij nog ideeën voor inleveren. Als jij een plaatje hebt waarvan je denkt van, ach, dat is nou echt een lekker om lekker de champagne bij te gaan ontpoppen, dan mag je me mailen, bob@omroepwest.nl. Dat is B-O-B, @omroepwest.nl. En dan mag ook, als je nog een plaatje hebt voor jouw plaat van deze week, de laatste die over Spanje gaat, het vakantieland wat deze week in de spotlight staat. Dus heb je nog een mooie Spaanstalige plaat, mag je me ook mailen naar dat eerder genoemde e-mailadres. Of app eventjes, is ook altijd goed. 070-307-8080. De ene laatste kaarten voor de Space Expo in Noordwijk, die ga ik over een half uurtje weggeven. En natuurlijk,
1: op de kaart
0: hebben we een vrijdagmiddagborrel artiest over een uurtje. En Erik Kooijman is er voor de Op de Kaart Zomertour. Hallo Erik.
2: Hey Bob, goedemiddag.
0: Hoi, goedemiddag. Hi. Ja, zonnetje wolkje vandaag, is het een beetje te doen?
2: Ja, ik loop lekker luchtig rond in een poloshirt en het is prima. Ik vind het, dit vind ik het heerlijk.
0: Je loopt luchtig rond en je hebt toevallig een poloshirt aan.
2: Een poloshirt.
0: Een poloshirt, ja.
2: Zo'n kakshirt, weet je.
0: Ja, nou, blij dat je het zelf zegt, Erik, als ik heel eerlijk ben. Ja. Wat ga je doen voor de zomertour deze vrijdagmiddag? Lekker de terrasjes op, de feestjes opzoeken?
2: Ja, dat is wel een beetje het idee. Ik ben op Noordeinde en dan zit ik onder de mooiste boom van Den Haag. Ik weet niet of je die kent.
0: Is dat niet die boom waar ook Wilhelmina of Beatrix of Juliana altijd onder ging zitten?
2: Ja, en het standbeeld van Wilhelmina zit vlakbij.
0: Ja.
2: Eenzaam, maar niet alleen. Dat ligt hierachter. Dat is een grote, forse vrouw, die Wilhelmina.
0: Ja, niet een heel flatteus standbeeld van onze oud-koningin.
2: Ja, maar ik vind het wel mooi. Ik vind het wel tof. Weet je, zo lekker groot. Als je zo'n groot standbeeld krijgt, dan mag je trots zijn. Met terugwerkende kracht of zoiets. Ja. Maar Willem van Oranje zit hier op een paard. En die kijkt op het Werkpaleis. En het Werkpaleis is opengesteld deze maand. En heel veel mensen overal vandaan, die komen hier in de rij staan ook nog eens. Van tevoren geboekt. Want het was toch wel een heel gedoe, meneer, om hier naar binnen te kunnen komen. Hè?
3: Ja, ik heb een maand geleden moeten reserveren. En dan heb je een tijdslot. En er waren niet alle tijden meer beschikbaar. Dus het is echt veel animo voor.
2: Het is ook heel druk op het plein. Er staat een hele rij zo helemaal het Noordeinde in. Dat is de weg daar. En dan mag je naar binnen. Wat verwacht je binnen te zien?
3: Nou, ja, de mooie zalen eigenlijk. Maar veel bekende mensen zou ik er niet tegenkomen, denk ik. Dus het is eigenlijk alleen even de zalen bezichtigen, denk ik.
2: Ja, het schijnt wel mooi te zijn. Ik heb al wat geluiden gehoord van mensen die geweest zijn. Dat er toch wel een paar mooie historische dingen binnen te zien zijn. Het wordt ook een beetje extra aangekleed, omdat er zoveel mensen op visite komen. Eén ding is wel zo, Bob.
0: Ja.
2: De koning, dat is natuurlijk het mooiste attractiepunt.
0: Ja.
2: Die is er niet,
0: ach,
2: want de vlag hangt niet uit.
0: Oh, dat
2: want
0: zie je dan werkt, altijd. Ja,
2: ja, als die aan het werk is, dan hangt de vlag uit. Ja. Dus misschien dat Maxima er is, maar dan zal ze in de keuken bezig zijn met avondeten voorbereiden. Hoewel, nee, dat doet ze in Huis den Bosch. Ja, dat doet ze ergens anders.
0: Misschien moet je aan het einde van de show heel even naar het Haagse Bos fietsen om te kijken of daar dan wel de vlag uithangt, Erik.
2: Ja, dat is misschien goed. Dat is misschien goed. Maar dat is zo moeilijk te zien. Dat Huis den Bosch is eigenlijk nog steeds een soort mysterie. En het leuke van dit paleis Noordeinde is echt een stadspaleis midden in het dorp. Dorpskern van Den Haag, want Den Haag is een dorp, hè, je weet het. En dat geeft ook wel iets lekker gezelligs. Zeker nu er zoveel mensen hier zijn. En ik ga eens even een beetje polsen hoe koninklijk gezind ze zijn. Bent u koninklijk gezin?
3: Ja, ik ben altijd wel met Oranjefeesten zijn we actief. Buurtfeesten en zo hebben we altijd georganiseerd. Dus dat is altijd wel ons ding ook. Ja.
2: Nou, de koning die is dus in ieder geval populair in Naarden, want daar komen deze mensen vandaan helemaal. En dat ga ik een beetje polsen, Bob, vandaag ook.
0: Leuk, Erik. Spreken we over een minuutje of 8 ongeveer. Dan gaan we horen of je er al mensen in de rij eruit hebt getrokken. Tot zometeen.
2: Ja, all right. All right.

0: Coldplay met Viva La Vida en daarvoor Ilse de Lange. Confetti Shotgun hoorde je op Radio West.
1: Op de kaart.
0: Snel terug naar onze verslaggever Erik Kooijman. Die staat bij Paleis Noordeinde, ja, aan het Noordeinde in het centrum van Den Haag. Erik, er zijn veel oranje gezinden daar, hè, bij Paleis Noordeinde deze vrijdag.
2: Ja, als je hier op visite gaat, dan ben je wel een beetje oranje gezind, denk ik. Dan wil je even een kijkje nemen in het werkpaleis. En dat kan vandaag. Je m'entendra. M'entendra.
0: M'entendra. M'entendra.
2: M'entendra.
0: Je m'entendra.
2: Ik hou vol. Mevrouw, mag ik u iets vragen?
3: Ja, dat mag.
2: Jullie zijn net binnen geweest, hè? Ja. Ik ben van de radio. Wat hebben jullie allemaal gezien?
3: Ja, wat hebben we allemaal gezien? We hebben allerlei zalen gezien. We hebben gezien hoe mooi dat ingericht is. We hebben het paleis natuurlijk van buiten wel eens gezien, op Prinsjesdag. En ik ben gewoon benieuwd hoe dat binnen is. Het enige wat ik jammer vond, is dat ze zeiden van het ligt een hele mooie parketvloer. Maar die is belegd met een prachtig dik tapijt. Okay. Dus ik wou die parketvloer nog wel eens een keer gezien hebben. Maar ja, dat gaat dus even niet. En ja...
2: Je gaat niet dat tapijt er nog even omhoog trekken.
3: Nou, ik heb het geprobeerd, maar ik werd tot de orde geroepen. Nee, en dit deed me ook wel denken aan Paleis Soestdijk. Daar zijn we ook nog eens een keer geweest. Dus, ja. Ja.
2: Maar dat is veel groter, toch?
3: Nou, dat valt wel mee, hoor. Dat is, niet, dat is een vrij klein paleis.
2: Het lijkt altijd zo groot, maar dat is, het is niet...
4: Omdat het zo rondloopt.
2: Oké, maar het is niet zo diep.
3: Nee, het is niet zo diep, nee. Dus je bent er ook vrij snel doorheen, maar het is ook wel... Prachtig om te zien hoe dat allemaal gebouwd is voor onze majesteiten. Ja. Ja, ik ben blij dat ik niet hoef schoon te maken daar. Nee. En hier ook. Ik ben ook blij dat ik hier niet hoef schoon te maken.
2: Maar wat ik leuk vind aan dit paleis is dat het zo midden in de stad ligt. En dat het, ja, redelijk toegankelijk is. Dat zei ik net al. En loop je daar ook gewoon rond alsof het gewoon een werkplek is? Of is het echt wel heel chic?
3: Nou, ik vind het wel heel chic. Ik heb niet echt een werkplek gevonden of gezien. Want meestal bij een werkplek zie je een bureau, zie je telefoons, zie je weet ik veel wat allemaal, agenda's. Nou, dat heb ik hier niet gezien. Er is één kamer die dan gebruikt wordt blijkbaar elke maandag om te overleggen met het secretariaat. Ja, het is gewoon een hele chique kamer. Ja, en een hele mooie chique tafel. En daar zit dan iedereen omheen. En daar waren wel bloknotes met potloden en papier. Dus dat suggereert enigszins een werkplek. Maar verder heb ik niet echt werkplekken gezien, nee.
2: Nee, want je gaat je dan afspraak afvragen of die dan wel werkt, onze Willem-Alexander?
3: Nou ja, voor mij, die vraag stel ik eigenlijk zelden. We hebben een staatshoofd en dat is een koning.
2: Hij heeft het druk genoeg volgens mij, hoor.
3: Met van alles en nog wat, dus ja... Ja, of hij dan hier werkt of ergens anders. Misschien werkt hij wel van huis uit. Dat is tegenwoordig populair. In mijn tijd kon dat niet, hè?
2: Zou ook nog kunnen. Ja, met een oranje verbinding ergens naartoe.
3: Ja.
2: Dank jullie wel. En nou, vier feesten in Den Haag, zou ik zeggen. Want het wordt steeds leuker hier.
3: Ja, dat gaan we doen. Fijne dag toch.
2: Ja, jullie ook.
3: Met de uitzending.
2: Ja. Ja. Nou, dit zijn toch wel enthousiaste mensen. En dat parket is wel interessant, hè? Dat parket helemaal...
0: Ja, ik ben er ook eens een keer geweest. Ja, ja? Ja, ik ben er zelf ook eens een keer geweest bij Paleis Noordeinde. Toen heb ik heel veel dingen gezien. Maar het enige waar ik nou echt niet op heb gelet is de vloer waar ik overheen heb gelopen.
2: Nee, dat heb je wel eens. Hè? Dan kijk je niet naar beneden en je kijkt niet naar boven. Dat is altijd jammer.
0: Ja, terwijl naar boven kijken ook soms voor hele mooie gezichten kan zorgen. Maar goed, ja, enthousiaste mensen in ieder geval voor onze Willem-Alexander. Ik mag hem toch een beetje claimen. Het is toch een Hagenees, net zoals jij en ik,
2: ja.
0: Erik.
2: Ja, hij klinkt ook een beetje Haags. Ja, ja, zeker.
0: Ja, dat is toch altijd iets om trots op te zijn. Hey, wat ga je nu nog doen? Blijf je daar verder eventjes posten? Of ga je naar de Koninklijke Stallen? Want die zijn ook open deze zomer.
2: Ik hou van paarden. Nou. Vooral van de geur. Dus dat ga ik daar even kijken. Nou, lijkt me heel mooi.
0: Ik denk dat je een van de weinigen bent in de regio die van de geur van paarden houdt. Maar voel je vrij, Erik Kooijman. Tot over een kwartiertje ongeveer. Horen we je weer daar. Vanuit het centrum van Den Haag. Wat je daar allemaal kan doen in de zomer. Genoeg in ieder geval. Erik hoort het allemaal voor de Op de Kaart Zomertour. Schunnige teksten anno 1986. Robert Long nam ze in de mond. Iedereen doet het. Op Menno in de Middag.

0: Een waarheid als een koe. Iedereen doet het. Robert Long hier op Radio West. Zometeen, volgende half uur van Menno in de Middag, ga ik ze weer weggeven. En het zijn echt de allerlaatste. Er liggen er nog 8 hier in de la. En 4 daarvan zijn misschien wel voor jou als je zometeen belt voor het spelletje Gezang in de Ruimte. Kaarten voor de Space Expo in Noordwijk. En verder natuurlijk weer terug naar Erik Kooijman daar in het centrum van Den Haag, waar heel veel mensen in de rij staan om Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in te gaan. Die worden in de zomer altijd opengesteld voor publiek. Ben benieuwd hoeveel enthousiastelingen hij daar nog te spreken krijgt. En het laatste nieuws hoor je natuurlijk zo van mijn grote vriend André Kolen.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
2: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
0: Het is 12:30 geweest, Radio West, Menno in de Middag. Zometeen het weer voor het weekend met Jordi Bloem natuurlijk. Hoe warm gaat het worden en kan de barbecue aan? Dat ga je zo horen na het nieuws met André Kolen. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. In een woning aan het wethouder Hillenaarplantsoen in Rijswijk woedt brand in een portiekwoning. Meer informatie ontbreekt nog op dit moment. Parkeergarage van het Groene Hart ziekenhuis in Gouda blijft nog maanden dicht. Pas eind dit jaar wordt de schade aan de parkeervoorziening hersteld. Sinds half juni is het complex gesloten nadat een scheur in de constructie en een verzakte paal werden ontdekt. In eerste instantie sloot het ziekenhuis een deel van de parkeergarage. Niet veel later ging P3, zoals de parkeergarage heet, volledig dicht. En zolang de parkeergarage gesloten is, kunnen medewerkers van het ziekenhuis gratis parkeren in de garage bij Go Stores in Gouda. Tussen deze parkeerlocatie en het ziekenhuis is tijdelijk een gratis pendeldienst opgezet. Nog één dag, de wandelschoenen aan en door de pijn aan de voeten heen bijten. Het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Joke Koeling uit Zoetermeer, die doet al jaren mee. Voor de hoeveelste keer is dat nu, Joke?
14: Ik ga nu voor mijn 11e keer. Nu krijg ik een medaille met een kruisje. Kroontje, ja, 6e keer. Dus zo geweldig ook. De laatste, zeg maar, paar minuten dat je daar nog verder op het einde loopt. Word je zo ingehaald, ook op die tribunes. Geweldig. Muziek links en rechts. Wat je allemaal te horen krijgt. Ik ben nog niet dat voorbij. Of ik hoor weer een ander muziekje. Ja, echt helemaal geweldig.
13: Ja, die intocht op de Via Gladiola is werkelijk geweldig. Ja. Nou, ik neem aan dat Joke daar wel terechtkomt. Alleen ja, voor volgend jaar weet ze het nog niet of ze nou de Nijmeegse of de Apeldoornse Vierdaagse gaat lopen.
0: Daar is er ook een Apeldoornse Vierdaagse?
13: Ja.
0: En is die beter? Of?
13: Nou, weet ik niet. Maar wel anders, denk ik.
0: Dat zal wel, want het is een andere stad.
13: Joke kon nog niet kiezen, vertelde ze vanochtend in de uitzending. Groot nieuws dan uit Noordwijk. De Meilandjes die keren terug op de kijkbuis.
0: Wat?
15: Nee! Echt? Wat goed! Ja!
13: Ja, nou, waar de familie in oktober vorig jaar liet weten dat ze stopten met hun reality-serie, maken ze nu bekend dat ze weer terugkeren. Dit keer bij RTL en Videoland. Familie Meiland gaat voor het programma aan de slag op een melkveebedrijf in Friesland. Martien, Erika, Montana en Maxime die nemen tijdelijk de zorg voor 70 koeien over.
0: Ach,
13: ja, of dat maar goed gaat. Opnames zijn inmiddels begonnen. En met het nieuwe programma op de boerderij komt volgens RTL een lang gekoesterde wens van Erika uit.
0: Om weer terug op de buis te komen?
13: Nee, om iets met koeien te doen, denk ik.
0: Oh, oké. Dat zal.
13: Je moet nog even geduld hebben. Vanaf 2027 is de reeks te zien.
16: Boom, boom, boom, boom. Het is weer van Jordi Bloem. Hey Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
0: Jordi, goedemiddag.
17: Een hele goede middag, Bob.
0: Zijn koeien ook een lang gekoesterde wens voor jou?
17: Ja, af en toe koeien knuffelen natuurlijk. Hè. Oh. Moet ik eigenlijk nog een keertje doen? Want ik zie ze natuurlijk af en toe wel in de weilanden. Denk ik van, zal ik eens een keertje knuffelen?
0: En waarom zou je dat doen?
17: Ja, weet ik eigenlijk niet. Weet jij dat misschien?
0: Nee, maar jij hebt dat gevoel, Jordi.
17: Dat gevoel, hè? Maar dat wil nog niet zeggen dat ik dat tegen ga doen, hè?
0: Nee. Oké.
17: Dus ik moet er nog even over nadenken.
0: Dat is een goed idee, om daar even over na te denken. Ja.
17: Ja.
0: Was dat het trouwens, of heb je nog weer voor ons?
17: Ik heb al de weersverwachting.
0: Oh, okay.
17: Daarvoor ben ik hier natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, dat was ook zo. Nou, het weer voor het weekend. Jordi.
17: Ja, nou, het ziet er op dit moment eigenlijk al goed uit. Althans, vooral in de brede kuststrook. Ik zie ook bijvoorbeeld Kijkduin. Daar schijnt de zon wel aardig. Landinwaarts zijn er nog meer wolkenvelden. Die gaan wel oplossen, hoor. Want dan hebben we te maken met een omvangrijk, maar niet al te sterk hoge drukgebied. Maar toch, het ligt op de weerkaart. En zorgt ervoor dat het rustig is ook met zwakke tot hooguitmatige wind uit west-zuidwest. Het is nu al op diverse plekken graad of 20. En dat wordt uiteindelijk in de loop van de middag wordt dat 23 of 24 graden. Want dan krijgt de zon van het westen uit, dus vanaf de kust eigenlijk steeds meer ruimte om te schijnen. Dus wat die barbecue betreft, dat zou vanavond al goed kunnen. Of straks al in de namiddag. Ja hoor.
0: Wat zullen we op de barbecue doen eigenlijk?
17: Ja, een paar hamburgers voor wat mij betreft. Ja. Ik vind altijd lekker.
0: Rund dan wel, hè, natuurlijk. Ja.
17: Hè?
0: Rund.
17: Wat willen jullie?
13: Koeien.
0: Koeien.
17: Ja, natuurlijk. Ja, omdat we daarmee begonnen met de koeien.
0: Ja, precies.
17: Nee, maar en morgen wordt dan nog een zomersere dag. Want dan gaat de temperatuur oplopen tot 26, 25 graden. Misschien vlak aan zee net geen 25, maar het voelt wel lekker aan. Iets meer wind uit het westen, maar wel meer zon. Want we beginnen niet meer met wolkenvelden. Maar we hebben morgenochtend al de zon. Trouwens, morgen vroeg is het 15 of 16 graden. Op enkele plekken nog wat frisser. Dus het begint nog een beetje fris, maar morgenmiddag is het lekker. En in de loop van de middag kun je dan opnieuw die barbecue gewoon aansteken, hoor. Dat is prima, want het blijft morgen overdag ook droog. En het zijn ook de paardendagen, heb ik begrepen, in Voorschoot.
0: Dat klopt. Mag niet meer volgens mij paard.
13: Paarden ook vlees, lekker.
0: Mag dat nog?
13: Ja, natuurlijk mag dat.
0: Oké.
17: Nou ja, kan op de warm. Ja. Zondag. Dan
0: zijn er ook koeiendagen dan? Vraag ik me gelijk af.
17: Ja, zijn die er? Ja, nou, misschien bij deze vanaf nu gaan we die doen.
0: Ja.
17: Zondag, dat wordt een wat andere dag. Hè. Dat hebben we steeds al gezegd. Ook Huub ook al. Dat blijft nog steeds zo. Er komt een front aan met wat regen. Of een paar fronten passeren. Ook wat meer wind. Weinig zon, denk ik. Temperatuur ook wat lager. Maar ja, dat is de enige regen. En ik denk dat het ook niet heel erg veel is voor de natuur. Een paar millimeter.
0: Nee,
17: misschien een uitloop naar 10 millimeter. Naar
0: we hebben al zoveel mooi weer gehad. We moeten een gegeven koe ook niet in de bek kijken, natuurlijk.
17: Ja, dat is het. Dek, ja. We hebben denk ik ook geen koeienpoten mis. Nou, misschien morgen vroeg. Zou dat kunnen?
0: Leuk.
17: Dat kunnen.
0: Misschien.
17: Moet ook eventjes opletten. Paardenbenenmist, heeft iemand ook wel even tegen mij gezegd een keer.
0: Jo.
17: Maar we dwalen een beetje af in de dierenwereld.
0: Zullen we de rest gewoon over een uurtje doen, Jordi?
17: Laten we dat maar doen, want ik heb nog meer goed nieuws voor de zomer.
0: Nou, dat horen we over een uurtje, want volgens mij staat er iemand voor je deur. Die wil geknuffeld gaan worden, Jordi.
17: Dus, denk er nog steeds even over na.
0: Ja. En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB. Zit Erwin de Hart.
18: Op de A16 Rotterdam richting Breda staat het hartstikke stil tussen Rotterdam, Feyenoord en de Drechttunnel. 3 kwartier vertraging minstens. Een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel houdt 2 rijstroken tot 1 uur of 2 in ieder geval dicht. Verkeer kan en gaat omrijden via de Heinenoordtunnel en knooppunt Sabina. Dat levert ook file op de A29.
13: Dankjewel Erwin. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Vriendin van de show, Samantha Steenwijk. Leuk plaatje. Je weet niet wat je mist. En die deur die dichtging, dat was André Kolen.
1: Op de kaart.
0: Die gaat weer druk bezig met het tikken voor het nieuws van 1 uur.
2: Hallo,
0: tijd voor
2: hallo,
0: ons
2: hallo.
0: Om hallo naar Erik Kooijman te gaan. Onze verslaggever voor de Op de Kaart Zomertour. In het centrum van Den Haag. Op avontuur.
2: Ik ben langs de paleistuinen gelopen. Daar heb ik de geur van paarden opgesnoven. En ben even doorgelopen. En ik kom in de... Ja, zeg maar achter de, hoe heet het nou, de stallen, de koninklijke stallen,
3: ja.
2: Ligt de paleistuin. Hè?
3: En daar zijn we
2: nu. En daar zijn we nu. Wat vind je van deze tuin, van het paleis?
3: Ik? Ja. Oh, ik vind het leuk om hier te spelen.
2: Ja?
3: Ja. Het is leuk om verstoppertje of tikkertje te doen hier zo.
4: Het is gewoon heel mooi.
3: Ja, wij spelen ook... buurtverstoppertje.
2: Ja.
3: En dat vind ik superleuk, ja.
5: En ook best wel mooi.
2: Ja, dat zijn mooie bomen en mooie verschillende plekken. En jullie zijn wel onder begeleiding, zie ik.
5: Ja, jammer genoeg wel.
2: Jij hebt wel veel kinderen.
6: Ja, zeker. Heel gezellig.
2: Oh, vandaar dat jullie zo goed kunnen praten en aandacht willen voor de microfoon. Jullie willen dat ook allemaal. Zijn ze zo speels en creatief en echt toneelspelers ook?
6: Zeker, ja. Ze kunnen heel goed verhalen vertellen en bedenken en spelen. Ze gaan vandaag optreden.
2: Wat gaan jullie optreden?
4: Nou, wilt u bij ons toneelstuk op de radio komen zetten? Nee, wij gaan een optreden doen over ons gezin. Nou, niet ons gezin, maar een familie.
2: Een familie, ja.
5: En over de eigenschappen van hun en wat we van ze vinden.
4: Ik ben mijn Spaanse
2: oma. Jij bent een Spaanse oma?
4: Ja, ik ben mijn Spaanse oma.
3: Ik ben mijn vader als voetbalscheidsrechter. Alleen, eerst waren de schoenen te groot, dus nu heb ik kleinere schoenen. Alleen, daar pas ik dus niet in.
2: Okay, nou, dat zijn allemaal van die kleine dingen die je tegenkomt. Het lijkt me heel moeilijk om een gezin te spelen, maar jullie doen aardig je best, volgens mij. En ben jij dan de grootmoeder?
6: Nee, ik kijk toe.
2: Oh, wat heerlijk, wat een lekkere rol. Nou, ik wens jullie heel veel plezier met jullie optreden.
3: Bedankt, ik vond het heel leuk om op de radio te zijn.
5: Ja, ik ook.
2: Ik ga wegrennen, ik word gek.
0: Ik merk het, Erik, aan je. Ja. Nou, hartstikke leuk. Theaterschool Rabarber, daar ook in het centrum van Den Haag. Waar ik zelf ook heel veel meters heb afgelegd. Dus ik herken het wel, die spanningen voor een voorstelling. Jazeker.
5: Morgen ga ik naar werkplek van de koning bezoeken.
2: Ik heb net gehoord van wat oudere mensen dat hartstikke leuk is. En dan moet je kijken of je het tapijt kan vinden.
0: Nee, het parket.
2: Het parket.
0: Ja.
5: Ik ga daar morgen met mijn moeder en mijn oma heen.
2: Oké, okay. Nou hartstikke leuk. Veel plezier vandaag, hè, en doe je best. Hoi.
0: Nou, hard rennen, Erik, naar je volgende avontuur.
4: Doei.
0: Doei. Ja, dag mensen. Dag allemaal.
1: Je luistert naar Menno in de Middag met Bob Brinkman.
7: Als hij naar bed gaat, dan kust hij mij even op de mond. Ja, heel lief. Ja.

0: Temptations en My Girl en telefoon bij de hand, want het is zover.
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: De één na laatste set kaarten liggen hier voor je klaar om naar de Space Expo in Noordwijk te gaan. 070-390-5454. 070-390-5454. Dan heb ik 4 kaartjes hier voor je liggen. Als jij weet welk fragment je hier vanuit de ruimte hoort.
2: This is Houston. Say again, please.
0: Oh, mooi. Ja. Ik herken hem volgens mij wel, maar heb jij dat ook? 070-390-5454. En dan zijn die 4 kaarten voor de Space Expo in Noordwijk van jou.
3: Hey Menno,
0: met Bob.
3: Wij zijn voor een lekker plaatje.
0: Bob heet ik, hartleerse luisteraar. Maar een lekker plaatje heb ik voor je. Ja. Van onze grote vriend van de show, Rutger van Barneveld. Die heeft een onwijs gave hit deze zomer. En we hoorden Jordi Bloem net dat het mooi weer er weer aan zit te komen. Volgende week wordt het nog warmer, dus dan zijn ze ook weer terug. Die zwoele zomernachten.
4: De

0: Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Dat is een gezellig plaatje, hè, Daan?
1: Wat zeg je, Bob?
0: Of dat het een gezellig plaatje is, Rutger van Barneveld. Of vind je dat niet?
1: Ja, leuke tekst om mee te zingen. Lekker deinen op de muziek.
0: Oh,
1: ja,
0: was je lekker aan het deinen, Daan?
1: Ja, heerlijk. Mooie muziek.
0: Goed zo. 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
3: Gezang in de ruimte.
0: Nu kan ik natuurlijk heel lang met jou over Rutger van Barneveldse carrière praten, Daan. Maar daar bel jij natuurlijk helemaal niet voor. Maar goedemiddag, hoe is het met je?
1: Goed, lekker.
0: Ja?
1: Zo meteen even genieten in het zonnetje.
0: Oh.
1: Dus we hebben lekkere boodschappen gedaan. Morgen is mijn vrouw jarig, dus we zijn lekker bezig geweest.
0: Wat zeg jij nou? Is morgen jouw vrouw jarig?
1: Ja.
0: Mag ik jouw vrouw heel even aan de telefoon dan?
1: Ja.
0: Want morgen is het weekend natuurlijk, dus dan zijn we er niet. Maar meestal doen we hier bij Menno in de Middag altijd een liedje voor de jarige Job. Eens even kijken. Hoe heet je vrouw, Daan?
4: Mijn naam is Mario.
0: Mario, ben je aan het luisteren, ja. Mario?
4: Ja.
0: Alvast van harte gefeliciteerd.

0: Een hele fijne verjaardag alvast.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe oud word je? Mag ik dat vragen zo op de radio?
1: Boven de 70.
0: Boven de 70. Nou, dat hoor je niet op de radio. Dus dat is okay. Goed nieuws voor jou in ieder geval. Hey, mag ik jouw man weer aan de telefoon? Want die belde voor een spelletje. Man. Ja? Oké. Okay. Fijne verjaardag. Doei. Hoi, hoi.
2: Daar ben ik weer, Bob.
0: Hey, hi. Bob hier, Menno de Middag, Radio West.
2: Hi.
0: Ja, jij wil natuurlijk een leuk cadeautje voor je vrouw winnen.
2: Ja, mijn kleinkinderen zijn ook wel daarin geïnteresseerd bij die expo. Want wij wonen in Oestgeest, dus we wonen er vlakbij.
0: Nou, inderdaad. Dan zit je zo met je neus in de ruimte daar. Want daar gaat het natuurlijk over, die Space Expo. 4 kaarten heb ik voor je klaar liggen. Moet je wel heel even weten, Daan, welk fragment je hier met een ruimtesausje eroverheen voorbij hoort komen.
3: This is Houston. Say again, please.
0: Oh, er wordt zelfs al meegezongen volgens mij op de achtergrond. Zeg het maar, Daan.
2: Eric Clapton met Tears in Heaven.
0: Ja, inderdaad. Eric Clapton, Tears in Heaven. Goed gedaan.
2: Dankjewel.
0: Wat gaaf. Nou, je gaat met je kleinkinderen en met je jarige vrouw van over de 70 richting de Space Expo. Heel erg veel plezier.
2: Dankjewel, Bob. En jullie hebben mij gegevens, hè?
0: Ja, volgens mij wel. Maar blijf voor de zekerheid heel even hangen. Want dan wil ik je ook alvast echt een hele fijne dag wensen met elkaar morgen. Maak er een mooie verjaardag van. En nogmaals, heel erg veel plezier daar in Noordwijk. In dat museum over de ruimtevaart. En als je zo'n mooi plaatje hebt geraden, moeten we hem natuurlijk ook eventjes helemaal draaien. Vind je niet, Daan? Eric Clapton, Tears in Heaven hier. Richting het nieuws van 1 uur.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij

0: uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Nu bij Dirk. Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
4: Heijn. Zometeen ga ik hem openen, de vrijdagmiddagborrel. En dat doe ik natuurlijk met de weekendklapper en de vrijdagmiddagborrelartiest. Maar eerst het nieuws, André Kolen.
5: In een woning aan het wethouder Hillenaar-plantsoen in Rijswijk heeft brand gewoed op de tweede verdieping van een portiekwoning. Op foto's is te zien dat de woning van binnen zwart geblakerd is en bewoner is door de brandweer met een vluchtmasker van het balkon gehaald. De persoon is ook nagekeken door ambulancepersoneel. De A20 gaat vanavond opnieuw voor 2 weken dicht. Deze keer gaat het om de andere rijrichting dan begin deze maand, toen de snelweg tussen de Rotterdamse knooppunten Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein ook al afgesloten werd. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files die voor vertragingen tot een uur kunnen zorgen. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege 2 grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin de Hart.
7: Er is heel veel vertraging ontstaan op de A16 Rotterdam richting Breda door een ongeluk in de Drechttunnel met 3 vrachtwagens. Is 1 tunnelbuis helemaal dicht tot 1 uur of 2 vanmiddag. Waarschijnlijk tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel 1 uur vertraging. Verkeer kan omrijden via de Heinenoordtunnel, via Hoekse Waard en West-Brabant en knooppunt Sabina. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan de IJssel.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
12: Ja.

0: Glen Campbell, Wichita, Lineman. En daarvoor Marco Borsato met Ik leef niet meer voor jou aan het begin van de tweede en laatste uur. Menno in de middag. Zometeen ga ik hem openen. De vrijdagmiddagborrel met de weekendklapper. Maar voor we dat gaan doen, eerst nog heel eventjes naar Erik Kooijman. Die was net in de Paleistuinen in Den Haag. Daar sprak hij wat de studenten van theaterschool Gebarber, die bijna een voorstelling gingen doen. Erik, ben je gevlucht voor die studenten? Want die gingen nogal op je nek zitten.
1: Veel, hoor. Ja, veel prikkels, veel prikkels. Jij was ook vroeger zo'n toneelspeler, hè?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Heb je dat afgeleerd?
0: Kan ik beter aan jou vragen.
1: Hoezo?
0: Ja, voor mijn gevoel ben ik het gewoon volwassen geworden, ja. Maar ik merk wel, ik was laatst met andere oud-studenten van theaterschool Rabarber. En dan ga je toch wel weer heel snel in de oude patronen zitten met elkaar.
1: Ja, dat je een beetje gekke typetjes doet of zo.
0: Ja, dat. Ja. Of ja. Net dingen wat extra aanzet. Ja, ik zit ook niks voor niks op de radio natuurlijk.
1: Ja, je moet ook dan altijd iets overdrevener. Ja, nou, ja, ik ben gewoon een voetballer van oorsprong natuurlijk. Dus een heel ander verhaal. Maar goed, ik loop door de stad een beetje. En er vallen mij een paar dingen op, Bob. Want er zijn heel veel toeristen. Er zijn heel veel... het is lekker weer. Mensen komen allemaal lekker de stad in om een beetje te lopen. Dus prima dagje ervoor. Maar de winkels zijn er niet op voorbereid. Ze zijn nog niet open met lunch. Alle eetentjes in de Oude Molstraat. Er was er eentje, twee open. De rest is gewoon nog dicht. Die denken, nou, om 4 uur ga ik lekker open. Terwijl ik zie allemaal mensen kijken waar ze een lunchje kunnen pakken.
0: Oh.
1: Gemiste kans.
0: Gat in de markt.
1: Ja. Nu sprak ik laatst ook iemand, een horecaondernemer hier op het plein. Want ik ben ondertussen naar het plein gelopen. En die zei ook, ja, dat hele uitgaan is sinds het corona ook helemaal veranderd. Dan hebben we het weer een beetje over waar jongeren naartoe gaan. Want die zitten gewoon veel meer thuis. Die gaan niet meer zoveel uit zoals wij vroeger tot diep in de nacht. Daar hebben ze, het is te duur en daar hebben ze geen tijd voor. Want ze moeten 's ochtends weer naar de sportschool of naar een studie of naar werk. Heel veel dingen tegelijk moeten ze doen. Wij gingen tot 4, 5 uur 's nachts door, als het even mee zat. In ieder geval, ik spreek even voor mezelf. En ik las ook een bericht dat de popcentra echt problemen hebben om mensen te trekken. Omdat mensen niet meer zo laat door de week of in het weekend door willen trekken.
0: Ja, er zijn ook echt feesten op de markt die dan tot 12 uur zijn, van 8 tot 12, en dan afgelopen. En die zijn heel populair.
1: Ja, en gelijk om 8 uur de dansvloer op.
0: Ja, gewoon vanaf het begin, ja.
1: Oké, maar dan ga ik nog verder terug in de tijd. En dan ben ik bij de Wiener Konditorij op het Spuien. Is dit volgens mij even... Het is een straatje, het heet de Apendans. Ken je dat?
0: Ja, dat ken ik,
1: klein straatje.
0: Ja, ik ken die konditorij volgens mij ook. Lekker.
1: Ja, en weet je wie hier vroeger gebak zat te eten en te klaverjassen?
0: Iemand van het Koninklijk Huis?
1: Nee, een hele beroemde trainer uit Oostenrijk. Die was toen trainer van ADO. Ernst Happel. Ook wel bekend om zijn uitspraak. Kein gelul voetballen. Dat was niet zo moeilijk. Maar die zat altijd hier. Hier had hij zijn stamtisch. Smaakt het een beetje, mevrouw, de taart?
2: Ja, absoluut. Ja, het is heel erg lekker. Ja.
1: Is het een beetje, want het is een heel oud tentje. Is dit ook een oud gebakje een beetje?
2: Zwartwalde kiers, dus dat is wel een oud recept, denk ik. Ja. Ja, zomaar, toch?
1: Het is wel een klassieker.
2: Ja, echte klassieker, ja. Dus ik denk, ik ga het gewoon eens proberen. Ja.
1: Ik krijg bijna trek van, eet smakelijker. Ja, mevrouw is op de helft. Maar goed, dit was dus een tent waar Ernst Happel niet bezig was met zijn opstellingen of dat soort dingen. Maar die was hier gewoon met zijn staf en met zijn vrienden die hier had gemaakt. Ah, en dat ziet er ook nog mooi uit, zeg. Fantastisch. Hallo mevrouw, mag ik wat vragen? Kent u Ernst Happel?
3: Ik ken de verhalen, maar ik ken Ernst Happel zelf niet. Nee, ik heb dat niet meegemaakt.
1: Ja, maar u weet wel dat hij hier vaak kwam, zat te kaarten, een gebakje eten. Hij was ook best wel een beetje dik.
3: Ja, dat weet ik. Ja, maar hij nam geen gebak. Hij dronk alleen koffie. Okay. Dus ik denk dat hij 's avonds lekker een borreltje nam, denk ik.
1: Dat hij daar dik van werd.
3: Waarschijnlijk.
1: Oké, dat weet je nog meer dan ik. Hartstikke goed, ja. Zijn er veel mensen die over Ernst Happel beginnen als ze hier binnenkomen?
3: Nou, steeds minder. Het sterft een beetje uit, zullen we maar zeggen. Want hij was natuurlijk in de jaren 60 was die heel bekend. Misschien begin jaren 70, dat weet ik niet. Ja. Maar die generatie wordt steeds ouder en komt ook wat minder.
1: Ja. Ik voel mezelf ook wat oud worden als je dit zo zegt.
0: Toch jammer.
1: Dankjewel. Ja. Hartstikke leuk. Ik ben helemaal ingebouwd, kan er niet meer uit.
0: Ach,
1: ik zal het mijn verhaal even afmaken.
0: Doe dat.
1: Ernst Happel is bondscoach geworden van Nederland. In 1978 haalde hij de finale tegen Argentinië. En toen verloren we in de verlenging.
0: Ach.
1: En er was nog de bal op de paal van Rensenbrink. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: Ja.
1: Maar dit is wel een mooi plekje.
0: Nou, zeker weten. Erik, over een half uurtje horen we meer van jou. Jij gaat nu aan de zoetigheden, terwijl wij lekker hier de bitterbal in het vet gaan doen. We gaan hem openen, de vrijdagmiddagborrel. Gezellig dat je erbij bent. Vrij.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Met de weekendklapper. En ik heb, als het goed is, Tina aan de lijn. Want Tina uit Nieuwkoop die heeft die weekendklapper aangevraagd. Tina, laat maar weten. Wat wil je horen? Ja? Een plaatje van? Van René Vroeger. Ja, dat lijkt me inderdaad ook wel leuk. Tina, ik ga hem gewoon... Tina, het is goed. Ik ga hem voor je starten, ja? Vind je dat leuk? Ja. Deze hoor je ook niet zo vaak. Are you ready for loving me?

Een paar weken geleden spraken we hem nog hier in de uitzending. René Vroeger, de weekendklapper van deze week. Are you ready for loving me? Het is 2:08. Tijd voor de vrijdagmiddagborrelartiest. Altijd op vrijdag natuurlijk. En deze ken je wel, want hij heeft namelijk een knijter van een hit. En die gaat zo.

0: Vincent, een hele goede vrijdagmiddag.
1: Goedemiddag, jongens. Hey, goedemiddag.
0: Ja, ik vind het knap, hoor. Van kinderdisco tot studentenfeest tot bejaardensoos. Overal komt die dromendans voor jou wel voorbij.
1: Ongelooflijk. Het is het normaal. Het liedje is nu toch al 15 jaar oud. Het is net of de dag van gisteren. Ik ga vanavond weer op zingen en mee optreden. En iedereen zingt nog steeds mee. Dat is echt ongelooflijk gewoon.
0: 15 jaar oud. Dus al 15 jaar loop je met dit nummer Stad en Land af om op studentenfeesten, kinderfeestjes en bejaardenshows op te treden. Komt hij niet je mond uit?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Het grappige is, je draait in het René Vroeger Are You Ready For Loving Me? En ik ben eigenlijk begonnen in Zoetermeer, Den Haag, waar jullie zitten. Daar heb ik eigenlijk mijn meters gemaakt als artiest. In kroegjes met Mike Peterson. Anouk was zelfs nog ergens in een kroegje aan de bar. En in die tijd was dat. En zoveel jaren later heb ik dan mijn dromedans. En die is dan ook alweer 15 jaar oud. Dus ik denk, en het is een soort evergreen. Ik blijf hem zingen en mensen zingen hem. Ja, je wordt herkend daardoor. Dus dat is eigenlijk wel een droom die uitgekomen is. Want wie wil dan nou niet een hit hebben? Ja. Als artiest is dat ook een droom van, dat moet je... Ja, dat is niet zo allemaal gegeven. Ik ben er heel erg blij mee.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat op een gegeven moment een vloek wordt, Vincent. Om toch een klein beetje de diepte in te gaan. Want ja, kom nog maar eens zelf over je eigen hit heen.
1: Nou, kijk... Dat is wel een punt. Het is natuurlijk wel leuk als je weer een liedje maakt die over dit succes heen kan gaan. En ja, dat weet je natuurlijk nooit. Dat weet je niet. En ik ben daar ook niet direct mee bezig. Ik ben wel bezig om steeds weer nieuwe muziek te maken. Ik breng ongeveer 2-3 singles per jaar uit. En soms blijft er iets hangen. Ik heb een liedje gemaakt dat heette Vrijdag. Dat werd vaak inderdaad op het vrijdagmiddagborrel gedraaid. Dat past in principe ook bij jullie programma.
0: Ja, volgens mij is dat zin om erin te knallen? Zin
1: vrijdag
0: in de bit?
1: Is vrij.
0: Ja, nou, die heb ik niet. Wacht eens even, ben jij dat? Die heb ik net gedraaid om de vrijdagmiddagborrel te openen.
1: Dat meen je niet.
0: Wacht even, is het deze?
1: Ja, dat ben ik benieuwd. Ja!
0: Nou ja! Ja. Dat is gewoon hofleverancier van Radio West. Iedere vrijdag hoor je deze inderdaad al voorbij komen. Oh, wat grappig.
1: Nou, snap je. En dat is dus... Eigenlijk moet ik meer reclame maken. Want dat is ook voor mij niet echt een hit geweest. Maar die wordt heel vaak gedraaid. Dansé. En ik heb natuurlijk een nieuwe plaat. Die is net uit. Die is vandaag toevallig uit. Misschien twee uur geleden.
0: Ja.
1: Dus dat betreft blijven we gewoon lekker aan de weg timmeren. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Dat ik gewoon ermee optreed, dat ik gewoon lekker kan zingen. Elke week weer. Ja, ik vind dat fantastisch.
0: Je nieuwe single heet Dat Ben Jij. Wie is jij en wat is dat?
1: Nou, dat is inderdaad... Dat Ben Jij kan dus iedereen zijn... Diegene die echt voor jou alles betekent. En dat zou dan, in dit geval is dat mijn vriendin, mijn vrouw. Maar voor anderen is het misschien, zeg het. Het kan natuurlijk ook nog over je kind gaan, mijn zoontje. Dat is ook mijn alles, dus dat kan allemaal.
0: Het kan over iedereen gaan, de nieuwe single van Vincent.
1: Het kan iedereen gaan die elke dag in je hoofd zit en die heel belangrijk voor je is.
0: Ik ga hem voor heel de regio draaien, Vincent. En ook voor jou natuurlijk, de nieuwe release van jou, Dat Ben Jij. 2 uurtjes vers van de pers en nu al op Radio West. Succes met optreden vanavond, Vincent. Leuk dat je even wilde bellen.
1: Dankjewel en bedankt voor jullie belletje en ik... Helemaal te gek dat je gebeld hebt. Dankjewel aan iedereen. Geniet van het mooie weer en een fijne vakantie.

0: De nieuwste van Vincent, dat ben jij hier op Radio West. Zometeen het laatste half uurtje alweer van Menno in de Middag van deze week. Gaan we nog één keer terug naar Erik Kooijman. Die is door de straten van Den Haag aan het struinen. Langs Paleis, Theaterschool, Conditorij. Waar is hij over 10 minuten? We gaan het van hem horen. Net zoals het weer van Jordi Bloem, het nieuws met André Kolen. En jouw plaat komt eraan.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Het is 1,5 minuut over 1:30, Radio West, Menno in de Middag. Het laatste nieuws uit je regio krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Een appartement aan het wethouder Hillenaarplantsoen in Rijswijk is vanmiddag uitgebrand. Bewoner vluchtte naar het balkon en van een brandweerman kreeg hij een vluchtmasker om de woning te verlaten. Meerdere ambulances zijn naar de plek van de brand gestuurd. Of er ook gewonden zijn, is niet bekend. De door de brandweer in veiligheid gebrachte man is door ambulancepersoneel nagekeken. De portiekwoning is zwart geblakerd en de ruiten zijn door de hitte gesneuveld. Oorzaak van de brand in Rijswijk is nog niet bekend. De Verenigde Staten leggen nieuwe importheffingen op voor producten uit Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een heffing van 10%. In Brussel zijn ze enigszins opgelucht omdat de heffingen niet boven de importtarieven komen die eerder waren afgesproken. Correspondent Ardy Stemerling.
12: Daarover was hier bezorgdheid, maar ze gaan er nu vanuit in ieder geval dat de nieuwe heffingen, die grens die ze toen hebben afgesproken, namelijk 15% heffingen op de meeste goederen uit de EU, dat de nieuwe heffingen die grens niet overschrijdt. En dus zeggen ze, nou ja, dan valt het ons eigenlijk nog best wel mee.
11: Ja, de Europese buitenlandschef Callas die trekt de argumenten van Amerika voor het opleggen van nieuwe heffingen in twijfel. Ze noemt het verwijt dat EU-landen zich schuldig maken aan dwangarbeid ongegrond.
0: Jordi Bloem met het weer. Goedemiddag.
13: Een hele goede middag, Pop.
0: Ja, vanmiddag kunnen we dus barbecuen volgens jou. Morgen ja, ook nog. En voor komende week kunnen we de barbecue buiten laten staan.
13: Ja, ik zou hem voor zondag een beetje afdekken of even binnenhalen. Want zondag is toch wel een dag met even wat regen.
0: Kan niet binnenhalen, dat is gevaarlijk.
13: Ja, maar als je uitgedoofd is natuurlijk, hè, als het klaar is.
0: Ja, oh ja, natuurlijk.
13: Nee, niet als hij brandt. Nee,
0: niet als hij brandt. Nee, helemaal goed. Nee, dan gewoon even duidelijkheid. Ja?
13: Duidelijkheid, ja. Maar goed, vanmiddag dus al eigenlijk heel aardig weer. Ik zie dat het aan de kust al der 23 graden is. Vanaf zee ook steeds de meeste zonneschijn. Die komt er nu aan. Dus ook landinwaarts waar nu de meeste stapelwolken zijn, gaat de zon in de loop van de middag steeds vaker schijnen. En dan wordt het ook daar nog wel 23, 24 graden. Gewoon een lekkere temperatuur met ook weinig wind. Het voelt meteen nog wat warmer aan. Komende nachten koelt het wel redelijk af, hoor. Naar 13 graden ongeveer op de koelste plekken. En weinig wind. En ook morgen niet al te veel wind. Misschien net iets meer dan vandaag. Windkracht 3 tot 4 smiddags uit west-zuidwest. Daarmee wordt het gematigd. Zomers warm. 24 tot 26 graden. Misschien 27 in het Groene Hart zou kunnen. Dus temperaturen gaan al wat verder omhoog. Maar het voelt gewoon heel zomers aan. Ook omdat morgen de zon veel vaker aan bod komt. En ook geen regen morgen. Zondag dus wel een paar storingen die passeren. Met af en toe regen of een wat stevigere bui. Maar niet al te veel neerslag. Beetje jammer, want ja, we hebben natuurlijk nog te maken met een heel hoog neerslagtekort. En dat gaat alleen maar toenemen volgende week, Bob. Want er komt meer verdamping, er komt meer zon en hogere temperaturen. En maandag valt het nog een beetje tegen, zondag trouwens ook. 21, 22 graden ongeveer, omdat het dan bewolkter is. Maandag zitten we dan in relatief koele lucht, maar toch 22 graden is lekker. En dan vanaf dinsdag, dan zie je die 25 graden grens gaan we overheen. En dan vanaf het midden van de week komt ook de 30 graden in zicht. Zo. Het is alleen even afwachten in hoeverre het boven de 30 graden wordt. Of net aan 30, 28 graden, 27. Maar er zijn ook uitschieters mogelijk tot ver boven de 30 graden. Zit een beetje onzekerheid in. Dus voor later van de week vooral, volgende week.
14: Ja, dat hoor je dan volgende week. Jordi, dankjewel. En
13: graag gedaan.
14: Een fijn weekend ook natuurlijk.
13: Is gelijks, ja, jou ook.
14: Dankjewel, hè. Doei. Dan is er nog verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
11: Op de A16 Rotterdam richting Breda. Een uur vertraging tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel. In 11 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk met 3 vrachtwagens is de linkertunnelbuis alleen maar open. Omrijden via de Heinenoordtunnel. Via de A29, A59 en de A17.
15: Dankjewel Erwin. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Je hebt een lange dienst vandaag, André.
11: Ja. Jij ook.
14: Ja, ik ga ook zo meteen door nog als nieuwslezer. Maar jij bent al vanaf 5:30 hier in het pand. Kan ik wat voor je draaien?
11: Nou, heb je iets van Madonna?
14: Van Madonna?
11: Madonna.
14: Oh, even kijken. Ja, volgens mij. Ja, natuurlijk heb ik wat van Madonna.
11: Oh, zo'n zonnig plaatje. Ja, past helemaal bij het weer, hè. Ja. Het zonnetje breekt een beetje door.
14: Waar luisteren we naar?
11: La Isla Bonita.

0: Van Madonna La Isla Bonita over Spanish Lullabies gesproken. Je kan nu nog mailen voor de laatste keer, de laatste maal voor jouw plaat. Het thema is vakantieland Spanje. Dus heb jij een leuk plaatje in je hoofd voor of over of met een herinnering aan Spanje, dan moet je nu nog mailen. Misschien sluit jouw plaatje de Menno in de Middag van deze week wel af.
1: Op de kaart.
0: En ook nog één keertje deze week naar Erik Kooijman, de verslaggever voor Op de Kaart, die net zijn vingers heeft weggegeten in een conditioneerij in het centrum van Den Haag. Had allemaal iets te maken ook met Ernst Happels. Het was een heel verhaal. Waar ben je nu, Erik?
2: Ja, ik ben weer terug op het Noordeinde om te kijken of het nog steeds populair is, dat koninklijke paleis, het werkpaleis van de koning. En er staat nog steeds een rij. Sterker nog, hij is nog groter geworden. En Ik doe zo'n dagje dan in het centrum van Den Haag, midden in de zomer. Normaal ben je op vakantie of kom je hier niet op een of andere manier. En het is echt een toeristenstad aan het worden. En ik sprak een meneer, die meneer staat hier verderop. Ik zal hem nog even vragen. Die vertelde een verhaal over dat Den Haag een soort opvangplek is geworden voor de overloop van de Amsterdamse toeristen.
0: Huh?
2: Ja,
0: hoe zit dat
2: want
0: dan?
2: Daar is veel te druk.
0: Oh,
2: jij vertelde maar wat, hè, over dat Den Haag langzaam weer wat drukker werd. En dat kwam door die burgemeester van vroeger?
3: Ja, dat is wat ik ervan begrepen heb. Maar niet de burgemeester van Den Haag, de burgemeester van Amsterdam. De Ebert van der Laan. Op een gegeven moment werd het in Amsterdam te massaal. En die vroeg toch vooral om wat bezoekers richting Den Haag te sturen. En of dat gelukt is, weet ik niet. Het is hier wel iets drukker, maar het blijft hier gewoon nog een hele comfortabele stad.
2: Ja, het is relaxed toch altijd, hè?
3: Ja, zeker. En dan ook nog de combinatie met de zee. Dus dat maakt het een hele gewilde stad. Ja.
2: Jij bent een ambassadeur van Den Haag, een city host. Jullie delen kaarten uit, je praat met veel toeristen.
3: Klopt.
2: Wat vinden ze het leukst om te zien?
3: Nou, het Mauritshuis, dat staat wel verreweg op één voor de buitenlandse toeristen. En daarna het Panorama Mesdag. We adviseren ze ook richting de andere musea. En ook richting Scheveningen, om daar vooral nog even te gaan kijken. Ja, ja.
2: Je hebt gelijk.
3: Ja, er is hier van alles te zien en te beleven. Het is een fantastische stad.
2: Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En het is ook gezellig hier, omdat het ook een klein beetje drukker is. Soms vind ik Den Haag ook wel eens iets te stil.
3: Kan ik me voorstellen, want in Amsterdam, ja, ik kom daar zelf niet vaak, maar daar hoor je wel van, dat is een stad die leeft de hele dag door. En Den Haag heeft wel dat het ook rustig kan zijn. Ja, zeker.
2: Ja, het heeft ook zijn lekkere kant. Werk ze en lief voor de toeristen zijn. Ja, oké. Okay. Hoi. Ja, de gastheer van de stad.
0: Ja, maar dan moeten we natuurlijk niet krijgen dat we een soort van afvoerputje van de Amsterdamse toeristen worden, Erik.
2: Nee, de toeristen met gevoel voor smaak, die gaan naar Den Haag.
0: Ja, precies. Zo zeg je het goed, ja.
2: Ja.
0: Ja, daar allemaal bij Paleis Noordeinde. Is het daar nog nou een beetje druk of niet?
2: Ja, het is nog steeds druk. Je hebt hier zo'n tijdslot. Dus er is een stabiele rij van mensen die aan het wachten zijn. Ik moet zeggen, het is wel zeg maar de 50-plus toeristen die daar staan in de rij. Niet zo heel veel jeugd. Die gaan misschien liever naar Escher bijvoorbeeld. Dat is ook wel toch wel sensationeel. Zeker als je als klein kind dat allemaal, dat je daarin verdwaalt. En er loopt nu een hele groep met Duitsers. Hallo.
4: Microfoon zit, microfoon.
2: Hoe gaat het?
4: Goed hoor.
2: Ja. Ja. Je praat normaal Duits, hè?
4: Nou, normaal praat ik Nederlands, maar als ik werk praat ik Duits. Dus verzuim, niet regionales fernsehen. Ja, en? Ja,
2: normaal. Het is radio.
4: Oh, radio, sorry, ja. Nee, normaal praat ik Nederlands, maar met mijn gasten meestal Duits. Dat zijn trouwe bezoekers van Den Haag en van Nederland.
2: Kan je in het Duits zeggen hoe mooi de stad is?
4: Ja, ich muss da sagen, wie schön die Stadt ist. Die Architektur ist toll, die Leute, es ist mal schick und fein, hat da schönes Flair und ja. Was meinen Sie?
5: Wunderbar.
4: Wunderbar. Oké. Okay.
2: Dankeschön. Veel spaas.
0: Nog wel even vertalen, Erik, want ik heb maar 1 jaar Duits gehad.
2: Wonderlijk. Wonderbaar.
0: Oh ja. Top.
2: Wonderschoon. En shoes is doei.
0: Oké. Okay. Ja, dankjewel. Was ik niet zelf opgekomen, dus daar ben ik heel blij mee. Erik, daar bij Paleis Noordeinde. Ga je zelf nog een rondje door het paleis, Erik?
2: Ik heb net een rondje gemaakt, dus voor mij zit het even op. Misschien Scheveningen, dat het beste is.
0: Ja, weer terug gewoon naar de plek waar jij volgens mij altijd het gelukkigst wordt, hè, de kust.
2: Ja, precies.
0: Ja. Erik, het was een mooie week weer met jou voor Op de Kaart. Tot de volgende keer, tot de volgende editie.
2: Oké, Bob. Dankjewel.
0: Erik. Hoi, hoi.
1: Je luistert naar Menno in de Middag met Bob Brinkman.

0: Al een wat ouder plaatje van Jan Smit uit 2008. Nog steeds leuk om te horen trouwens. Stilte in de storm en daarvoor George Harrison met What is Life. Zo aan het einde van een weekje Menno in de middag.
1: Jouw plaat.
0: Je kunt hem natuurlijk niet eindigen voordat we naar jouw plaat hebben geluisterd. Maandag weer een nieuw thema voor jouw plaat. Dus dan mag je weer gaan mailen voor een nieuw vakantieland. Dat doen we heel de zomer namelijk. Vakantielanden in de spotlight zetten. Spanje, dat was het vakantieland van deze week. Heel veel leuke mailtjes gehad. Dank je wel daarvoor. En het mailtje wat ik heb uitgekozen met het plaatje wat ik heb uitgekozen, dat komt van Kees Zwet uit Boskoop. Die schrijft, hoi Bob, het was weer leuk vanmiddag. Kees, dankjewel. En hij vond het een leuk gesprek bij dat Ernst Happel tentje waar Erik Kooijman was. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En Kees komt er altijd als hij in Den Haag zit. Zijn idee voor het jouw plaatje van deze vrijdag met het thema vakantieland Spanje is deze van Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Ja, natuurlijk. Barcelona. Omdat het in Spanje ligt. Ja, nee, ik snap hem inderdaad, Kees. Leuk. Ik ga hem draaien. Maandag ben ik er nog één dag hier op deze plek. En dan vanaf dinsdag is opperhoofd Menno Tamming weer terug om je middag gezellig te laten beginnen. Ik wens je een heel fijn weekend. Blijf lekker bij West vandaag. Muziek aan Zee komt er zo meteen aan. En West komt thuis, daarna met Kevin Brouwer. En je mag hem mailen natuurlijk, hè, voor happyhour@6. Kevin@omroepwest.nl voor elk verzoekje wat je hebt. Een heel fijn weekend. Dit is Barcelona.

0: bedankt weer.
1: Doei.
0: Tot de volgende.
2: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
3: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
2: Maar ook van deze eeuw.
4: Here we go. On this rollercoaster life we know.
2: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
5: Op 89.3 Radio West.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Zometeen hier in Muziek aan Zee. Muziek van Robert Palmer uit de jaren 70. Best of Both Worlds komt eraan. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
16: Een appartement aan het wethouder Hillenaarplantsoen in Rijswijk is vanmiddag uitgebrand. De bewoner vluchtte naar het balkon. Van een brandweerman kreeg hij een vluchtmasker om de woning te verlaten. Hij is door ambulancepersoneel nagekeken. De parkeergarage van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda blijft nog maanden dicht. Pas eind dit jaar wordt de schade aan de parkeervoorziening hersteld. Sinds half juni is het complex gesloten nadat een scheur in de constructie en een verzakte paal werden ontdekt. De politie in Delft houdt de komende tijd extra toezicht in de omgeving van de Debussystraat, Braamslaan en de Lieststraat in de wijk Buitenhof. Bewoners klagen daarover jongeren die tot laat in de avond rondhangen. Ze zouden voor veel geluidsoverlast zorgen en zich schuldig maken aan vernielingen. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
17: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agent

0: geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan is er verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart.
2: Op de A16 Rotterdam richting Breda, een uur vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel door een ongeluk met drie vrachtwagens en twee rijstroken. Nog een half uur dicht. Omrijden via de Heinenoordtunnel, via de A29, A59, A17 gaat ook niet zonder vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Radio West. 89.3 FM. Muziek aan zee. Aan zee. Aan zee. Aan zee. Aan zee.

0: Ik heb hem meegezongen, ik hoop jij ook. Whitney Houston, I'm Every Woman. En ik begon deze vrijdag versie van Muziek aan Zee met Robert Palmer. Best of Both Worlds. Van harte welkom bij dit programma. Fijn dat je er weer bij bent. De komende 2 uur kan je lekker achteroverleunen en genieten van wat er voorbij komt. Behalve natuurlijk rond 4:10. Als we weer even gaan gymnastieken op de meedansplaat van de dag. Ik denk er nog even over na welke dat gaat worden. Blije berichten gaan straks onder meer over de vierdaagse. Ja, veel mensen hebben natuurlijk gelopen of hebben er naar gekeken. Daar kan je toch wel blij van worden. En ik krijg nou wat gaat over een bijzondere garnering bij je eten. Muziek onderweg van de Kings. Dedicated Follower of Fashion komt eraan. Maar ook bijvoorbeeld London Beat, You Bring on the Sun. En zometeen hier de Doobie Brothers. Long Train Running. Van harte welkom.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.

Twente met 3-2-1. Ja, de Vierdaagse is weer klaar. Veel mensen zijn heel trots over de finish gekomen. Zo ook Joke. Ze zegt, zo trots dat het me gelukt is op mijn 68ste. Voor de eerste keer meegedaan. En wat was het een feestje. En nu wel 2 weken lekker in bad bijkomen, schrijft ze gekscherend. Ja, je moet dan wel weer even die spieren tot rust laten komen, inderdaad. En Vince, die gaat op vakantie en neemt mee zijn collectie platen van Elvis en een draaitafel. Want, zegt hij, ik kan niet zonder. Als ik lekker wegga, wil ik toch gewoon lekker mijn eigen plaatjes kunnen draaien. Dus ja, mooi dat hij dat doet. En een fijne vakantie ook, Vince. Ik hoop dat je het mooi gaat krijgen waar je ook naartoe gaat.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, oh, long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Je luistert naar Muziek aan Zee. Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag Bob.
7: Goedemiddag Marjolein. Een appartement aan het wethouder Hillenaarplantsoen in Rijswijk is vanmiddag uitgebrand. De bewoner vluchtte naar het balkon. Van een brandweerman kreeg die een vluchtmasker om de woning te verlaten. Meerdere ambulances zijn naar de plek van de brand gestuurd. Of er gewonden zijn, is niet bekend. De door de brandweer in veiligheid gebrachte man is door ambulancepersoneel nagekeken. De portiekwoning is zwart geblakerd en de ruiten zijn door de hitte geklapt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Sporthal Essendreef in Voorburg heeft een flinke lekkage deze vrijdagmiddag. Het gangenstelsel staat onder water en ook een deel van de sporthal staat blank. Er staat een aardige laag water op de sportvloer, is te zien op foto's. Verder is van buiten te zien hoe het water uit een muur naar buiten druppelt. Hoe de lekkage is ontstaan en hoe groot de schade nou daadwerkelijk is, dat is nog niet duidelijk. En langzaamaan finishen de eerste mensen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Het is de laatste dag. Dus vanmorgen was het nog één keer de wandelschoenen aantrekken en één keer door de pijn heen bijten. Joke Koeling uit Zoetermeer, die doet al jaren mee. Hoe vaak heb je al meegedaan, Joke?
8: Ik ga nu voor mijn 11e keer. Nu krijg ik een medaille met een kruisje. Kroontje. Ja, ik krijg het verkeerd. Dus zo geweldig ook. De laatste, zeg maar, paar minuten dat je daar nog verder op aan het einde loopt. Word je zo ingehaald, ook op die tribunes. Geweldig. Muziek links en rechts. Wat je allemaal te horen krijgt. Ik ben nog niet dat voorbij of ik hoor weer een ander muziekje. Ja, echt helemaal geweldig.
7: En voor Carolien van Wijk uit Zoeterwoude, die ook meeloopt, wordt het bijkomen vanaf morgen, vertelde zij bij de lokale omroep Centraal Plus.
9: Het is een heel tweeslachtig gevoel. Aan de ene kant, zeker op die 50, die is zo zwaar, daar moet geen vijfde dag bij. Dus ik ben echt wel redelijk naar de gerper als ik over de finish ben, dat weet ik ook wel. Ik ben blij dat je er bent, maar dat feest in Nijmegen en de sfeer en de saamhorigheid. Ik denk wel op de fiets naar huis altijd. Dan moet ik weer een heel jaar wachten.
7: Ruim 45.000 wandelaars hebben deze 108e editie van de Vierdaagse in Nijmegen gelopen. En hopen ook dus alle 45.000 te finishen vandaag op de Via Gladiola.
6: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
10: De rest van vandaag is het rustig en droog zomerweer met op steeds meer plaatsen behoorlijk wat zonneschijn. Als laatste in het oosten van de regio. Daar zullen de wolken uiteindelijk ook steeds meer gaan verdwijnen. Een hoge drukgebied ligt boven onze omgeving. Vandaar ook met weinig wind. En het is warm, zo'n 23 of 24 graden. Uiteindelijk wordt het in de loop van de nacht merkbaar frisser. De temperatuur gaat uiteindelijk dalen naar ongeveer 14 graden. Het is vrij helder. Morgen dan veel zonneschijn. Beetje bewolking nog wel, maar minder dan vandaag en gisteren. Het blijft overwegend droog en het wordt warmer dan vandaag. Met 's middags matige west-zuidwestenwind, ongeveer 26 graden. Vlak aan zee iets minder warm. Zondag overal in de regio minder warm. Ik denk aan zo'n 22 of 23 graden. Er is ook duidelijk weer meer bewolking te verwachten. En ook af en toe regen met vrij stevige wind.
7: Verkeersinformatie bij de ANWB, Rijn Baardmans.
11: Er staat nu 30 kilometer file in de regio. Onder andere op de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam-Kralingen en afrit Dordrecht Centrum. Dat komt door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je doet er 30 minuten langer over. Ook file rijden op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Hier doe je er 10 minuten langer over.
7: Rijn, bedankt. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Muziek aan zee.
12: Dit is Radio.

Nick Kamen kon niet alleen zingen, had ook een prachtig gezicht en lichaam. En dat gebruikte hij voor onder meer tv-spotjes. Zo was hij het gezicht van Levi. Daarin zie je bijvoorbeeld in zo'n spotje hoe hij in zijn boxershort staat te wachten totdat de spijkerbroek gewassen is. Ja, dat spotje werd natuurlijk een hit. En toen werd hij ook nog eens sekssymbool. Daarna bewees hij met dit nummer Each Time You Break My Heart, geschreven trouwens door Madonna en Stephen Bray, dat hij ook nog andere dingen kan doen, zoals lekker zingen. En je hoort hem in Muziek aan Zee op de vrijdagmiddag. Zometeen de Kings, maar eerst nog Chef Special hier. Speed of Light.

0: je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We hebben liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.

0: The Kinks. Ja, dan zit je lekker te eten in een restaurant. En dan denk je, het zit wel een raar smaakje. En dan blijkt dat het gedroogde mieren zijn geweest. Een restauranteigenaar in Zuid-Korea die moet de cel in omdat hij mieren heeft geserveerd. Hij had trouwens 2 Michelinsterren ook. En gebruikte die mieren onder meer als garnering voor sorbet-ijs. Het waren een soort gedroogde mieren die hij dan weer importeerde uit Thailand en de Verenigde Staten. En die kwamen dan in het gerecht.
1: Krijg nou wat!
0: Per portie zo'n 3 tot 5 mieren. En nou mag je in Zuid-Korea wel andere insecten opdienen. Bijvoorbeeld sprinkhanen of krekels. Maar mieren? Nee, dat is echt nou dan. Dus ja, dan gaat deze man dus daarvoor de cel in. Dat is toch bijzonder.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: De meedansplaat zometeen komt van Henrique Iglesias. Een heerlijke plaat om even je hoofd bij leeg te springen. Zometeen hier. Eerst het nieuws van 3 uur, Bob Brinkman.
8: Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en tbs tegen de 26-jarige Arie M. uit Gouda. M. zou zijn broer met een zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Hoogheemraadschappen in de regio waarschuwen om niet te gaan zwemmen in de Oude Rijn en in de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Vanwege de droogte is er extra wateraanvoer nodig, waardoor er een sterke stroming staat. En ADO Den Haag speelt op dit moment de 4e oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander is Lommel SK uit België. Op dit moment via een livestream is de wedstrijd te volgen op omroepwest.nl. Meer regionieuws over een half uurtje, om 3:30. Nu het overige nieuws.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet

0: afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie bij de ANWB, Rijn Baardmans.
2: Na een ongeluk met meerdere vrachtwagens vanochtend is de A16 richting Breda weer vrij. Je staat nog wel in een file tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum. Je kunt er 35 minuten bij rekenen. Tot slot de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg.
3: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Deze band Texas komt uit Schotland. Opgericht in 1986. De eerste hit was I Don't Want a Lover. En daarna hadden ze natuurlijk nog andere hits. Hè. Bijvoorbeeld het nummer wat je hoorde, Say What You Want. En Inner Smile, ook zo'n lekker nummer, wat ik graag hoor. In Muziek aan Zee op de vrijdagmiddag, het laatste uurtje alweer. Waarbij we straks nog nieuws hebben over vergroening in de regio. Verder, de meedansplaat komt uit Spanje vandaag. En de fijnste muziek nog komend uur, onder meer. Blondie komt eraan met Denise, Simply Red, The Right Thing weer is gepland. En straks hier voor de fans van Elvis, bijvoorbeeld die man die die platen meeneemt op vakantie, Guitarman. Allemaal nog onderweg.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.
0: En dit is Bad van Michael Jackson.

van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Suzanne en Freek halverwege. Bijna 1000 bewoners van de Haagse Bloemenbuurt die hebben zelf mogen stemmen hoe ze hun buurt willen verbeteren. Nou, ze hebben onder meer gestemd voor een nieuw speeltoestel voor de kinderen, maar ook bijvoorbeeld meer bloemen in de wijk. Altijd leuk. Er moet een buurtfeest komen. AED's worden er opgehangen. Heel belangrijk natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld komt er een Jeu de Boelbaan. Dat is dan weer wat leuk voor de oudere jeugd, denk ik dan. Bewoners hadden verschillende ideeën ingediend en uiteindelijk mocht de hele wijk dus stemmen op die plannen. En bijna 1000 mensen hebben dus hun stem uitgebracht. En dit is het dus geworden. Nou, een leuk nieuw speeltoestel is natuurlijk altijd leuk voor de kinderen. En bloemen, ja, dan fleur je de bloemenbuurt ook op. Het hoort ook gewoon bij deze wijk, toch? Sowieso een prachtige wijk om te wonen, hoor. De bloemenbuurt in Den Haag. Het hele verhaal is terug te vinden op denhaagfm.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je van Bob Brinkman. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Marjolein. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 26-jarige A.I.M. uit Gouda voor het doodsteken van zijn oudere broer, Peter. Dat gebeurde in hun ouderlijk huis in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. De officier van justitie sprak van een onbeschrijfelijk tragische gebeurtenis vandaag in de rechtszaal. Voor het OM bestaat, quote, geen enkele twijfel dat het de verdachte was die zijn broer heeft gedood. De rechter doet over 2 weken uitspraak in deze zaak. Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen op de Herenpoortsbrug in Leiden. Dat schrijft lokale omroep daar, Centraal Plus. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. En het jaarlijkse huttenbouwen in Naaldwijk is weer begonnen. Waar sommige huttenbouw- en speelweken elders in het land moeite hebben om voldoende vrijwilligers en begeleiders te vinden, beschikt het huttenbouwen in de Wollebrand in Naaldwijk over genoeg vrijwilligers. Wat is het geheim? Dat vroeg de lokale omroep WOS zich af.
6: Maar het is zeker leuk. Ja, leuke herinneringen maken met elkaar. En ja, je ziet eigenlijk, het hele Westland ziet elkaar weer eigenlijk. Niet alleen de ouders, verzorgers, maar ook ja, de ondernemers. Het is heel mooi om te zien hoe dat allemaal bij elkaar komt.
5: Al dus een enthousiaste vrijwilliger bij de lokale omroep WOS. En vrijwilligers die zijn nodig voor van alles. Voor broodsmeren, wc's schoonmaken en voor de EHBO.
7: Hij sloeg met zijn hamer op zijn duim. Of op zijn middelvinger. Sneeft hij zeer de vinger.
8: Ja, misgeslagen, maar ook andere dingen. Zagen die de verkeerde kant op gaan. Kinderen die door pallets heen zakken of langs een spijker gaan. In de spijker staan. We hebben hier van alles op de EHBO-post. Dus we hebben het altijd lekker druk.
5: Ja, maar ondanks de risico's doen in totaal 550 kinderen mee aan het huttenbouwen in de Wollebrand in Naaldwijk dit jaar.
4: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Jordi Bloem.
9: De rest van vandaag is het rustig en droog zomerweer met op steeds meer plaatsen behoorlijk wat zonneschijn. Als laatste in het oosten van de regio. Daar zullen de wolken uiteindelijk ook steeds meer gaan verdwijnen. Een hoge drukgebied ligt boven onze omgeving. Vandaar ook met weinig wind. En het is warm, zo'n 23 of 24 graden. Uiteindelijk wordt het in de loop van de nacht merkbaar frisser. De temperatuur gaat uiteindelijk dalen naar ongeveer 14 graden. Het is vrij helder. Morgen dan veel zonneschijn. Beetje bewolking nog wel, maar minder dan vandaag en gisteren. Het blijft overwegend droog en het wordt warmer dan vandaag. Met 's middags matige west-zuidwestenwind, ongeveer 26 graden. Vlak aan zee iets minder warm. Zondag overal in de regio minder warm. Ik denk aan zo'n 22 of 23 graden. Er is ook duidelijk weer meer bewolking te verwachten. En ook af en toe regen met vrij stevige wind.
5: Verkeersinformatie dan nog deze vrijdagmiddag bij de ANWB Rijn Baardmans.
10: Het verkeer loopt nog altijd vertraging op de A16 richting Breda na een ongeluk in de Drechttunnel. De weg is daar weer vrij. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht doe je er nog wel 40 minuten langer over. Op de A16 richting Breda is het druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
5: Dankjewel, Rijn. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan zee.

0: Simply Red, The Right Thing en Boskeks hoorde je ook nog.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Komt van een zanger die misschien vroeger de zoon van was, maar tegenwoordig is het meer de vader van, volgens mij. Enrique Iglesias, natuurlijk een relatie met Anna Kournikova. En ze hebben al 4 kinderen. In december vorig jaar is hun 4e kind geboren, lieten ze toen zelf op Instagram weten. Maar hij heeft natuurlijk heerlijke, opzwepende Spaanstalige, maar ook Engelstalige muziek gemaakt. En ik dacht, nou, laat ik eens een Engelstalig nummer doen, maar wel waar je lekker op je hoofd leeg kan springen als je zin hebt om mee te doen. Dus schop je schoenen maar uit, zet de meubels opzij en doe lekker mee. Hier is de meedansplaats.

0: Ik ben natuurlijk wel gepest op school.
1: En dat heeft je hele jeugd zo geduurd?
0: Ja, zeker.
2: Spullen wat je nodig hebt voor school, zoals potloden, kleurpotloden, gummen, stiften, pennen. En ik had dat niet.
3: Geldzorgen. Niemand wil ze, maar hoe ga je ermee om?
4: Op het moment dat je uitlegt waarom, dan weten ze ook van, oh, het is niet omdat ik het niet mag. Het is omdat het er niet is.
3: Je ziet het in Mijn Geld Zorgen. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Ja. Lekker toch? Elvis, Such a Night, hoorde je. Het einde van Muziek aan Zee. Morgen doe ik trouwens uit weer. Onder meer ga ik dan praten over het World Food and Film Festival. Een voorproefje wat in Gouda is. Maar ook de zomertekenschool in het Literatuurmuseum bijvoorbeeld komt voorbij. Dus ja, morgen tussen 9 en 12. En zondag tussen 9 en 10 uit ook. Ik wens je een heel fijn weekend. Geniet er lekker van. En veel plezier straks natuurlijk ook weer met West Komt Thuis. Met Kevin Brouwer nog vandaag. Met in het laatste uurtje de happy hour. Dus maakt niet uit welke plaat. Geef hem aan hem door. Ik zeg tot later. Doeg, doeg. Muziek aan Zee.

0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Oeh, ik moet wel even het schuifje openzetten. Dat is misschien wel makkelijk. Ja, het is mijn eerste dag. Het is zometeen tijd voor Anita Meijer en ook ICT. Ja, ik zie jou kijken, Bob. Maar ja, we moeten het even netjes houden. Het is 4:00. Het nieuws krijg je van Bob Brinkman.
9: Goedemiddag, Kevin. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en TBS tegen de 26-jarige Arie M. uit Gouda. M. zou zijn broer met een zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. In totaal had hij 135 steek- en snijwonden. Zometeen in Westen komt thuis met Kevin Brouwer meer over dit onderwerp. Hoogheemraadschappen in de regio waarschuwen om niet te gaan zwemmen in de Oude Rijn en in de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Vanwege de droogte is extra wateraanvoer nodig, waardoor er een sterke stroming staat. En een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Dat gebeurde bij de Maressingel in Leiden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Meer regionieuws hoor je om 16:30, over een half uurtje. Nu het overige nieuws.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eis wit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: En er is

0: Verkeersinformatie en daarom gaan we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baardmans.
1: Op dit moment 45 kilometer file in de regio. En dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 10 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda loop je nog 25 minuten vertraging op door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Op de A16 richting Breda is het file rijden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Hier kun je 10 minuten extra rekenen. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven is je vertraging 10 minuten.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Ti Tentare staat voor laat je verleiden. Nou, dat moet je af en toe zeker doen. Niet zomaar tegen elke prijs en met elke persoon, maar soms moet je je laten verleiden. Of je moet je laten verleiden door iets lekkers, weet je wel. Een lekker stuk chocola of zo, wat je eigenlijk niet voor de lijn wil doen, maar dat je dan toch voor de verleidingen gaat. Verleidingen horen bij het leven en maken het ook leuk. Tussen nu en 7 uur, 1,5 verleiding in West komt thuis. Althans, ik heb in ieder geval, ik probeer je wel te verleiden. Want ik heb natuurlijk ook weer prijzen weg te geven. Dus blijf daarvoor zeker luisteren. 4 kaartjes voor de Space Expo voor de laatste keer geven we zometeen weg. En natuurlijk later ook in zijn achteruit. En dan kun je ook weer een leuke prijs winnen. Dus blijf daarvoor zeker luisteren. En verder natuurlijk zoomen we in op het nieuws. Want ook dat is belangrijk. Zometeen is hier in de studio Monica Overdijkink, onze verslaggever. En het gaat over een broedermoord in Gouda. Ja, en hoe dat precies zit. De rechtszaak is geweest en zometeen praten we hierbij. Verder muziek van Diana Ross en deze van Snelle. Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Je luistert naar Radio West en dit was Snelle Laat het licht aan. Daarmee werd het 4:15.
1: West komt thuis.
0: 135 keer, zo vaak werd Peter door zijn broer gestoken en gesneden. Hij overleefde het niet. Vandaag stond die broer, de 25-jarige Arie M. uit Gouda, voor de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem. En Monika Overdijkink, onze verslaggever, was bij de rechtszaak. En Monika, wat had de verdachte te zeggen?
2: Bijna niks. Ik heb nog zelden zo'n zwijgende verdachte gezien. Hij zat de hele zitting kaarsrecht op zijn stoel, bewoog af en toe een beetje. Hij zei helemaal niks. Zelfs op de vraag van de rechtbank hoe het met hem ging, wilde hij geen antwoord geven. Volgens zijn advocaat was dat omdat hij psychisch niet in staat was om de vragen van de rechtbank vandaag te beantwoorden. En dat kwam weer omdat hij zich eigenlijk pas sinds kort realiseert wat hij heeft gedaan, zo zei de advocaat. Sinds hij de goede medicatie kreeg, is hij gaan inzien dat hij in een waan en in een psychose heeft geleefd. En hij snapt nu wat er is gebeurd. En alleen helemaal aan het eind van de zitting legde ADM een korte verklaring af.
3: Ik wil graag zeggen dat ik het heel erg vind wat er is gebeurd. Ik kan mij er niets van herinneren, maar ik vind het heel erg voor mijn ouders, familie en anderen die Peter gekend hebben. En ik besef heel goed dat ik behandeling nodig heb en ik wil ook graag zo snel mogelijk behandeld worden. En ik zie er ook tegenop om eerst een tijd in de gevangenis te moeten blijven. Dus daarom heb ik de voorkeur om dat behandeling direct voor te zetten.
0: Hij kan het zich dus niet herinneren. Hij wil nu wel behandeld worden, hoorden we zojuist. Wilde hij dat dan eerst niet?
2: Nee. De familie wist eigenlijk al jaren wel dat er iets niet helemaal met hem in orde was. Maar hij weigerde elke vorm van hulp. En in zijn waan werd de familie daardoor ook de vijand. Zijn ouders zag hij niet meer als liefhebbende ouders, heeft hij bij de politie gezegd. En zijn broer zag hij als degene die hem in een gesticht wilde hebben. Dat is wat hij dan wel eerder bij de politie heeft gezegd. En daarom was zijn broer, ja, volgens zijn waanideeën, dan in elk geval de gevaarlijkste in zijn omgeving.
0: Ja, moet voor de familie verschrikkelijk zijn, dit.
2: Ja, dat is het zeker. Ja, een deel van de familie was erbij. En een van de zussen vertelde over de pijnende familie. Ze verweet Arie ook dat hij niet eerder hulp had gezocht. Dat hij in plaats van aan een vechtsport is gaan doen om zo de sterkste in de familie te worden. Ze zegt, je weet niet wat je bij onze ouders daarbij hebt aangedaan. En ze wees op de schade bij die ouders. Die is zo groot dat ze er vandaag niet eens bij wilden zijn in de rechtbank. Dat konden zij weer niet aan. Maar ze lieten wel een verklaring voorlezen door hun begeleider van slachtofferhulp. En belangrijk is om te weten dat de ouders Arie niet Arie noemden, maar Arne.
4: Arne woont nog thuis. En wij als ouders kennen Arne door en door. Wij weten dat Arne deze daad nooit zou hebben gedaan als hij gezond zou zijn geweest. Door zijn ziekte ziet Arne ons als ouders die op zijn ondergang uit zijn. Maar graag willen wij als ouders dat hij tbs krijgt, zonder een gevangenisstraf. Hoe sneller hij zijn tbs-behandeling krijgt, hoe sneller hij ons weer zal zien als liefhebbende ouders. Wij zijn nu 2 zonen kwijtgeraakt en willen Arne daarom zo snel als mogelijk weer terug in ons gezin.
0: Ja, ouders en verdachten willen dus het liefst alleen tbs en dus geen celstraf. Wanneer weten we hoe dit afloopt?
2: Ja, op 7 augustus, dan doet de rechtbank uitspraak. En de vraag is natuurlijk of ze meegaan in dat verzoek van de ouders en de verdachten. Of dat ze toch het Openbaar Ministerie gaan volgen en zeggen van ja, hij is niet helemaal ontoerekeningsvatbaar. Dus hij moet toch eerst nog een aantal jaren de gevangenis in. Dat wordt de inzet van die uitspraak, zeg maar. Wel of geen celstraf.
0: We blijven het volgen. Monika, dankjewel.
2: Ja.

0: Op vrijdagmiddag luisteren naar Radio West. Daarmee kom je zo een klein beetje in de weekendsfeer met deze vrolijke klanken. De hele dag eigenlijk hoor je alleen maar dit soort fijne liedjes. Chain Reaction en daarvoor nog Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. Zometeen spelen wij voor de laatste keer deze week dat leuke spelletje Gezang in de Ruimte. Ik heb hier geen galmpje op de mengtafel, maar Gezang in de Ruimte, ruimte, ruimte, weet je zo. Als jij het liedje herkent, mag je bellen en dan win je 4 kaartjes voor de Space Expo. Blijf daar zeker voor luisteren en hou je telefoon alvast in de aanslag. En verder muziek van Stevie Wonder en ook Jennifer Page.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
2: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
0: Het is precies 16:30, je luistert naar Radio West. Zometeen muziek van Stevie Wonder, I Wish en ook Jennifer Page met Crush komt eraan. En we spelen dus het spelletje Gezang in de Ruimte voor die 4 kaartjes voor de Space Expo. Eerst krijg je het regionieuws van Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Kevin. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 26-jarige Arie M. uit Gouda voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter. Dat gebeurde in hun ouderlijk huis in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Je hoort verslaggever Monika Overdijkink.
14: Ik heb nog zelden zo'n zwijgende verdachte gezien. Hij zat de hele zitting kaarsrecht op zijn stoel, bewoog af en toe een beetje. En alleen helemaal aan het eind van de zitting legde ADM een korte verklaring af.
15: Ik wil graag zeggen dat ik het heel erg vind wat er is gebeurd. Ik kan mij er niets van herinneren, maar ik vind het heel erg voor mijn ouders, familie en anderen die Peter gekend hebben. En ik besef heel goed dat ik behandeling nodig heb en ik wil ook graag zo snel mogelijk behandeld worden.
13: De officier van justitie sprak in de rechtszaal van een onbeschrijfelijk tragische gebeurtenis. Volgens het Openbaar Ministerie bestaat er, quote, geen enkele twijfel over dat het de verdachte was die zijn broer heeft gedood. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Sporthal Essendreef in Voorburg heeft een flinke lekkage deze vrijdagmiddag. Het gangenstelsel staat onder water en ook een deel van de sportzaal staat blank. Een aardige laag water op de sportvloer is te zien op de foto's. En verder is ook te zien dat van buiten het water door de muur naar buiten druppelt. Hoe de lekkage is ontstaan en hoe groot de schade precies is, dat is op dit moment nog niet te zeggen.
0: Nederland heeft een watertekort, maar niet op alle plekken.
13: Nee, zeker
0: niet. Duidelijk niet.
13: In Voorburg kun je langsgaan met je gietertje ook. Ja. Zijn ze hartstikke blij mee, wordt het gelijk opgeruimd ook. En groot nieuws uit Noordwijk.
16: Nee!
13: Jawel.
16: Nee!
13: Echt waar?
0: Wat is er met Martien?
13: Oh, jij kent hem gelijk?
0: Ja, ik hoor het gelijk. Ja.
13: Ja, we wisten natuurlijk al dat de Meilandjes terug zouden keren op de televisie. Maar vandaag is bekend geworden wat ze dan precies op die televisie gaan doen.
0: Oh,
13: Kevin.
0: En wat gaan ze doen dan?
13: De familie Meiland gaat voor haar eerste tv-programma bij RTL aan de slag bij een melkveebedrijf in Friesland.
0: Oh, wat leuk.
13: Vind je dat echt leuk?
0: Ja, dat vind ik wel weer grappig. Dat levert toch ook wel weer grappige dingen op, of niet?
13: Dat moeten we nog gaan zien, want volgend jaar is het pas op tv. Martien, Erika, Montana en Maxime nemen tijdelijk de zorg voor 70 koeien over. Daar in Friesland.
0: Ik denk dat het wel hilarisch kan zijn.
13: Zeker weten, voor ons, niet voor de koeien per se. De opnames zijn inmiddels begonnen. En met het nieuwe programma op de boerderij komt volgens RTL een lang gekoesterde wens van Erika uit. Zat zij eens een keer in de spotlight?
0: Ja.
13: Of ja. Dat ik denk dat ze dan die koeien dan leuk vindt natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, er gebeurt van alles in ieder geval straks in deze serie.
13: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Vanaf 2027 te zien op televisie.
0: Nou, daar gaan we toch ook weer naar uitkijken. Dan gaan we voor het weer naar Jordi Bloem.
13: Lang uitkijken nog trouwens.
0: Ja, en dat duurt heel lang nog. Ja, het is een jaar. Het is een teaser met een heel lang, lange aanloop.
13: Wat ga je in de tussentijd doen, Kevin?
0: Ja, geen idee. Niks, denk ik.
13: Nee, wacht het dan.
0: Nee, echt wachten. Echt? Gewoon wachten.
13: Oeh, zo.
0: Ja, dat wordt echt lang.
13: Nou, wat wordt het weer tijdens het wachten?
0: Ja, Jordi, goedemiddag.
16: Hallo, Kevin. Ja, het blijft nog wel zomer in de komende tijd. En ik denk dat het volgende week zelfs behoorlijk zomers gaat worden. En morgen wordt het warmer dan vandaag. Nou, vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. Het is rustig weer. Een ideale zomeravond, zou ik bijna willen zeggen. En in de loop van de nacht is het zo'n 14 graden. Morgen, dan wordt het in de middag ongeveer 26 graden, vlak aan zee 24. Nou ja, zomers warm rondom die 25 dan. En zonnige periode, droog weer en 's middags hooguit matige west-zuidwestenwind. Nou, zondag wordt een ander verhaal. Dat lijkt nog steeds een dag te worden met veel wolkenvelden en ook af en toe regen of een paar stevige buien. Nou, dat is goed voor de natuur en de akkers. Met een vrij stevige zuidwestenwind wordt het ongeveer 23 graden of 22. Maandag ook misschien eerst nog een bui, maar later meer opklaringen en dezelfde temperaturen. Maar dinsdag kan het alweer boven de 25 graden worden met veel zonneschijn. En ook de rest van de volgende week naar verwachting veel zonneschijn en nog wat hogere temperaturen. We koersen af op tropische waarden, zo rondom 30, misschien wel 31 graden. Dat moeten we nog een beetje afwachten.
0: Nou ja, dan gaan we dat ook zeker
13: ook weer opwachten.
0: We moeten wel wachten. Wachten is het sleutelwoord vandaag, inderdaad. Misschien moeten we ook op Rijn Baartmans wachten, of is die er gewoon?
17: Nou, ik ben er gewoon, maar er zijn wel wat mensen die wachten in de file. Dus wat dat betreft kan ik aansluiten.
0: We trekken het thema door.
17: Precies. 40 kilometer file in totaal in de regio. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam bijvoorbeeld. Tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel. Daar staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is er dicht en je doet er 40 minuten langer over. Op de A16 richting Breda is het raak tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum. 18 kilometer met 30 minuten oponthoud.
0: Dankjewel Rijn en tot straks.
17: Tot straks.
13: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je nou meer weten? Kan je lang wachten? Nee, moet je gewoon kijken natuurlijk op omroepwest.nl.
0: Ik zit een beetje te zoeken nu naar een plaatje over wachten. Maar Waiting for a Star to Fall.
13: Super DB heeft Wait for Me. Dat is een heel leuk plaatje. Die hebben we wel eerder gedraaid op deze zender.
0: Ja?
13: Ja, geloof je me niet?
0: Nee, ik geloof je direct. Maar moet ik dat nu gaan opzoeken of zal ik die dan zo
13: Jij
0: meteen...
13: was een plaatje aan het opzoeken.
0: Ja, ik was een
13: dan stel ik een plaatje voor en dan vraag jij van, moet ik die nu opzoeken? Okay. Dat hoeft niet. Nee, dan laat nu maar.
0: Nee, ik zoek hem op. Hoe heet het liedje zei?
13: Wait for me. Nu begin ik zelf aan mezelf te twijfelen.
0: Hoe simpel kan dat
13: zijn? We kunnen ook aan luisteraars vragen of zij een leuke nummer hebben met Wait. Super DB, hoe heet het nummer nou?
0: Dit duurt wel heel
13: vreselijke radio is dit.
0: Wait for me, Super DB. Ja,
13: ja die is het, ja.
0: Oké, ik heb geen idee wat het is, maar ik...
13: Het is heel leuk. Het is modern, maar het klinkt naar de jaren 70-80.
0: Ik sleep hem er nu in.

0: In ons leven wel eens een moment van crush, of dat je een crush hebt op iemand, of misschien wel vaker in je leven, dat kan natuurlijk ook nog. En daar gaat dit liedje over. Jennifer Page met Crush, en daarvoor nog die Super DB en Wait For Me, speciaal omdat wij aan het wachten waren op van alles en nog wat, Bob Brinkman en ik. Nu hoef je niet te wachten op die 4 kaartjes voor de Space Expo, want die kan je gewoon winnen.
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: We spelen het spel Gezang in de Ruimte. We horen een liedje, ja, zoals het ook het spel zegt, compleet in de ruimte. Dus je hoort heel veel galm erbij. En als je dan toch weet te raden welk liedje het is of hoe het liedje heet, ja, dan kom je wel in de buurt.
2: This is Houston. Say again, please.
0: Oh. Hij is heel kort, maar wel goed te volgen. Zal ik hem nog even 1 keer doen?
2: This is Houston. Say again, please.
0: Nou, dit moet lukken. 070-307-390-5454. Dit moet lukken. Als je de 4 kaartjes wil winnen voor de Space Expo, laatste keer deze kans deze week. Dus 070-390-5454. Wie maakt mij los? 4 kaartjes voor de Space Expo

0: zo swingen we een beetje richting het weekend. Met deze van Stevie Wonder en I Wish. We zitten natuurlijk midden in het spelletje Gezang in de Ruimte. Ja, welk liedje zou dit nou toch zijn?
1: This is Houston. Say again, please.
0: Hij is goed te doen, hoor.
2: 3, 2, 1.
3: We have a liftoff.
4: Gezang in de ruimte.
0: Maar, ik zeg dat nou wel heel hard, je moet het maar net weten. Ook onder druk en spanning kunnen presteren. De grote vraag is, gaat dat Maria den Hartog uit Zwijndrecht lukken? Maria, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Kevin. Maria.
0: Ik wil niet te veel druk op je leggen, maar ik doe het toch.
5: Nou, ik vind het doodeng, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar hey. Ik ga voor Heaven, voor Everyone van Queen.
0: Oh, jij denkt...
5: En ik moet het weten, eigenlijk. Want ik ben super fan van Queen. Want mijn dochter heet namelijk Queen.
0: Oh, je dochter heet Queen?
5: Nee.
0: Ah, oké. Okay. En je bent groot fan van de band ook?
5: Ja, helemaal huishand in een bol. Dus ik word er gewoon zenuwachtig van dat ik het niet duidelijk uit moet spreken.
0: Maar doe hem nog eens één keer, want je antwoord was goed, hoor. Maar
5: So happen for everyone van Queen.
0: Hartstikke goed. Nou, je hoeft helemaal niet zenuwachtig te zijn, Maria.
5: Maar ik wil nog even wat zeggen.
0: Ja.
5: Ik wil je even complimenteren met je nieuwe plaat, met je band. Je was namelijk bij ons op de radio, Radio Rijnmond.
0: Oh!
5: Van een schitterend.
0: Ja, klopt. Ik was van de week de gast bij Radio Rijnmond. Nou, wat ontzettend leuk, joh.
5: Ja, echt. Want echt, we stonden echt aan te kijken. Want dan denk je, hè? Ben je op Rijnmond? Nou, ik moest je feliciteren ook namens mijn moeder voor je mooie plaat.
0: Nou, wat ontzettend leuk om dit te horen, Maria. Dank je wel voor je felicitaties. Dit doet me echt goed. Ik sta er ook een beetje van te kijken van wat gebeurt er nu. Dank je wel. Ik ga jou ook weer blij maken, want je krijgt 4 kaartjes voor de Space Expo in Noordwijk.
5: Nou, superleuk. Echt waar, ja. Nou, ik denk dat mijn kinderen er mij echt wel blij mee kan maken. Dus leuk, super. Echt, ik ben er helemaal
0: niet achter van. Komt helemaal goed terecht. Nou, Maria, ademhalen, neem een kopje thee of een kop koffie. En we gaan Queen lekker draaien, dus zet hem lekker hard.
5: Hey, super, dankjewel. En succes nog met de uitzending.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
1: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.

0: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
12: Zometeen hoor je de nieuwe van Hannah Mae en Bluff. Ik ben niet meer bang. En ook Millennium van Robbie Williams hoor je zo. Eerst krijg je het regionieuws van Bob Brinkman.
13: Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en TBS tegen de 26-jarige Arie M. uit Gouda. M. zou zijn broer met een zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Een fietser is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen bij de Magensingel in Leiden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En ADO Den Haag heeft vandaag de 4e oefenwedstrijd gewonnen in aanloop naar het nieuwe seizoen. Tegenstander was vanmiddag Lommel SK uit België. De eindstand was 0-4. Voor ADO dan natuurlijk. Meer regionieuws hoor je om 5:30 over een half uurtje. Nu het overige nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong, omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Naar Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan gaan we voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Rijn Baardmans.
15: Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Zuid is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam sta je even in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. 6 kilometer met 5 minuten vertraging. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk kom je een kapotte vrachtauto tegen. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 tot 15 minuten vertraging. En dan nog de A16 richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum is je vertraging 20 minuten.
1: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde

0: to the showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
2: Heijn. Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Radio West, zo aan het einde van deze vrijdag. Ik ben niet meer bang, Hannemee en Bluff. En daarvoor nog Millennium van Robbie Williams. Goed, je luistert naar West Komt Thuis op deze 24 juli. Straks in het laatste uurtje hebben we natuurlijk de happy hour. Mocht je je nou willen bemoeien met de muziek, ja, dat kan. En het leuke van een happy hour is, alles mag. 60s, 70s, 80s, 90s. Iets nieuws, iets Nederlandstaligs. Misschien een hele vrolijke dansplaat. Of ja, een beetje een tranentrekker. Nou, het maakt mij echt helemaal niks uit. En er is nog wel wat ruimte, dus laat het mij vooral weten op kevin@omroepwest.nl. Of eventjes via de app, dat mag natuurlijk ook. Die staat ook open, 070-307-8080. Laat het mij vooral weten. Goed, we hebben natuurlijk ook serieuze zaken. Wat speelt er allemaal op Kijkduin? Daar is wel het een en ander aan de hand. En het heeft alles te maken met ondernemers daar. En er is gedoe tussen de verhuurders, de ondernemers en de gemeente. En hoe dat precies zit en wat er nou allemaal aan de hand is, horen we zometeen van onze verslaggever Chris. Verder hebben we natuurlijk ook nog de Kopstaarplaat. Ook handig om daar nog even iets over te zeggen, want we zijn gisteren geëindigd met Bryan Adams. Everything I do it for you. En dat betekent dat you het woordje is waarmee we vandaag weer verder mogen puzzelen. En mocht je nou een liedje nog weten met you, het liefst aan het begin, dat zou nog wel het beste zijn, maar het mag ook in de titel zitten. Laat het even weten, ook dat via kevin@omroepwest.nl. En dan kom ik daar straks even op terug. Zometeen UB40, daar deze van Spandau Ballet. Hier is Gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are old.

0: Altijd heel relaxed, hè? Zo de muziek van UB40. Ik zie dan zo voor me dat je op het strand zit met een lekker cocktailtje in de hand. Wie weet komt er dat nog voor je aan. En daarvoor nog Spandau Ballet en Gold.
1: West komt thuis.
0: Afgelopen week waren er twee rechtszaken tussen ondernemers op Kijkduin en hun verhuurder. En dat terwijl er op de boulevard al heel veel panden leeg staan. Het zorgt ervoor dat andere ondernemers zich zorgen maken. Wat is er aan de hand op Kijkduin? Ik praat erover met verslaggever Chris van Dijk. Ja, Chris, waar gaan die rechtszaken over?
2: Ja, beide ondernemers zeggen dat de verhuurder afspraken niet nakomt die in hun contract staan. Ja, waardoor zij hun zaak niet kunnen openen of maar een deel open kunnen. En je kan alleen maar het terras en dus niet de binnenruimte openen. Ja, hierdoor kunnen ze niet de omzet halen en zijn ze dus ook niet in staat om hun verplichtingen ten opzichte van de huurder na te komen. Ja, en daarop is uiteindelijk die rechtszaken aangespannen.
0: Ja, inderdaad. Maar er gebeurt dus wat dat betreft veel daar. Jij volgt het op de voet. Maar wat is dan de situatie nu?
2: Nou, bij één van de zaken heeft het zelfs tot een faillissement geleid. En Nabraza, die is nu failliet verklaard. De ondernemers vechten dat nog wel aan. Maar goed, vandaag sprak ik hem wel even voor hun nu gesloten restaurant.
3: Er gaan heel veel dingen door me heen. Ik heb niet echt één woord ervoor eigenlijk om hier te staan. Ik vind het onwerkelijk dat dit ons overkomt met alles wat wij doen en waar wij tegenaan hebben gelopen. En ondanks dat nog steeds open zijn. En dan nu dit.
0: Je speelt natuurlijk van alles op de achtergrond. Wat is dat dan precies?
2: Ja, het is eigenlijk allemaal begonnen met de grote metamorfose van Kijkduin die we jaren geleden mee begonnen zijn. Nou goed, daar is heel veel vertraging opgelopen, echt jaren. Ja, en uit rechtszaak is gebleken dat dat eigenlijk vooral de schuld van de gemeente is. Maar de verhuurder, die heeft hierdoor heel veel schade geleden. Nou, die zijn weer een procedure tegen de gemeente Den Haag begonnen. Ja, en die wachten nu op de uitkomst wat de schadevergoeding precies gaat worden. Het is wel al duidelijk dat de gemeente inderdaad dit moet gaan betalen. Ja, en waarschijnlijk gaat het om een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro... die de verhuurder nog moet krijgen.
0: Dat wilde ik inderdaad vragen, want om hoeveel geld gaat het? Maar dat is 30 miljoen euro, dat is een hele hoop geld.
2: Ja, dat is natuurlijk een flink bedrag. En het kan nog hoger worden, hè, met alle schades die daarna nog komen. Maar goed, het lijkt ook wel een beetje daardoor dat de verhuurder ook wat minder hard loopt om alles op Kijkduin te regelen, zolang zij dat geld van die gemeente nog niet gekregen hebben.
3: Het probleem bij ons is dat de verhuurder niet heeft opgeleverd. En dat hebben we in een rechtelijke uitspraak bevestigd gekregen. Meneer die moet eerst opleveren. En dat betekent dat er een kanaal, wat is beloofd om aangelegd te worden, voor onze keuken om de capaciteit te vergroten, die moet hij aanleggen. En dan kan die huur gaan vragen.
2: Ja, en dat kanaal dat is er na anderhalf jaar nog steeds niet.
3: Ja, dat klopt. Wij zitten nu bijna 2 jaar zo op deze manier. Er is geen reden om voor hem om het niet aan te leggen.
2: Nee, want dat is bij het contract bij het afsluiten al afgesproken.
3: Ja, dat klopt. Bij oplevering is dat heel netjes ondertekend dat hij dat zou doen. En het is tot en met nu nog steeds niet aangelegd.
0: Hey Chris, voordat ik jou ga vragen hoe het nu verder moet. Ja, ik ben een persoonlijk fan van Scheveningen. Kijk, Duin, ik kom er zo ontzettend graag. Dan is dit toch eeuwig zonde als al die panden leeg staan. Er is ook nog zoveel gedoe. Waarom worden de ondernemers nou niet gewoon een beetje gestimuleerd?
2: Ja, dat is de vraag die iedereen zich natuurlijk stelt. Kijk daar natuurlijk ook als die padplaats van vroeger, waar je vroeger graag naar het strand ging. En goed, uit cijfers, hè, vroeger kwamen er 3,5 miljoen mensen per jaar. Hè, nu zijn ze blijkbaar de 800.000 mensen nog maar terugkomen.
0: Ja, dat.
2: En die ondernemers willen heel graag verder en willen dat die panden volkomen. Maar ja, op een of andere manier lukt het maar niet om het vol te krijgen.
0: Nee. En dan komt dit er ook nog eens bij. Ja, dan nu wel de vraag, hoe nu verder?
2: Ja, in ieder geval de ondernemers die hebben roepen echt heel erg op richting de verhuurder. Van los het nu eens op, hè, zorg dat die panden volkomen. Doe misschien iets aan de huur die ze vragen. Hè, want zij zijn heel bang dat in dit tempo, in 2099, de boulevard nog niet gevuld is.
0: Nee, precies. Nou, dat kan ook niet waar zijn. Wij blijven het wel volgen in ieder geval. Chris, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Hey ondernemer, heb jij je btw-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
6: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
6: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
6: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Het is 6:01. Zometeen heb ik een fragmentje geselecteerd uit Hart voor Muziek. Is dat een heel gezellig programma, hè Bob?
10: Onwijs leuk op de
9: vrijdag. Heel leuk programma, op de vrijdag ook vooral.
10: Ja.
9: Lekker een biertje erbij, pittenballetje. Okay. Wie hoop je dat het is?
10: Wie vandaag bij Hart voor Muziek zit?
9: Nou, nee, welke ik geselecteerd heb zometeen om op de radio te draaien. Een oud-gediende.
10: Ja, dat zijn allemaal toppers natuurlijk.
9: Ja, dat is
10: ik heb zelf Vincent al gebeld bij Menno in de Middag.
9: Nee, die is het niet.
10: Die is het niet. Is het Rutger van Barneveld?
9: Nee, nou goed, weet je, denk er nog even over na.
10: René Leblanc?
9: Nee, ook niet.
10: Is het een man?
9: Het is een vrouw.
10: Het is een vrouw. Samantha Steenwijk?
9: Nee, ook niet.
10: Ook niet.
9: Het is een wat oudere vrouw.
10: Marianne Weber.
9: En ze krijgt een heel apart gevoel van binnen.
10: Oh.
9: Nou, dan weet je het wel.
10: Dan weet ik het wel. Nee, zeker. Maar...
9: ik zie verslagenheid in dat gezicht.
10: Nee, ik vind het hartstikke leuk. Het is een schat van een vrouw.
9: Nee, daarom dat wou ik zeggen. Kom niet aan Corrie Konings.
10: Ik kom absoluut niet aan Corrie Konings.
9: De hits van Corrie Konings in Hart voor Muziek. Maar eerst het regionieuws. Ook belangrijk.
10: Ja, Bob, zeker.
9: Goedemiddag,
10: Kevin. ADO Den Haag heeft de oefenwedstrijd tegen Lommel SK met speelsgemak gewonnen. In het Zeeuwse Burg Haamstede werd het 0-4 tegen de ploeg die uitkomt op het hoogste niveau van België. Het was de vierde wedstrijd voor ADO. Van de voorbereiding richting een nieuw seizoen. Natuurlijk in de Eredivisie, die ze dus ook winnend hebben afgesloten, die wedstrijd, Kevin. Het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Dus vanmorgen was het nog één dag, hup, de wandelschoenen aan en hup, door de pijn heen bijten en door de blaren heen lopen. Joke Koeling uit Zoetermeer doet al jaren mee. Joke, hoe vaak heb je nou al meegelopen?
11: Ik ga nu voor mijn 11e keer. Nu krijg ik een medaille met een kruisje. Kroontje. Ik krijg het verkeerd. Dus zo geweldig ook. De laatste, zeg maar, paar minuten dat je daar nog verder op aan het einde loopt. Word je zo ingehaald, ook op die tribunes. Geweldig. Muziek links en rechts. wat je allemaal te horen krijgt. Ik ben nog niet dat voorbij of ik hoor weer een ander muziekje. Ja, helemaal geweldig.
10: En Carolien van Wijk uit Zoeterwoude, daarvoor wordt het bijkomen. Dat vertelde zij vanochtend bij de lokale omroep Centraal Plus.
12: Het is een heel tweeslachtig gevoel. Aan de ene kant, zeker op die 50, die is zo zwaar, daar moet geen vijfde dag bij. Dus ik ben echt wel redelijk naar de gerper als ik over de finish ben. Dat weet ik ook wel. Ik ben blij dat je er bent, maar dat feest in Nijmegen en de sfeer en de saamhorigheid. Ik denk wel op de fiets naar huis altijd. Dan moet ik weer een heel jaar wachten.
9: Oh, eerst is ze naar de Getver vanwege de Vierdaagse. En dan s'avonds met een drankje op, dan nog een keer naar de Getver. Ja. Maar allemaal voor het feest.
10: Ja, het valt me nu pas op. Ze zegt, als ik s'avonds op de fiets naar huis zit, zou ze dan fietsen van Nijmegen naar Zoeterwoude terug?
9: Nou, ik zou dat een hele knappe prestatie vinden. Nog knapper dan de hele Nijmeegse Vierdaagse.
10: Heb jij het wel eens overwogen om hem te lopen? Of heb je hem gelopen?
9: Ik heb het nog nooit gedaan, maar het lijkt me dus eigenlijk best wel leuk. En ik weet ook niet hoe zwaar het is. Maar
10: je hebt verschillende afstanden, 30, 40, 50 kilometer.
9: Ja, ik zou zeggen, 40 dan misschien.
10: Nou, ik zat erover na te denken om de 30 te gaan lopen.
9: Ja, dan ga ik met je mee.
10: Oh god. Dan gaan we het allemaal live uitzenden hier op Radio West.
9: Dat alweer, ja.
10: Ruim 45.000 wandelaars hebben de 108e editie van de Vierdaagse in Nijmegen gelopen. En dus vandaag op de Via Gladiola, zoals het dan heet, daar in Nijmegen de finish gehaald. En het jaarlijkse huttenbouwen in Naaldwijk is weer begonnen. En waar sommige huttenbouw- en speelweken elders in het land tijdens de zomer moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden, beschikt het huttenbouwen in de Wollebrand in Naaldwijk over genoeg vrijwilligers. Wat is het geheim, vroeg de lokale omroep WOS zich af.
13: Maar het is zeker leuk. Ja, leuke herinneringen maken met elkaar. En je ziet eigenlijk, het hele Westland ziet elkaar weer eigenlijk. Niet alleen de ouders, verzorgers, maar ook de ondernemers. Het is heel mooi om te zien hoe dat allemaal bij elkaar komt.
10: Al dus een enthousiaste vrijwilliger die nodig zijn voor van alles. Trouwens, Kevin, broodjes smeren, fruit snijden, wc schoonmaken en de EHBO-post.
14: Hij sloeg met zijn hamer op zijn duim of met, op zijn middelvinger. Sneeft hij zeer de vinger.
15: Ja, misgeslagen, maar ook andere dingen. Zagen die de verkeerde kant op gaan. Kinderen die door pallets heen zakken of langs een spijker gaan, in de spijker staan. We hebben hier van alles op de EHBO-post, dus we hebben het altijd lekker druk.
9: Ja, en deze mensen zijn echt ontzettend belangrijk bij dit soort evenementen.
10: Ah, dat hoor je inderdaad. Ja. Klinkt het toch leuk, hutten bouwen in Naaldwijk, als de zaag ineens de andere kant op gaat?
9: Nou, nee, mij niet gezien.
10: Ja, 550 kinderen die denken dat het wel leuk is. Oh, okay. Die doen deze weken mee aan het hutten bouwen in de Wollebrand van Naaldwijk.
9: Nou, goed, ik vond vroeger hutten bouwen ook altijd leuk als kind. Vond ik hartstikke leuk.
10: Echt waar?
9: Spannend. Ja, vond ik vroeger wel leuk.
10: Okay.
9: Ik zou nu niet meer niks hier kijken.
10: Ja, ik vond het niet leuk. Nee?
9: Nee. Nee, okay, dat kan.
10: Ik was niet zo'n buitenspeelkind.
9: Nee? Nee? Wat deed je dan?
10: Binnen, in mijn eentje. Radio maken.
9: Oh ja.
10: In een cassettebandje praten.
9: Oh, maar je bent nog steeds heel schattig. Ga maar op.
10: Dankjewel.
9: Goed, we gaan voor het weer naar Jordi Bloem. Dag Jordi.
16: Hallo Kevin. Ja, het blijft nog wel zomer in de komende tijd. En ik denk dat het volgende week zelfs behoorlijk zomers gaat worden. En morgen wordt het warmer dan vandaag. Nou, vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. Het is rustig weer. Een ideale zomeravond zou ik bijna willen zeggen. En in de loop van de nacht is het zo'n 14 graden. Morgen, dan wordt het in de middag ongeveer 26 graden, vlak aan zee 24. Nou ja, zomers warm rondom die 25 dan. En zonnige periode, droog weer en 's middags hooguit matige west-zuidwestenwind. Nou, zondag wordt een ander verhaal. Dat lijkt nog steeds een dag te worden met veel wolkenvelden en ook af en toe regen of een paar stevige buien. Nou, dat is goed voor de natuur en de akkers. Met een vrij stevige zuidwestenwind wordt het ongeveer 23 graden of 22. Maandag ook misschien eerst nog een bui, maar later meer opklaringen en dezelfde temperaturen. Maar dinsdag kan het alweer boven de 25 graden worden met veel zonneschijn. En ook de rest van de volgende week naar verwachting veel zonneschijn en nog wat hogere temperaturen. We koersen af op tropische waarden, zo rondom 30, misschien wel 31 graden. Dat moeten we nog een beetje afwachten.
9: Dan zijn we helemaal bij als het gaat om het weer, maar nog niet van het verkeer. Rijn, het is niet heel druk geloof ik, maar toch wat te melden.
17: Ja, dat klopt. Nee, er staat nu 18 kilometer file. Dat merk je vooral op de A16 richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Rottermeertunnel. 4 kilometer met 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En dan nog een korte file op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven ben je 5 minuten langer onderweg.
9: Ga je nog wat lekkers eten, Rijn?
17: Even denken, ja, ik heb iets Mexicaans bij, een soort prutje. Maar dat klinkt nou niet heel aantrekkelijk. Nee.
10: Maar jij moet eten bij het ANWB-hoofdkantoor, begrijp ik.
17: Dat klopt inderdaad, ja.
9: Prutjes kunnen heel lekker zijn, hoor.
17: ja, zeker.
9: Mijn pretjes zijn altijd oké. Okay.
7: Zullen we afronden?
17: Ja.
7: Ik vind het een raar gesprek worden namelijk.
9: Veel plezier met je prutje, Rijn.
17: Super, tot de volgende.
7: Heeft nog nooit iemand tegen iemand anders gezegd. Tot zover het uitgebreid regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Geniet van je prutje. Corrie Konings komt eraan. Of kijk op omroepwest.nl. Prutser.
18: West komt thuis.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero hier bij Radio West. En daarmee werd het 17:15.
1: Hart voor Muziek.
0: Op TV West kun je op dit moment alweer genieten van Hart voor Muziek. Zometeen over een kwartier dan starten de volgende uitzending weer. En dan de hele avond kun je lekker kijken en meezingen met diverse artiesten. Ik begreep dat Bob al gebeld had met Vincent. Je weet wel, de zanger van Dromedans. Die komt er ook voorbij in deze uitzending. Maar ik zag ook een andere dame voorbij komen. En ik had het er net al eventjes over met Bob. Ja, toch wel een corrivee. Nou ja, dat is dan toevallig ook nog eens een keer Corrie Konings. Natuurlijk al jarenlang gaat ze mee en nog steeds treedt ze op. En ze heeft natuurlijk zoveel hits gemaakt. En ik denk dat ze voor muziek ja, toch eens bedacht heeft van ja, hoe kan ik nou al die hits toch even in een kleine medley stoppen en daarmee mensen verrassen en verwennen. Nou, dat heeft ze gedaan. Dus al haar bekende hits, of in ieder geval heel veel daarvan, komen voorbij in dit liedje. Je kan dus weer genieten van Hart voor Muziek de hele avond en morgenochtend en morgen overdag op TV West. En nu alvast een voorproefje met Corrie Konings.

0: Nou, we kunnen wel stellen, als Corrie is geweest, dan is het een feestje, hoor. Alle hits. Nou ja, een aantal kwamen er zeker voorbij. En een feestje heeft ze ervan gemaakt. Hartstikke gezellig. Vanavond lekker kijken dus naar Hart voor Muziek op TV West.
1: De kopstaartplaat.
0: Over naar de orde van de dag, de kopstaartplaat. Gisteren zijn wij geëindigd met Bryan Adams' Everything I Do. I Do It For You. En de mailbox die stroomt toch aardig vol. Van Koos krijg ik een mailtje. Mijn suggestie is mijn favoriete band, The Rolling Stones. And You Can't Always Get What You Want uit 1969. Koos, dat snap ik heel goed. Goeie plaat, goede suggestie. Goede vrijdag. Hallo Kevin. De eerste week invallen voor Bas zit erop. Ga vooral zo door, schrijft Tilly. Hiermee mijn kopstaartplaat. Tu te vas. Alain Barrière en Noël Cordier. Ja, tout en vast, dat is dus vertaald natuurlijk Frans. Dus dat mag uiteraard ook, Tilly. Goed gedaan. Dan zegt Anja uit Dordrecht. Goedemiddag, ik denk dat we even verder moeten met You. Want mijn suggestie blijft bij Bryan Adams. Namelijk, Have You Really Loved a Woman? Ja, dat is natuurlijk een hele goeie. Dan hebben we gewoon weer Bryan Adams te pakken. Dan, hoi Radio West. Ik hoor dat we verder gaan met You. Dan kies ik voor de heerlijke klassieker Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Lekker meezingen tijdens het klussen. Groetjes van Marco uit Schravenzanden. Dan even kijken hoor. Leuk spel weer. Mijn inzending is Michael Bublé met Everything. En dan denk ik, hè? Maar dan schrijft ze verder, Esther uit Delft. In de tekst zingt hij namelijk over Your Every Line. En daar zit You in mooi verstopt. Nou ja, oké. Okay. Het is een beetje ver gezocht, maar oké. Okay. Oké, ja, Your Every Line. Ja, ik snap hem inderdaad, Esther. Ik keur hem goed. Laatste berichtje nog. Ik doe een poging. Als we eindigen op You, dan ga ik voor Ten Sharp met You. Zo'n nummer dat je na één pianotoon meteen herkent. Blijft een prachtige Nederlandse klassieker. En past perfect bij de puzzel Succes met Kiezen. Nou ja, dankjewel in ieder geval. Ik heb even de digitale dobbelsteen gegooid. En er is een winnaar uitgekomen.
1: De kopstaartplaat.
0: En dat is deze geworden. Joe Cocker. You Can Leave Your Hand On. Marco uit Schravenzanden. Nou, zet die radio maar wat harder. Je bent aan het klussen, dus veel succes, hè.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Zometeen het eerste verzoekje van Nona. Forever Yours hoor je zometeen. En ook Miss Montreal en Just a Flirt. Het is 6:00. Het regionieuws krijg je van Bob Brinkman.
2: Het Openbaar Ministerie heeft 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Arie M. uit Gouda. Hij wordt verdacht van het doodsteken van zijn oudere broer. 26 augustus vorig jaar gebeurde dat. Het slachtoffer had in totaal 135 steek- en snijwonden. ADO Den Haag heeft de 4e oefenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-4 tegen Lommel SK. Een ploeg die uitkomt op het hoogste niveau van België. En iets om rekening mee te houden. De A20 gaat vanaf 10:00 voor 2 weken dicht in de richting van Gouda. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files met een lengte tot 1 uur. Over 1/2 uur hoor je hier in West Komt Thuis een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Nu het overige nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan is er nog verkeersinformatie en daarvoor gaan we naar de ANWB Rijn Baardmans.
4: Nog 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein. Er is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A20 richting Hoek van Holland is het druk tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw

0: Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
1: Tot 7 uur, West komt thuis. Happy Hour at 6.

0: Persoonlijk had ik al deze al heel lang niet meer gehoord. Deze van Nona, Forever Yours. Het was een verzoekje speciaal voor Ruurt. Ik hoop dat je er blij mee bent.
1: Happy Hour at 6.
0: Ja, het is zover. De deuren gaan wagenwijd open voor de Happy Hour at 6. Dat betekent, West komt thuis, verandert in een gezellig café. Waar we allemaal een soort van onderdeel van zijn. Dan wel via de radio natuurlijk. Maar leuk om je te horen en jouw favoriete plaatje te draaien vanavond. En het leuke is van de Happy Hour, dat mag dus alles zijn. Iets van eigen bodem, iets uit de 60s, 70s, 80s, 90s. Gewoon wat jij wil. Laat het me weten. Ik heb nog wel wat ruimte. Kevin, apenstaartje, omroepwest.nl. Of doe het even via de WhatsApp 070-307-8080. Zometeen draai ik een liedje uit 1987 voor Vera. Want die stuurde namelijk... Beste Kevin, graag vraag ik dit instrumentale nummer van de Gypsy Kings aan. Van hun gelijknamige album Gypsy Kings. Namelijk Morea. Ja, met prachtige Spaanse gitaar om bij je weg te dromen. Nog een hele fijne uitzending en een goed weekend. Dus zometeen komen we een beetje in de Spaanse sfeer met de Gypsy Kings.
1: Dit is West komt thuis met Kevin Brouwer.
0: Ja, dus mocht je nog een verzoekje hebben, dan hoor ik het heel graag. En zometeen heb ik ook nog ruimte voor een Spaans liedje. Namelijk Paco en Amor de Mis Amor. Die hoor je ook zometeen. Maar eerst Fleming en Mart Hoogkamer. Hier is 100%.

0: Eigenlijk moet je er gewoon heel hard holé achteraan zeggen. En dan is het sfeertje compleet. In ieder geval het Spaanse sfeertje. Paco was dat. Amor de mis amor.
1: Rondje regio.
0: Voor het rondje regio komen we even uit in Leiden. En dat is altijd gezellig, want dat is Emiel van Aalst. Emiel, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Hey, zo, ja, je mag lekker even invallen.
0: Ja, ik mag even het plekje van Bas innemen. Ik moet zeggen, dat voelt goed. Het is een leuk tijdstip om zo lekker wat muziek en leuke dingen te doen.
2: Ja, zeker weten. Altijd gezellig, toch? Nou, rondom deze tijd.
0: Zo is dat. En jij begint ook even met goed nieuws, hè?
2: Ja, nou, weet je, normaal zeg ik even wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik wil toch heel even teruggrijpen naar een paar dagen eerder deze week. Dat is zo leuk. Het Ronald McDonald Huis, nou, dat kennen we allemaal natuurlijk. En het Ronald McDonald Huis Leiden ontving deze week een cheque van 81.575 euro.
0: Zo.
2: Nou, niet normaal, hè.
0: En waarom?
2: Maar het mooiste is, dat werd door David Kortebrits gedaan. Die heeft als 8-jarig jongetje 2 maanden met zijn ouders in het Ronald McDonald Huis gewoond. Omdat zijn broertje Levi in het LUMC lag. En hij was ook nog eens een keer donor voor zijn broertje Levi. En toen zei hij als 8-jarig jongetje: ik wil ooit iets terug doen voor het Ronald McDonald Huis. En nou, dat heeft hij dus gedaan door, ja, schrik niet, gewoon 51 marathons in 56 dagen te lopen.
0: Zo.
2: Ruim 2100 kilometer.
0: Wow.
2: En daar haalde hij dus 81.000 euro mee op. Nou, ik zeg het je heel eerlijk, ik kreeg tranen in mijn ogen toen hij de cheque overhandigde.
0: Ja, nou, dat snap ik heel goed, maar het is gewoon een waanzinnige prestatie ook.
2: Ja, het is waanzinnig. Hij heeft gewoon echt, heeft 56 dagen gerold van Leiden naar het McDonald's huis in Rome.
0: Ja. Jeetje, nou, fantastisch. 81.000 euro, zei je, hè?
2: Ja, dat is prachtig.
0: Dat is absoluut prachtig en dat mag eventjes gezegd worden. Hey, jij gaat met ons doornemen wat er allemaal in Leiden is, maar je hebt geloof ik een klein uitstapje, hè? Stiekem.
2: Ja, weet je, het is natuurlijk, we hebben in Leiden, nou ja, iedereen weet het, is Leiden, het is elke dag, elk weekend, alles, altijd feest, altijd van alles te doen. Maar het ligt nu even stil, ja, dat is elk jaar rondom deze tijd. Dus ik ga morgen ga ik even lekker gezellig naar Noordwijk. Ik mag ze nu dan even over de grens wippen. En dan ga ik naar de Ibiza-markt. En dat is altijd heel erg gezellig. Dus dan ga ik lekker genieten. Maar er is in Leiden natuurlijk ook genoeg te doen. En kijk, volwassenen vermaken zich altijd wel. We hebben genoeg kroegen en restaurants. Maar met name voor de kinderen, en dat vind ik heel belangrijk, want die gaan zich vervelen in de vakantie heel vaak. En je hebt Leiden Sportzomer. Nou, bij ZVL kan je 3 keer per week kan je gratis trainen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, voor waterpolo en de triathlon in zwembad De Vliet. Je hebt Jeugddorp eerdaags, maar daar kom ik volgende week nog wel op terug. En je hebt ook, heel leuk is dat, de Leidse speeltuinen zijn open. En ik was toevallig vanmiddag, was ik even in speeltuin Zuiderkwartier. En die presteren het om gewoon elke dag deze zomervakantie, 7 dagen per week, van 10 tot 5 uur open te zijn.
0: Zo, dus er is
2: en ze hebben een zwembad staan in de speeltuin. Grandioos, ik heb helemaal genoten vanmiddag.
0: Nou, wat goed, nou, je brengt het weer alsof Leiden wel bruist. Het mag dan een beetje komkommertijd zijn, maar er is eigenlijk gewoon genoeg te beleven.
2: Ja, op zich wel. Ja, dat...
0: Je moet er zelf ook wat van maken, hè, Emiel?
2: Ja, weet je, het lijkt even als er geen grote evenementen zijn, dat er niks te doen is.
0: Ja, dat.
2: Maar als je dan nadenkt, denk je van ja, er is eigenlijk zo gigantisch veel te doen.
0: Nou, dat. En het zijn de kleine dingen die het doen.
2: En dat is inderdaad zo.
0: Ja, toch? Oké. Okay. Emiel, dankjewel en een fijn weekend, hè?
2: Hey, fijn weekend en tot volgende week. Doei,
0: bye,
2: doei.
0: Bye.

0: Best wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, is long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt: ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Het is iets voor 6:30. Je luistert naar Radio West. West komt thuis. We zijn bezig met de happy hour. En zometeen gaan we door met een verzoekje voor Marco, Golden Brown van The Stranglers. En je hoort ook Fleetwood Mac en You Make Loving Fun. Maar eerst krijg je een overzicht van het regionieuws. Bob, goedenavond.
13: Kevin, hi, goedenavond. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 26-jarige Arie M. uit Gouda voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter. Dat gebeurde in hun ouderlijk huis in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met een zakmes hebben gestoken in zijn hals, in zijn hoofd en in zijn lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. In zijn hals was grotendeels doorgesneden. Verslaggever Monika Overdijkink over deze zaak.
14: Ik heb nog zelden zo'n zwijgende verdachte gezien. Hij zat de hele zitting kaarsrecht op zijn stoel, bewoog af en toe een beetje. En alleen helemaal aan het eind van de zitting legde ADM een korte verklaring af.
15: Ik wil graag zeggen dat ik het heel erg vind wat er is gebeurd. Ik kan mij er niets van herinneren, maar ik vind het heel erg voor mijn ouders. En voor familie en anderen die Peter gekend hebben. En ik besef heel goed dat ik behandeling nodig heb. En ik wil ook graag zo snel mogelijk behandeld worden.
13: De officier van justitie zei vandaag in de rechtszaal dat er geen enkele twijfel over bestaat dat het de verdachte was die zijn broer heeft gedood. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De parkeergarage van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda blijft nog maanden dicht. Pas eind dit jaar wordt de schade aan de parkeervoorziening hersteld. Sinds half juni is het complex gesloten omdat er een scheur zit in de constructie en een verzakte paal werd ontdekt. Zolang de parkeergarage gesloten is, kunnen medewerkers van het ziekenhuis gratis parkeren in een parkeergarage bij Go Stores in Gouda. Vanaf hier gaat er een gratis pendelbus op en neer. Vandaag was de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Dus vanmorgen was het nog 1 dag de wandelschoenen aantrekken en door de pijn heen bijten. Joke Koeling uit Zoetermeer doet al jaren mee. Joke, voor de hoeveelste keer is dat nou precies dit jaar?
16: Ik ga nu voor mijn 11e keer. Nu krijg ik een medaille met een kruisje. Kroontje. Ik zeg het verkeerd. Dus zo geweldig ook. De laatste, zeg maar, paar minuten dat je daar nog verder op aan het einde loopt. Word je zo ingehaald, ook op die tribunes. Geweldig. Muziek links en rechts. Wat je allemaal te horen krijgt. Ik ben nog niet dat voorbij of ik hoor weer een ander muziekje. Ja, echt helemaal geweldig.
13: En voor Carolien van Wijk uit Zoeterwoude wordt het bijkomen. Dat vertelde zij vanmorgen bij de lokale omroep Centraal Plus.
17: Het is een heel tweeslachtig gevoel. Aan de ene kant, zeker op die 50, die is zo zwaar, daar moet geen vijfde dag bij. Dus ik ben echt wel redelijk naar de gerper als ik over de finish ben. Dat weet ik ook wel. Ben je blij dat je er bent, maar dat feest in Nijmegen en de sfeer en de saamhorigheid. Ik denk wel op de fiets naar huis altijd. Dan moet ik weer een heel jaar wachten.
13: Ruim 45.000 wandelaars hebben de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. En vandaag dus gefinished op de Via Gladiola. En het jaarlijkse huttenbouwen in Naaldwijk is weer begonnen. Waar sommige huttenbouw- en speelweken elders in het land moeite hebben met voldoende vrijwilligers vinden, beschikt het huttenbouwen in de Wollebrand in Naaldwijk over genoeg begeleiders. Wat is het geheim? Dat vroeg de lokale omroep WOS zich af.
18: Maar het is zeker leuk. Ja, leuke herinneringen maken met elkaar. En je ziet eigenlijk. Het hele Westland ziet elkaar weer eigenlijk. Niet alleen de ouders, verzorgers, maar ook de ondernemers. Het is heel mooi om te zien. Hoe dat allemaal bij elkaar komt.
13: Al dus een enthousiaste vrijwilliger. En die zijn voor van alles nodig. Voor brood smeren, wc schoonmaken en voor de EHBO.
19: Hij sloeg met zijn hamer op zijn duim. Of op zijn middelvinger. Sneuft hij zeer vinger.
20: Ja, misgeslagen, maar ook andere dingen. Zagen die de verkeerde kant op gaan. Kinderen die door pallets heen zakken of langs een spijker gaan, in de spijker staan. We hebben hier van alles op de EHBO-post. Dus we hebben het altijd lekker druk.
13: In totaal doen 550 kinderen mee aan het huttenbouwen in de Wollebrand van Naaldwijk. Kevin, tot zover. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van deze vrijdag 24 juli.
12: Ja, Bob, dankjewel. En ik wens jou een heel fijn weekend. Voor het weer gaan we nog even naar Jordi Bloem. Dag Jordi.
21: Hallo Kevin. Ja, het blijft nog wel zomer in de komende tijd. En ik denk dat het volgende week zelfs behoorlijk zomers gaat worden. En morgen wordt het warmer dan vandaag. Nou, vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen. Het is rustig weer. Een ideale zomeravond zou ik bijna willen zeggen. En in de loop van de nacht is het zo'n 14 graden. Morgen, dan wordt het in de middag ongeveer 26 graden, vlak aan zee 24. Nou ja, zomers warm rondom die 25 dan. En zonnige periode, droog weer en 's middags hooguit matige west-zuidwestenwind. Nou, zondag wordt een ander verhaal. Dat lijkt nog steeds een dag te worden met veel wolkenvelden en ook af en toe regen of een paar stevige buien. Nou, dat is goed voor de natuur en de akkers. Met een vrij stevige zuidwestenwind wordt het ongeveer 23 graden of 22. Maandag ook misschien eerst nog een bui, maar later meer opklaringen en dezelfde temperaturen. Maar dinsdag kan het alweer boven de 25 graden worden met veel zonneschijn. En ook de rest van de volgende week naar verwachting veel zonneschijn en nog wat hogere temperaturen. We koersen af op tropische waarden, zo rondom 30, misschien wel 31 graden. Dat moeten we nog een beetje afwachten.
12: Nou ja, ik vind het toch een feestje waard. Jordi, dankjewel. Er staan op dit moment geen files meer, dus we kunnen lekker overal doorrijden. Het laatste half uurtje happy hour, zometeen met onder andere Fleetwood Mac. Ik heb nog de Stranglers met Golden Brown zometeen als eerst. En de Judds zijn aangevraagd.
22: West komt thuis. Happy Hour at 6.

0: Deze draaiden we speciaal voor Vera. En misschien heb je ze herkend. Dit zijn namelijk de Gypsy Kings. Je weet wel van Bamboleo, onder andere. En al die andere grote hits. En dit was er eentje die ik al heel lang niet meer had gehoord. Ik kende hem wel, Morea. En lekker om zo even te luisteren, zo op de vrijdagavond. Terwijl je misschien een drankje hebt ingeschonken voor jezelf. Vera, leuk verzoekje. Dank je wel dat je dit met ons wilde delen.
1: In zijn achteruit.
0: Nou, we moeten even door met de orde van de dag. En dat is natuurlijk weer in zijn achteruit. Ik heb hier een Plutosport cadeaubon van €50. En die mag eruit aan degene die weet welk liedje wij in zijn achteruit hebben gezet. Ik ga hem instarten. En ik zou vooral even het begin heel goed beluisteren. Want daar hoor je, nou ja, als je het goed luistert, hoor je daar wel welk liedje het is. Oké, ben je er klaar voor? Komt-ie. 3, 2, 1.

wel op dat er één woordje continu te horen is. Maar goed, als jij eruit weet te halen welke het is. De titel van het liedje of de artiest. 070-390-5454. Doe even mee met In Zijn Achteruit. 070-390-5454.

0: Sommige liedjes en de titels vooral van liedjes zijn enorme complimenten. En dat geldt ook voor dit liedje van Fleetwood Mac. Als iemand tegen je zegt, you make loving fun, dan is dat natuurlijk een heel mooi compliment.
1: In zijn achteruit.
0: We gaan even naar Jan van de Kraan uit Honselersdijk. Jan, heeft iemand dat wel eens tegen jou gezegd, dat you make loving fun?
2: Nou, niet dat ik weet. Maar het zou kunnen, hoor. In het vroeger, ja.
0: Misschien een andere bewoording.
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Dat zou nog kunnen. Jan uit Honselersdijk, wat was je aan het doen zo op deze vrijdagavond?
2: Nou, een beetje iets maken.
0: Wat was je aan het maken? Je valt een beetje weg, Jan, met de verbinding.
2: We waren even aan het eten maken.
0: Ja, nu hoor ik je weer. Ja.
2: En een beetje voor de hond zorgen.
0: Heel goed. En dan nog leuke plannen voor het weekend?
2: Nou, misschien morgen even hier en daar naartoe op de motor als het mooi weer is.
0: Oeh, leuk motorrijden. Voel je zo lekker vrij.
2: Leuk. Ook leuk om te doen.
0: Ja, snap ik heel goed. Nou ja, ik hoor het al. Gewoon een lekker relaxed weekend met wat leuke plannetjes. Ja, en dan, dat liedje, Jan, in zijn achteruit.
2: Ja.
0: Welke dacht jij te horen?
2: Nou, ik dacht te horen Benny Joling met Oerend Hart.
0: Nou, zullen we eens even kijken of dat klopt?
3: Ze gingen doen.
0: Ja!
2: Dat
3: was
2: mooi.
0: Oerend
3: Hart.
0: Ja, misschien ga jij morgen op de motor ook wel Oerend Hart, Jan.
2: Nou, die tijd hebben we gehad. Bas, we gaan dat tegenwoordig maar een beetje normaal doen.
0: Ja, precies. Gewoon een beetje lekker rijden, maar niet te gek, zeg maar. Nee, heel goed. Ik ga je feliciteren, Jan, met een Pluto Sport cadeaubon van €50.
2: Nou, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd. Je hebt het goed gedaan. Ja. Zullen we normaal ook gewoon even lekker draaien helemaal? Voor het sfeertje?
2: Ja, draai het maar. Het is altijd leuk om te horen.
0: Nou, zo is dat. Jan, fijn weekend, fijne avond.
2: Ja, dankjewel. Bye.

0: Leuk om deze weer eens terug te horen van de Jets en Why Not Me?
1: Happy Hour at 6.
0: Ja, het zit erop, de Happy Hour at 6. Een uurtje lang lekkere muziek waarbij je alle kanten op gaat. Dat is het leuke van een Happy Hour. Dan mag je letterlijk ook alles draaien. Vond het gezellig om afgelopen week bij te zijn, zo hier met Wes Komt Thuis. Voor komende week is de situatie als volgt. 3 dagen, maandag, dinsdag, woensdag, neemt Ronald van der Geer het programma voor zijn rekening. En dan vanaf donderdag gooi je Olivier de Neven. Totdat Bas weer terug is van vakantie. Ik vond deze week in ieder geval een feestje. Iedere zondag ben ik er natuurlijk met Als de Dag van Toen hier bij Radio West. Toevallig komende zondag niet, omdat ik een keer naar een festivaletje ga. Ik doe daar maar eentje dit jaar en nou, dat is aankomende zondag. Dus komende zondag wel lekker luisteren natuurlijk. Maar volgende week dan zijn we er dan weer met een aflevering van dat programma. Ik wens je voor nu een hele fijne avond. Ik laat je nog alleen met een Elvisje. Cross my heart, hope to die. Ik wens je een hele fijne avond en natuurlijk een heel prettig weekend.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Bast wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoutra Bash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadout een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de 2 hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: kermis. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog twee dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen.

0: om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: We hebben hier gewerkt met houtvezel. En dat is een materiaal wat je direct naar het planten opbrengt. En het onkruid komt daar niet doorheen.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast. Maar het platteland is volop in beweging.
2: Nou, dit is een spotspray-machine. En die doet hij op precisie, kan hij die richten op het onkruid.
3: En niet op het gewas zelf.
2: En niet op het gewas zelf.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarrosse, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadud Rabash

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: And discipline remains mercifully.
3: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yeah, yeah.
3: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan?

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Nou, ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. De Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Enkele tienduizenden hectares land zijn in vlammen opgegaan. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad zelf nu nog geen gevaar loopt. Intussen houdt de Franse regering crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan en vraagt hen zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te checken op dekking bij natuurbranden. Ook natuurbranden in Spanje. Zo zijn ten westen van Madrid twee dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept mensen op voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege de rook. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit vanwege de natuurbranden. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten voordat ze eruit konden worden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot aan wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist in Marokko, waar hij op vakantie is. De man was met zijn ouders in de stad Tanger. Nadat hij hun woning had verlaten, is hij niet meer gezien. De familie en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht begonnen. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen ook droog. Veel zon. Ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten van het land. Zondag bewolkt, regen, maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik...

0: e-identity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Vroeger checkte je voor vertrek richting Zuid-Europa alleen het weerbericht. Maar met al die bosbranden heb je er tegenwoordig een heuse vakantiebaan als risicoanalist bij. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Willem Holleder is vanochtend naar een minder zwaar beveiligde gevangenis gebracht. Een overwinning voor hem, want justitie wilde dat niet. Straks een advocaat. Tijdens World Pride, dat morgen begint, ook aandacht voor de geschiedenis van de leer- en rubbergemeenschap. In onze serie over dakloosheid vandaag de aanpak in Den Bosch. En Nox Kind is 11 en draait dit weekend als jongste DJ op het wereldberoemde dancefestival Tomorrowland. Hoe hij zich voorbereidt, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 24 juli.
2: Ruim 200.000 mensen zijn vaak hals over kop op de vlucht geslagen voor de bosbranden in Spanje en Frankrijk.
3: De Guardia Civil is van huis tot huis gegaan. En die mensen leven nu in een sporthal.
2: Ook campings werden in allerijl ontruimd.
4: 3:30 kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden. Van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel.
2: Ja, snel, want het vuur komt ook in een ijzingwekkend tempo.
5: Het is hier kurkdroog. De branden hier die kunnen echt snel gaan. Meerdere kilometers per uur.
2: Sommige campings zijn nog open, met het vuur op slechts enkele kilometers afstand.
6: Ik denk een kilometer of 3. Dus dat is heel angstaanjagend.
2: Ze twijfelt nu ook of ze nog wel moet afreizen. Deze automobilisten zijn al onderweg en denken er lichter over.
7: Ja, wij zijn wat dat betreft wel heel erg nuchter. Dus hebben zoiets, we zien het wel.
8: Nee, daar hebben we niks te zoeken.
9: Nee.
8: We zien wel.
9: Weet je het heel zeker?
7: Nee, maar ik heb gisteren wel even gekeken.
2: Bellen tijdens het rijden, geen gordel dragen of onder invloed rijden. Naast een boete krijg je dan ook strafpunten op je rijbewijs. Een goed idee, vindt deze bestuurder.
10: Ze zijn tegenwoordig, heb ik het idee, in het verkeer meer bezig met andere dingen behalve autorijden.
2: En bij 6 strafpunten gaat de politie je wat dichter op de huid zitten.
11: Wat dat precies betekent, daar zijn we over dit moment over in gesprek.
2: Maar verkeersspecialist Koos Spee is kritisch.
12: Het telefoneren achter het stuur zou worden aangepakt. Alcohol en drugs in het verkeer zou worden aangepakt. Elke keer wordt er weer wat geroepen en er gebeurt niks.
2: En het was uiteraard ook de dag van de Via Gladiola. Het traditionele einde van de Nijmeegse Vierdaagse.
13: Mensen uit de hele wereld komen hier wandelen. Het is één grote verbroedering.
14: Are you okay?
15: Yeah, of course, of course.
16: It's very good, it's very beautiful.
17: Johanna, Johanna, het meisje van overdagen.
18: Yeah!
19: Zo, voetje voor voetje.
18: Ja.
19: Heb je die teenslippers al lang aan?
18: 7 kilometer ongeveer.
19: Het ging echt niet meer, ik denk, gooi alles uit.
18: Alles uit, alles uit.
20: Ik schat dat we, ik moet nog even het laatste cijfer krijgen, maar nog geen 3000 blaren hebben behandeld.
21: Ja, mijn moeder is 2 maanden geleden overleden. En dus af en toe doen we een kusje naar boven voor haar en dan krijgen we

0: Even extra speed, weet je wel. Ja.
1: Ik wil je ook bedanken voor 8 van de beste jaren van mijn leven. Ik zou graag voor altijd bij je willen zijn en daarom wil ik aan je vragen. Wil je met me trouwen?
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
3: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, is vanavond ontslagen. Hij wordt door een van zijn assistenten beschuldigd van seksueel wangedrag. Het ontslag volgde na een stemming hierover door de lidstaten van het strafhof. Kira Wiegaard is docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond.
4: Hi, goedenavond.
3: Hoe was de verhouding bij die stemming? Was er een grote meerderheid voor zijn vertrek?
4: Ja, de president van de Assemblée van de lidstaten heeft ongeveer 3 kwartier geleden bekendgemaakt dat 82 landen voor het ontslag van Karim Khan hebben gestemd. En 13 landen tegen en 15 landen hebben zich onthouden van stemming.
3: En weten we ook wat Nederland heeft gedaan?
4: Nou, Nederland is een van de weinige landen die al van tevoren had aangekondigd wat ze voornemens waren om te stemmen. En de ministers Berendsen en Van Wil lieten blijken dat zij voor het ontslag van de aanklager zouden stemmen.
3: Ja, een grote meerderheid waren dus voor dat ontslag. Zijn positie van Khan was onhoudbaar geworden.
4: Ja, hij werd beschuldigd inderdaad van seksueel wangedrag. En wat ook net in dat statement naar buiten is gekomen, is dat de lidstaten hebben bevonden dat er sprake was van ernstig wangedrag en ernstig plichtsverzuim.
3: Nou vaardigde Khan als hoofdaanklager ook arrestatiebevelen uit tegen onder meer president Poetin, de Israëlische premier Netanyahu, de voormalige Israëlische defensieminister Gallant. Wat betekent dat voor die zaken?
4: Nou, in principe niets. Want het is niet de aanklager die arrestatiebevelen uitvaardigt. Dat wordt gedaan door de rechters van het Hof. Dus in principe heeft het geen invloed op de zaken en dus ook de situaties die al lopen. Het werk gaat gewoon door voor het Hof in dat opzicht.
3: En ondertussen maakte Venezuela eerder vanavond bekend uit dat ICC, dat internationaal strafhof, hoeft te stappen. Dat is toch nog weer een klap voor dat Hof. Hè? Hoe staat het er überhaupt voor?
4: Ja, exact. De timing daarvan is uiterst ongelukkig, zullen we maar zeggen. Maar het past wel in een trend die we in ieder geval ook deze maand zien, hè, waarin de Verenigde Staten aankondigden om de druk op te gaan voeren op de lidstaten van het Hof om de samenwerking daarmee stop te zetten en zich aan de kant van de Verenigde Staten te scharen. En eerder deze maand dienden ook al 3 andere landen, Niger, Burkina Faso en Mali, hun terugtrekkingsdocumenten in voor het Hof.
3: En waarom zijn die landen, die Afrikaanse landen die je net noemde, zo kritisch op het Hof?
4: Dat past eigenlijk in een bredere trend. Die 3 landen hebben aangegeven zich van binnen veel internationale organisaties te willen terugtrekken. En eigenlijk zo min mogelijk te willen deelnemen aan die soort internationale rechtsorde en dus ook internationale betrekkingen.
3: Maar de positie van het Hof wordt wel steeds moeilijker als je het zo hoort.
4: Nou, in ieder geval kun je dat denk ik heel duidelijk zien op dit moment. Ja, er wordt steeds meer druk opgevoerd. En er zijn dus ook steeds meer landen die aangeven wat ze wel en niet willen en waar ze wel en niet mee akkoord gaan. Net zoals de lidstaten dat nu dus ook hebben gedaan tegenover de hoofdaanklager.
3: Nou, de hoofdaanklager is dus ontslagen op zoek naar een nieuwe. Hoe snel gaat dat?
4: Ja, dat gaat ook helaas vaak niet heel snel. Lidstaten moeten nu natuurlijk de mogelijkheid krijgen om kandidaten voor te dragen. Dan moet worden gekeken of dat die kandidaten aan de voorwaarden voldoen om aanklager te worden. Dan moet gekeken worden of die kandidaten verder door de screening komen. Dan pas kan er een verkiezing worden georganiseerd. Dus daar gaat toch al wel gauw een jaar overheen.
3: En ondertussen kunnen er wel nieuwe arrestatiebevelen worden afgevaardigd?
4: Absoluut. Kijk, de hoofdaanklager was zelf natuurlijk ook al langere tijd op non-actief gesteld en recent zelfs geschorst. En in de tussentijd is ook het werk van het Hof gewoon doorgegaan. Er zijn 2 plaatsvervangende aanklagers. En zij gaan gewoon stoïcijns door. Het minste en het meeste wat ze kunnen doen eigenlijk.
3: Dank, Kira Wiegaard, docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Utrecht, over dus dat internationaal strafhof. Naast mij zit Ismaël de Bruin. Hij heeft de kranten van zaterdag gelezen. Ismaël.
5: Na het oprollen van een criminele bende die sekswerkers op de Amsterdamse Wallen uitbuiten, roept de politie vrouwen op om zich te melden als zij ook worden uitgebuit. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. De Roemeense bende wordt ervan verdacht tientallen sekswerkers op de Wallen te hebben uitgebuit met misleiding, bedreiging en soms ook geweld.
3: In het videobericht dat de politie naar een brede groep sekswerkers heeft verstuurd, worden de vrouwen die ook met uitbuiting te maken hebben gehad gevraagd om zich te melden, ook als ze vrijwillig kozen voor het werk. Inmiddels hebben meerdere slachtoffers aangifte gedaan, schrijft de krant.
5: Dagblad Trouw schrijft met spreekt met Sinia en Aleina, twee tieners die uit huis waren geplaatst tijdens het toeslagenschandaal. Net als een groep ouders vragen ook gedupeerde kinderen om een nieuwe beoordeling van hun jeugdzorgdossiers. Veel kinderen hebben nergens zwart op wit staan dat hun situatie te maken had met het toeslagenschandaal.
3: In de krant vertelt Sinia dat ze, toen ze 6 jaar was, haar verjaardag nog met taart kon vieren. Daarna begon de financiële ellende en moesten ze naar de voedselbank. Als kind droeg ze de zorgen van haar moeder met zich mee. De zussen vragen nu dus om een nieuwe beoordeling. Een dossier zou me misschien meer duidelijkheid kunnen geven, zegt Sinia. Het is ook een stukje erkenning, denkt Alena.
5: Het aantal meldingen in Amsterdam van overlast door verwarde mensen, dakloze mensen en drugsgebruikers is de afgelopen jaren flink gestegen. Sinds 2016 is dat verdubbeld. Het Parool vraagt zich af of er daadwerkelijk meer verward gedrag is, of dat onze perceptie daarvan verandert. En de krant spreekt daarover met deskundigen.
3: En volgens de krant zetten experts op het gebied van psychiatrie, sociale psychologie en sociologie namelijk hun vraagtekens bij die explosieve groei van overlastmeldingen in Amsterdam. Neem bijvoorbeeld de politiecijfers rond verward gedrag. Daar vallen best veel dingen onder, zoals meldingen over dementerende ouderen, dronken voetbalhooligans en mensen die in een psychose zitten. In zo'n 80% van de overlastmeldingen gaat het niet om psychiatrische patiënten, schrijft de krant.
5: Het aantal Amerikanen dat naar Nederland emigreert neemt een grote vlucht, dat schrijft de Telegraaf. Vorig jaar vroegen ruim 7000 Amerikanen hier een visum aan. Het blijkt uit cijfers van de IND. Zo ook Juliet Huddy, die in Amerika presentator was bij Fox News. In Nederland begon ze een reisbedrijf voor vakanties naar Europa. Ze noemt dat het beste besluit dat ze ooit heeft genomen. In Amerika leef je om te werken en hier werk je om te kunnen leven.
3: Amerikanen noemen allerlei redenen voor hun komst. Alles is hier zo goed geregeld, zegt een jonge vrouw. Sommigen zeggen dat ze zijn vertrokken omdat ze Donald Trump niet kunnen uitstaan of vanwege het verhitte politieke klimaat. Voor Huddy gaf dat niet de doorslag, maar ze begrijpt het wel, zegt ze. Je kunt in de VS amper nog een normale politieke discussie hebben met vrienden of familie.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Wilson Pickett in de Midnight Hour. Willem Holleder is vandaag vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught, de EBI, overgeplaatst naar een plek met een minder streng regime. Hij werd tot levenslang veroordeeld voor meerdere liquidaties. En na 11 jaar in de EBI zit hij nu op de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel. Contact nu met zijn advocaat Shame Ihattaren. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, uw cliënt heeft toch vrij lang gestreden voor deze overplaatsing. Eerder werd het afgewezen. Waarom wil hij zo graag overgeplaatst worden?
1: Ja, hij zat eigenlijk ruim 11 jaar in de EBI. En dat is natuurlijk het allerstrengste detentieregime dat we kennen hier in Nederland. En dat dient echt als ultimum remedium te gelden, zoals dat dan heet. Dus alleen als het uiterst noodzakelijk is. En het regime houdt toch wel heel veel beperkingen in. Het is vrij geïsoleerd. Waarbij gemiddeld 22 à 23 uur per dag je op cel zit. Geen dagbesteding, met ook heel veel andere toezichtsmaatregelen. En al een aantal jaar stelt de heer Holleder dat niet terecht is op basis van de informatie die er ligt en waar ook de beslissingen van de staatssecretaris op worden gebaseerd.
0: En waarom is het niet terecht volgens hem?
1: Ja, de beroepscommissie heeft eigenlijk vorig jaar ook al geoordeeld, en dat is eigenlijk conform ook de stelling van de heer Holleder en van de verdediging, dat de informatie waar de beslissingen op zijn gebaseerd gewoon niet meer voldoende actueel, concreet en betrouwbaar zijn. Dat er vanuit hem geen risico meer uitgaat. En dat er ook geen risico's zijn voor voortgezet crimineel handelen. En dat heeft vorig jaar de beroepscommissie ook al beslist. Dat er dan wel de volgende keer, want dat wordt jaarlijks getoetst om de 12 maanden, dat er dan wel nieuwe informatie moet zijn. En dat is niet gekomen. Waardoor nu ook de beroepscommissie heeft gezegd, nou ja, dan is dat niet meer voldoende om iemand langer in de EBI te houden.
0: Dus er gaat geen dreiging meer van hem uit. Dat zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, zo stellig wordt dat niet gezegd in de uitspraak. Maar er wordt wel gezegd dat als er al risico's zijn, dat in voldoende mate ondervangen kan worden door een lichter regime. En de AIT waar hij nu geplaatst is en ook vandaag naartoe is gegaan, is nog steeds een heel strikt regime. Het wordt ook niet voor niks wel eens EBI Light genoemd. Daar gelden nog steeds heel veel toezichtsmaatregelen. Al het contact met de buitenwereld wordt gemonitord. Je kunt ook niet onbeperkt contact hebben met de buitenwereld. Er zijn ook heel veel beperkingen als het geldt om het aantal minuten bellen per week en het ontvangen van bezoek. Dus dat wordt nog steeds allemaal wordt hij onderworpen aan heel veel toezichtsmaatregelen. Alleen er is wel iets meer bewegingsruimte dan in de EBI.
0: Maar wat mag hij concreet nu wel, wat hij eerder niet mocht?
1: Er zijn dus niet heel veel verschillen, maar het voornaamste verschil is wel dat je op de AIT een dagbesteding hebt, wat je in de EBI dus niet hebt. Dus wat ik al zei, dat je voornamelijk eigenlijk vrij geïsoleerd op cel moet zitten, dat is op de AIT minder. Daar kun je dus wel gewoon arbeid verrichten. Dat is ook een plicht voor de gedetineerden die op de AIT zitten. Je kunt wel iets meer bellen per week. Je kunt 3 keer 10 minuten bellen in plaats van 1 keer 10 minuten bellen. En ook mag je bezoek ontvangen zonder dat daar een glaswand tussen zit. En dat zijn eigenlijk de voornaamste verschillen.
0: Dus hij kan wel meer contact met de buitenwereld hebben?
1: Ja, hij mocht natuurlijk in de EBI ook contact hebben met de buitenwereld. Maar dat wordt altijd gemonitord. Dat is dus op de AIT iets meer. Dan mag je dus 3 keer 10 minuten bellen. Maar in de EBI mag je ook contact hebben met de buitenwereld. Maar alle gesprekken worden afgeluisterd. Er wordt meegekeken tijdens het bezoek. En de heer Holleder ontvangt al een hele lange tijd ook geen bezoek meer, behalve van zijn advocaten. Dat is ook een bewuste keuze vanuit hem geweest. Ook om echt te laten zien, nou, niemand heeft iets voor mij te vrezen. En er zijn geen concrete risico's.
0: Als dus het u gaat en uw om team zijn de enigen die hem spreken?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het eigenlijk met hem? Want hij heeft natuurlijk veel gezondheidsproblemen gehad in het verleden.
1: Ja, dat klopt. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. Hij is vooral ook gewoon heel blij dat dus nu de beroepscommissie ons in het gelijk heeft gesteld. En ook heeft gezegd van de EBI is gewoon niet meer noodzakelijk als het om hem gaat. Dus hij is vooral heel erg blij dat hij die erkenning heeft gekregen. En ja, het is natuurlijk ook nog wel even wennen, want hij heeft heel lang in de EBI gezeten. Dus hij zal natuurlijk wel even zijn draai moeten vinden op de AIT. En dat heeft ook even tijd nodig. En dat is denk ik ook wel volkomen logisch.
0: Ja, hij is blij, maar er zijn natuurlijk ook mensen die allesbehalve blij zijn met de verlichting van zijn regime. Ik denk aan zijn twee zussen, Astrid en Sonja, zijn ook anderen nog steeds bang voor wraak. Wat zegt u dan tegen hen?
1: Nou ja, zoals Holleder zelf ook al heeft gezegd, en daar heeft natuurlijk ook de beroepscommissie naar gekeken. Het is getoetst, heel uitgebreid. Het is gebaseerd op ook adviezen van een onafhankelijke adviescommissie, een advies van de inrichting, de PI Vught. Die hebben eigenlijk voor dit jaar allemaal wel geadviseerd om hem uit te plaatsen. En dat dus een minder strikt regime, wat nog steeds heel erg streng is, wel in voldoende mate dus eventuele risico's kan ondervangen. En dat heeft ook de beroepscommissie getoetst. Dus daar is allemaal heel goed naar gekeken. Ook naar alle onderliggende stukken. En de beroepscommissie heeft dus gezegd, ja, dan is de AIT een voldoende streng regime om dus eventuele risico's te kunnen inperken. En ja, de heer Holleder zegt zelf ook, niemand heeft iets voor mij te vrezen. Er gaan geen risico's van mij uit. En er is ook uit stukken gebleken dat er geen actuele, concrete informatie is dat er sprake is van een dreiging.
0: En dat zou ook de boodschap zijn aan zijn familieleden die wellicht bang zijn, anderen die bang zijn. Wraak gaat niet komen.
1: Absoluut niet.
0: En dat kunt u 100% zeker zeggen. Ik bedoel, dat moeten we op de blauwe ogen van de heer Holleder geloven.
1: Ja. Ik spreek namens mijn cliënt. En dat is ook in de beslissing is dat naar voren gekomen. Dat heeft hij ook op de zitting bij de beroepscommissie bij de RSJ heeft hij dat kenbaar gemaakt. Dat voor hem niet te vrezen valt. En dat er ook geen gevaar of risico is dat er wraakacties genomen zouden worden vanuit hem. En daar is hij wel heel duidelijk in. Dus dat kan ik zeker namens hem zeggen.
0: Zou hij ook nog naar een nog minder streng regime kunnen of willen?
1: Ja, dat zou na verloop van tijd eventueel kunnen. Het is nu een plaatsing voor de duur van 12 maanden. Dat wordt dus over een jaar wordt dan weer opnieuw getoetst. Dan gaat de staatssecretaris ook weer alle adviezen inwinnen bij zowel de inrichting waar die dan nu zit, als ook bij de onafhankelijke adviescommissie. Die gaan er dus opnieuw allemaal heel goed naar kijken en ook toetsen. En dan wordt er opnieuw een beslissing genomen. De ervaring leert wel dat men toch wel wat langer op de AIT zit voordat je dan eigenlijk kunt doorstromen naar een nog lichter regime.
0: Dank, Shem Yatare, advocaat van Willem Holleder.

0: Colby Calais, I do. Morgen begint in Amsterdam World Pride, een internationaal evenement voor de zichtbaarheid en bewustwording van de regenbooggemeenschap. De Pride Botenparade kent natuurlijk iedereen, maar er zijn ook heel veel andere evenementen. Komende maandag bijvoorbeeld een bijeenkomst over de geschiedenis van de leer- en rubbercommunity, georganiseerd door de therapeut Hans West en Adalberto, Mr. International Rubber 2020. Fijn dat jullie er zijn, beide. Om met jou te beginnen, Adalberto, je behoort zelf tot die leer- en rubbergemeenschap. Is dat eigenlijk een grote groep mensen in Nederland? Is daar een beetje zicht op?
1: Ja, ik heb eigenlijk vandaag nog gecheckt, maar het CBS houdt het niet bij in officiële statistieken. Maar ik zou schatten dat zeker in de duizenden mensen alleen in Nederland zijn. En van de Randstad tot aan de provincie, een heel diverse groep. Jong tot oud, allerlei achtergronden. En sommigen zijn lid van een vereniging en misschien actief in de community, zoals wij. Anderen komen alleen op evenementen, op een borrel, op een feestje. Dus bijvoorbeeld vandaag was ik in Amsterdam voor de opening van een kunstexpositie in het teken van Tom of Finland. Daar kom ik misschien straks op. En was ook een hele kleurrijke samenstelling van mensen. Die echt.
0: Dus een hele diverse groep mensen eigenlijk.
1: Ja.
0: Hans West, je noemt jezelf kinkbewuste therapeut.
2: Ja, kinkaware therapeut, ja.
0: Wat betekent dat?
2: Dat je snapt wat kink is, dat je snapt wat BDSM is, dat mensen niet dingen hoeven uit te leggen, dat ik niet raar reageer als je anders dan gebruikelijke kinks hebt. En dat je, ik zeg altijd dat je niet over kink moet praten, maar dat je er in ieder geval niet over hoeft te zwijgen.
0: Want leer en rubber, die community, dat behoort ook tot de kinks.
2: Fetish, hè? Bedoel, een beetje antwoord nog misschien op die vraag net. Als je ervan uitgaat dat 10% gay is en 10% fetishist, BDSM'er. Nou, dan zal er best een overlap tussen zijn, maar dan heb je toch een leuk aantal mensen.
0: En BDSM voor de mensen die inderdaad denken, waar gaat het? Het gaat
2: bondage,
0: over bondage.
2: Ja, dominantie, submissie, die kant van de BDSM.
0: Want als veel mensen die denken aan die community, leer en rubber, mensen met een uitgesproken look en leefstijl, maar daarachter zit een hele geschiedenis. Adalberto, hoe ontstond die community ooit?
1: Ja, nou, voor recent. Allereerst de geschiedenis is natuurlijk erg interessant. We proberen heel in not en dop een paar parels te noemen. Bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog. Heel veel homoseksuele veteranen hebben elkaar gevonden. Een voorbeeld is San Francisco. En zo is ook de Castro District ontwikkeld. En toen de tijd, eind jaren 40, begin jaren 50, was het woord homo of gay zou niet in een verenigingnaam zetten. Nou, ontstonden de motorclubs. Dus motorsportsclub. En zo hebben ze elkaar gevonden. En vanuit die cultuur, later in de jaren 50, zijn de eerste leatherbars ontstaan. In Amsterdam bijvoorbeeld Café Argos, eind jaren 50. En de Tom of Finland is ook een kunstenaar met de bekende stoere mannen in uniformen. Die heeft ook zeker
0: en
1: bijgedragen.
0: Leer gehuld.
1: Ja, zeker bijgedragen aan dat imago. En fast forward naar vandaag. Er bestaan bijvoorbeeld alleen in Europa meer dan 50 verenigingen. Clubs die evenementen organiseren. Met name op sociaal gericht. Borrels, maar ook feestjes, lezingen en noem maar op.
0: Dus het is voor sommige mensen een hele hechte gemeenschap.
2: Ja, absoluut. En je kunt je ook voorstellen, zeker als je terug gaat kijken waar het vandaan komt. Mensen werden enorm vertrapt en gediscrimineerd. Dus het was ook heel belangrijk om bij elkaar vriendschappen te zoeken en contacten te maken. En te zorgen dat je inderdaad met elkaar gewoon plekken had. En dat waren allerlei plekken, maar onder andere heel bekend de Stonewall. Die in 69 door de politie is binnengevallen. Dat gebeurde toen regelmatig.
0: Zo'n gay bar in New York. Een bekende gay bar in New York. En die werd aangevallen en er kwam verzet ook toen uit de gemeenschap.
2: Dat is eigenlijk, tot die tijd was eigenlijk het verhaal altijd van, we passen ons aan, we zijn niet zo eng en we braaf. En dat is eigenlijk een omslag geweest dat er is gezegd van, nee, we willen ook plek in de wereld en we hoeven ons niet aan te passen om die plek te hebben.
0: En hoe heb jij die plek gevonden zelf, Adalberto? Want je bent uiteindelijk in 2020 was je Mr. International Rubber. Daar gaat natuurlijk een heel verhaal aan vooraf. Ja. Hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, zeker. Hoeveel uren heb ik nu? Een beetje als je begint altijd als buitenstander en je komt in aanraking met events. En dan denk je, het is eigenlijk best leuk op een borrel of op een feestje. En stap voor stap heb ik echt hele mooie mensen ontmoet. Die echt nu tot echte dichte vriendschappen. Die ook overal in Europa, maar ook buiten Europa. En dat mensaspect van echt de mooie mensen die ik heb ontmoet is voor mij echt een hele belangrijke factor in deze wereld. En zo stap voor stap, eerst een beetje kat uit de boom kijken. Mm-hmm. En dan dacht je, het is toch wel leuk. En op een bepaald moment, ik voelde dat ik zoveel moois had gekregen, zoveel warmte. Ja, ik ga me ook zelf inzetten voor de community. En ik heb toch de stap gemaakt en mij een beetje op mezelf op een podium gezet. En eerst met Mr. Rubber Nederland titel heb ik binnengehaald, gewonnen. En eind 2019 de wereldtitel.
0: En waarom jij? Wat deed jij waardoor je denkt, daarom heb ik die titel gekregen?
1: Misschien als we het hebben over Mr. Verkiezing, wij denken misschien snel aan de schoonheidswedstrijden, maar dat is er helemaal niet. Het gaat om meer een ambassadeurschap. En ook al veel communities zoeken naar één persoon of stellen iemand aan voor een jaar, die dan een beetje een boegbeeldfunctie heeft. En met name toen voor de internationale titel, punt was met name om een netwerk tussen groepen overal in de wereld versterken. En de verbondenheid en ook wisselen van best practices. En daar kun je heel veel van leren.
0: Ja. Hans
2: Juist
0: West,
2: communityversterking is die altijd sterk in geweest.
0: Is het nog steeds een taboe onderwerp? U bent therapeut, er komen ook mensen uit die gemeenschap bij u. Wat is de keerzijde?
2: De keerzijde?
0: Welke issues hebben mensen? Het is een taboe, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is.
2: Mensen hebben een halve, zeker in de gay scene, mensen hebben een halve puberteit in de kast doorgebracht. Ja. Dus je kan je ook voorstellen dat je daarin echt in teruggehouden bent. En dat je als je dan uit de kast komt, dat je dan van, ik wil er ook uit ook. En de keerzijde is ook dat er eigenlijk een hele hoop kennis zit. Als je kijkt naar dingen als consent, dat is de laatste tijd, begint dat in de vanilla-wereld, noemen we dat.
0: Dus toestemming eigenlijk.
2: Toestemming, maar niet alleen toestemming. Ook dat je het erover hebt. Over dat je, wat gaan we nou eigenlijk doen? En hoe kunnen we dit nou eigenlijk leuk maken? Wat er over seksualiteit geleerd wordt op school is vooral hoe je niet zwanger wordt en niet ziek wordt. Maar hier gaat het veel meer over hoe kunnen we het leuk maken samen? Hoe kunnen we hiervan genieten samen? En ik denk dat de vanilla, de gewone wereld, echt veel te leren heeft van wat er in de BDSM en gay-wereld is ontdekt en besproken en is uitgevonden met elkaar.
0: En hopen jullie dat er ook mensen uit de vanilla-wereld maandag naar de bijeenkomst komen? Is dat ook jullie bedoeling om zo'n breed mogelijk publiek daarmee te trekken?
2: Wat mij betreft, ja. Ja.
1: Ik hoop het wel. En misschien naar aanleiding van dit gesprek, mensen gaan kijken misschien naar de Pride Amsterdam-programma en die kunnen ook.
0: Want wat willen jullie echt kwijt bij die bijeenkomst?
2: Nou, wat mij betreft, het onderwerp van aanstaande maandag is wat meer van Adalberto. Mijne gaat meer op 7 augustus. Wat ik graag kwijt wil, is het belang van fetischisme juist in de Pride. En dat je dat niet moet proberen weg te stoppen. Want dat is de laatste tijd veel meer een reactie. Doe nou niet zo ingewikkeld met al dat leer. En nu kunnen we niet gewoon rustig een kopje thee drinken.
0: Het is te uitgesproken, vindt men soms.
2: Daar heeft de media natuurlijk ook een rol in. Want gewoon, er zijn een hele hoop boten en de leerboot krijgt wel heel veel aandacht altijd. Mm-hmm. Maar dan zeg ik ook altijd van, ga kijken of jij jouw boodschap ook helderder kan brengen en met meer emotie kunt brengen. Want daar zullen media op aanslaan.
0: Adalberto, wat wil jij echt graag maandag bij die bijeenkomst kwijt?
1: Ja, voor mij is belangrijk dat wij de geschiedenis, dat wij bewust zijn van de geschiedenis. Omdat dit stukje geschiedenis leren we niet op school. Ook omdat, zoals Hans zei, de leermannen, zoals we nu zeggen, en andere fetischisten, waren daar die avond bij de Stonewall in. Naast de transseksuelen, de andere misfits van de wereld, de onderdrukte, om samen te vechten voor de vrijheden en de rechten die we nu hebben. En het is gepraat om of mensenrechten, zoals we die nu kennen, te bedenken zonder die groepen.
2: Ja, Dat is echt de start van het verhaal. En maar ook als je ziet hoeveel mensen gedaan hebben. Ik werkte destijds als fysiotherapeut in het Nederlands Astma Centrum. AIDS voor het eerst. We hadden onze AIDS-patiënt voor het eerst. Doodeng vonden we dat. En daar kwam iemand uit de gay-groep, een leerman, die ons uit kwam leggen: je kunt masseren, je kunt aanraken. Dat is juist belangrijk. En dat was uit eigen geld betaald. Dat was uit de eer van de leather community, dat de medische wereld, die eigenlijk niet zoveel aandacht aan AIDS wilde hebben, dat die gewoon betaald werd.
0: Dus die gesprekken moeten echt gevoerd worden. Dank. En een hele mooie Pride. Adalberto en Hans West. Ja, 4 jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering ervan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. Kan dat tij nog worden gekeerd? Daarover spreken we deze week met verschillende betrokkenen. En vandaag is dat wethouder Zorg en Wonen Pieter Paul Slikker van Pro uit Den Bosch. Daar gingen ze aan de slag met het plan Wonen Eerst. Goedenavond, meneer Slikker.
3: Dag Simone, goedenavond.
0: Wat is dat, wonen eerst?
3: Nou, wonen eerst is eigenlijk wat de term al zegt. Dat je mensen zo kort mogelijk of in de opvang probeert te hebben, of er zelfs niet in probeert te krijgen. En zo snel mogelijk naar een woning begeleid. Want de meeste mensen die dak- en thuisloos zijn, hebben maar één probleem: als ze het niet hebben van een dak boven hun hoofd.
0: En dat geeft rust?
3: Ja, dat geeft heel veel rust. Kijk, in Nederland gemiddeld, als je dak- of thuisloos wordt, ben je eerst een tijdje aangewezen op hoppen van de bank van vrienden naar een camping, naar een tijdelijk verblijf elders. En als je dan uiteindelijk met je tasje aanspoelt bij de dakloze opvang in Nederland, duurt het gemiddeld 13 maanden voordat je die dakloze opvang weer uitkomt. Nou, stel je even voor dat jij of ik dat morgen overkomt, na een ongelukkige levensgebeurtenis, verlies van werk, complexe scheiding, wat dan ook. Dus bedenk wat er gebeurt als je 13 maanden in een groepsopvang verblijft met mensen die soms ook medische problemen hebben, verslavingsproblematiek. Ja, dat is de plek waar je je baan kwijtraakt, je levensgeluk kwijtraakt en echt tot het diepste puntje van jezelf komt. Dus als je die fase kunt overslaan en mensen zo snel mogelijk of direct weer in een woning weet te krijgen, dan spaar je een hele hoop maatschappelijke ellende. Hou je een hele hoop levensgeluk overeind en bespaar je uiteindelijk ook een hele maatschappelijke kost.
0: Ja, wonen eerst dus. Hoe gaat het in Den Bosch? Zijn er echt aantoonbare successen van het actieplan?
3: Ja, kijk, iedereen die bij ons in aanmerking komt voor de opvang, omdat je dus niet in staat bent om zelf een woning te vinden in deze funeste woningmarkt van een hele hoop groepen met een te klein inkomen om direct zelf aan een woning te kunnen komen. En die belanden ook voorheen in Den Bosch een aantal jaar geleden nog in die groepsopvang waar je gemiddeld 13 maanden in verbleef. En nu is het zo dat we de duur voor mensen in de opvang hebben weten te beperken tot 84 dagen. Dus dat is al fors terug. En in 2/3 van de gevallen voorkomen we opvang. Simpelweg omdat als mensen perspectief hebben, weten ik kom in aanmerking voor wonen eerst en ik zou nog een maandje of 2,5, 3 in opvang kunnen verblijven. Dat het vaak ook nog wel lukt om in eigen kring mensen bereid te vinden om je toch nog even op te vangen. Omdat ook die perspectief hebben. Hè. Die weten, je ligt niet 400 dagen bij mij op de bank. Jij zit in een traject waarbij je binnen enkele weken tot maanden een eigen woning hebt.
0: Maar je zou zeggen, Nederland heeft een woningtekort, Den Bosch ook. Waar komen die woningen ineens vandaan?
3: Ja, daar zit deels natuurlijk een probleem, maar deels ook een misvatting. Kijk, aan het einde van die 13 maanden krijgt iedereen een woning. Uiteindelijk 1 sleutel van 1 woning in handen. Dus op het moment dat je het proces weet te versnellen van 13 maanden naar in het Bosse geval 84 dagen, dan kost dat structureel niet extra woningen. We hebben alleen het proces verteld waardoor we mensen wel uit die eindeloze opvang houden. Het feit blijft natuurlijk wel, hè, gisteren in het gesprek wat jullie met Michelle van Tongelo hadden, en die signaleert het ook. Ja. Je ziet onder speciale doelgroepen de nood echt stijgen en de dakloosheid natuurlijk gewoon toenemen. En dat gaan we niet alleen maar redden zonder extra woningen of zonder woningdelen, woningsplitsen, nou ja, alles wat daar nodig is. Maar feit blijft, ook al zou je geen extra woningen hebben de komende jaren, dan nog is het een keuze om te bedenken, willen we mensen nou 13 maanden in die opvang hebben, of kunnen we ze er binnen een maand, 2 of 3 maanden alweer uit krijgen.
0: Maar wat maakt jullie aanpak nou anders dan dat landelijke actieplan?
3: Ja, kijk, de basis van dat landelijke actieplan is wonen eerst. Dus daarin is eigenlijk afgesproken, Rijk, gemeente, woningbouwcorporaties, Vereniging Nederlandse Gemeenten gaan voortvarend werken aan het voorkomen en het oplossen van dakloosheid in 2030... willen we dakloosheid dan uiteindelijk in Nederland uit de wereld hebben. Het punt is alleen dat dat waren vrijblijvende afspraken. En wat je ziet is dat sommige gemeenten, woningbouwcorporaties en opvangorganisaties, want het is altijd die driehoek die goed moet functioneren, die zijn daar voortvarend mee bezig en die maken goede stappen. Maar er zijn ook gemeentes en woningmarktregio's waar die samenwerking nog niet tot stand komt. En daar zou het Rijk wel eens wat meer druk achter mogen zetten.
0: Want dat gebeurt nog onvoldoende.
3: Ja, ik denk dat er twee grote problemen zijn in Nederland als het gaat over het aanjagen van wonen eerst. Je interesseerde mij net al als wethouder wonen en zorg. Dat is een vrij groot unicum. Er zijn maar heel weinig wethouders die en wonen en zorg in een pakket hebben. Hetzelfde geldt voor ministers en staatssecretaris in het kabinet. Dus in Nederland is de situatie dat degene die over de woningen gaat is de wethouder wonen / de minister van volkshuisvesting. Terwijl degene die over dakloosheid en over opvang gaat, is de staatssecretaris of minister van langdurige zorg. En de wethouder die over zorg gaat. En dat betekent dat je in Nederland ook gemeentes een grote zak met geld en woningmarktregeling opvang te organiseren voor mensen die dak- en thuisloos zijn. In plaats van dat het Rijk gemeenten financiert op wonen eerst, om maar zo'n voorbeeld te noemen. En we hadden het nog niet zo lang geleden een minister van volkshuisvesting in het vorige kabinet zitten. Die zelfs een keer presteerde om bij een debat over dakloosheid te zeggen, nou, daar ga ik niet naartoe. Want als ik over elk wisselwasje wat over wonen gaat naar de Tweede Kamer wordt geroepen, dan zit ik de hele dag in die Tweede Kamer en heb ik niet zo'n zin in.
0: Maar we hebben nu een andere minister. Wat zou uw advies zijn aan een nieuwe minister om er wel een succes van te maken?
3: Nou, breng die twee poten heel sterk bij elkaar. Want opvang organiseren zonder uitstroom op wonen is een zinloos concept. En twee, durf ook hardere afspraken in plaats van een vrijblijvend actieplan met gemeentes te maken. En bijvoorbeeld, ga maar zeggen dat je het budget wat regio's en gemeenten krijgen voor opvang, dat je dat eens naar beneden gaat brengen. En dat je dan het budget voor wonen eerst maar eens in gaat voeren. Om te zorgen dat er ook een stok achter de deur zit om het daadwerkelijk te gaan doen. Want ik hoor ook nog veel beren op de weg die een hoog gehalte broodjes aan van elkaar vertellen.
0: Zoals wat?
3: Nou, de twee dingen. Dus de drie dingen. Dus de ene die jij al zei. Dus ik kan niet structureel meer woningen leveren, dus ik kan dakloosheid niet oplossen. Nee, structureel meer woningen in één keer erbij toveren kan niemand. Had iemand dat toverstapje maar. Maar dat betekent nog niet dat je het proces van opvang niet zo kort mogelijk kan laten zijn. En dat je niet met creatieve oplossingen als woningdelen, kleinschalige opvang, die opvang veel menswaardiger kunt laten zijn voor al die mensen die het lot van dakloosheid treft, dat is één. En daarnaast, kijk, wat in Nederland natuurlijk een toenemend probleem aan het worden is, dat er grote groepen zijn die bijvoorbeeld uitstromen uit de jeugdzorg, via arbeidsmigratie in Nederland komen, die ook dak- en thuisloos raken. Ja, daar is ook gewoon met elkaar wet- en regelgeving voor te maken om dat beter te gaan doen. Ook dat is gewoon een keuze.
0: Dus meer druk op die gemeente vanuit het ministerie. Dank u wel. Wethouder Zorg en Woon dus in Den Bosch. Pieter Paul Slikker.

Serge Lama, Je t'aime à la folie. Grote namen als Avicii, Martin Garrix en Armin van Buuren gingen hem voor. En morgen is hij zelf aan de beurt. Ik heb het over de Amsterdamse DJ Nox Kind.

0: weer wakker, zo klinkt hij op zijn Instagram-account. Met zijn 11 jaar is hij de jongste DJ op het internationale dancefestival Tomorrowland, dat morgen opnieuw in België plaatsvindt. En eerder op de avond sprak ik even met hem.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik noemde net dat rijtje namen. Avicii, Martin Garrix, Armin van Buuren. Kun je een beetje geloven dat jij daar na morgen dus ook bij hoort?
1: Nee, nog steeds niet.
0: Nee, want hoe kan het nou? Hoe is Tomorrowland bij jou uitgekomen?
1: Ze hebben ons ge-e-maild en toen eigenlijk kregen we te horen. En toen was het gewoon naar elkaar e-mailen en uiteindelijk zijn we daar op terechtgekomen.
0: Maar je bent er niet zomaar terechtgekomen, want je hebt een groot Instagram-account, hè?
1: Ja, het is ook door mijn Instagram gekomen, ja.
0: Wanneer ben je daarmee begonnen?
1: Zo, ik toen nu al 2 jaar upload ik video's. En toen ik 6 was, begon ik met DJ'en. En ja, daarvoor had ik 2 foto's van mezelf op mijn Insta. En toen begon ik met 600 volgers. En dat is uiteindelijk mega erg gegroeid naar bijna 4 ton volgers.
0: 400.000 volgers heb je nu?
1: Bijna.
0: Als DJ Nox kind?
1: Ja.
0: Wauw. En je bent dus op je 6e begonnen met DJ'en. Wat trok je zo aan daarin?
1: Nou, ik kreeg een iPad, mijn 3e. Toen daar heb je een hele bekende app op GarageBand. Daar kan je allemaal muziekjes mee maken. En uiteindelijk is aan me voorgesteld, wil je niet op DJ-les? En toen zijn we daar opgegaan. In het begin was ik niet heel leuk. Maar toen zijn we uiteindelijk echt doorgegaan, doorgeknald. En nu vind ik het echt het allerleukste ooit.
0: En je bent dus doorgeknald, maar hoe bereid je je nou voor op zo'n set morgen?
1: Ja, al maanden van tevoren oefenen en draaien. En ja.
0: En met wie doe je dat dan?
1: Met DJ-leraar.
0: Vandaag ook geoefend?
1: Ja, we zijn nu nog achter de DJ-set en we gaan straks door.
0: Oh, jullie gaan nog door de hele avond?
1: Ja, zoiets.
0: En welke nummers ga je draaien? Wat wil je uitstralen morgen?
1: Zo, we hebben 55 nummers en daar is een beetje van house. En op het einde een beetje house techno. Maar we beginnen eigenlijk het meest met house, want het is wel de ochtend.
0: Nou, we hebben een heel klein fragmentje van jouw website gehaald. Laten we even luisteren hoe DJ Nox eigenlijk klinkt.
2: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
3: ¿Por qué?
2: Porque ella me da...
4: La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá.
0: Nou, dit is al een lekker nummer. Wie zijn eigenlijk je eigen voorbeelden?
1: Zo, moeilijke vraag. Kijk, qua hoe snel ik de muziek in wereld wil en dan groot worden, is het Martin Garrix.
0: Mm-hmm.
1: Qua bekendheid David Guetta. Maar muziek draai ik echt alles en dat moet ik nog uitvinden, waar ik uiteindelijk als één specifiek dingen wil gaan doen.
0: En ben je nou eigenlijk zenuwachtig? Want mogelijk komen er vele duizenden mensen morgen naar jou luisteren. En op jouw muziek dansen.
1: Het is wel ochtend, dus waarschijnlijk niet duizend. Ja, waarschijnlijk wel, maar we gaan wel begin middendag. Dus,
0: om een uur of op uur of 1 'smiddags ben je aan de beurt, geloof ik, hè?
1: 1 tot 2.
0: En ga je dan zelf daarna nog kijken naar andere artiesten of andere DJ's? Wat ga je verder nog doen daarna?
1: Nee, dat mag niet. We moeten gelijk weg.
0: Oh, je mag niet genieten van het festival?
1: Nee, ik ben te jong.
0: Ah, dat is wel heel jammer. Maar je moet nog verder oefenen, begrijp ik, met je leraar. Ja. Dus nog heel veel succes en heel veel plezier morgen op Tomorrowland.
1: Zeker. Dank u wel.

En het was nog lang onrustig in het oefenkamertje van DJ Noxkind, die morgen dus op Tomorrowland staat. Om 1 uur 's middags treedt hij daarop. Tot zover Dit Oog op vrijdag. Hierna praat Teddy Tops in het programma Nooit Meer Slapen met psychiater Floortje Schepers. En het gaat dan over het thema van deze week: Waar zit liefde? Morgen presenteert Koen Verbraak Dit Oog. Een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: De Taalstaat komt vanuit het Tourcafé in beeld en geluid. Ik hoop u daar te zien. De toegang is gratis. Wie er ook zullen zijn, Alex Roeka. Hij komt praten over zijn nieuwste album Op Drift en live optreden.
2: Op drift, over rafelende wegen.
1: Koen Peppelenbos vertelt over de roman Verliefd van Jaap van Manen, onze taalschat. Ook komt Koen met nieuws, de bekendmaking van het brutaal regenboogboek van het jaar. En we gaan weer boekclubben. Dit keer bespreken we in onze boekenclub Boek Nu, de roman Aigu. Dat doe ik met schrijfster Sarah van Vliet en drie leesteraars. Tot in het Tourcafé, morgen 11 uur.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: NPO Radio 1.
7: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, we hebben vroeger altijd gekampeerd. Met tenten en... ja, ik ging op mijn eigen wonen en toen heb ik er ook eentje gekocht. En toen ben ik hier komen staan. Nou, ik sta nog hier, dat is de derde.
1: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
2: Mijn ouders hebben dit in 2020 gekocht. Het is echt een plekje waar wij naartoe gaan als we even rust nodig hebben. Even weg van de drukke wereld, van school, van stress. Je hebt heel veel natuur om je heen. Het is eigenlijk een topplekje.
3: Je ziet het in aflevering 2 van Paradijs en Trekvogels. Zaterdag vanaf 5 uur elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog. Veel zon. Ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt. Regen. Maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30...